Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: gaat over een man die heel erg veel houdt van zijn vrouw. Maar die vrouw wil hem dus niet meer hebben. Maar hij zegt wel mooi tegen die vrouw: een man zoals ik, die vind je nooit meer. Dus vergeet me in ieder geval niet. Carlos Bouten, kom maar joh. Zo, kijk eens aan. Welkom dan weer in Ambiente. Jouw vaste prik op zondagavond op Paradise FM. Ik ben David Ariza en ik hou je bezig hopelijk 9 uur. Een lied gewijd aan Habana Cuba. Daar is ze namelijk geboren. Hier is muziek van Camila Cabello.
1: It's the weekend. And this is David Ariza.

Een lied dus gewijd aan Cuba, Camila Cabello, Havana. Geboren dus in Cuba, verhuisde later naar Mexico en nu zit ze weer in Amerika. En het is een 28-jarige artiest en dit was natuurlijk een behoorlijke van haar. Je zou kunnen zeggen, tot nu toe dus, haar enige grote hit.

0: Lekker, hè? Muziek van Kazaaf. Het heet Zoekparty en inderdaad zoekmuziek dan in combinatie met jazz. Kazaaf is een zeer bekende band afkomstig uit Guadeloupe, bestond destijds uit 8 muzikanten en ze zijn begonnen in 1979. De band op zichzelf is gespecialiseerd in cadans en zoekmuziek, maar echt midden de jaren 80 braken ze echt door. Ik zei het al, de band bestond uit 8 muzikanten, maar 2 van die leden zijn al overleden. Dat is Patrick Saint-Nilois, maar de meest bekende bij de meeste mensen, ook zeker op Curaçao, is natuurlijk Jacob Desvalieux. De band op zichzelf bestaat nog steeds, maar de laatste tijd natuurlijk met minder succes.
1: De beste Latino-hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Ja, ja, ja, wanneer de meeste mensen vrij zijn, ben ik dus altijd actief op zondagavond tussen 7 en 9 uur met Ambiente. Zometeen gaan we lekker zingen met muziek van Oscar de Leon, inmiddels boven de 80 jaar, maar nog steeds actief. Maar eerst even inderdaad muziek, ook nog uit Venezuela. Hier is Ilan Chester, Daniela.

Ik heb een collega, ook in de radio dus, en die zegt altijd aan het eind van het lied, is zo. Nou, ik dacht, weet je wat, ik doe het ook maar een keertje. Muziek van Dimension Latina, param pam pam. Het werd 2 keer een hit. De eerste keer dus een Dimension Latina. En de 2e keer, opnieuw dus, Oscar de Leon. En toen werd het weer een hit. Diezelfde param pam pam. En daar weer voor hoorde je muziek van Elon Chester, ook al uit Venezuela, met Daniela. Elon Chester, een aantal jaren geleden was hij actief in Curaçao North Sea Jazz met een fantastische optreden. Het is een man, hij zingt, schrijft en beheerst diverse instrumenten. Zo, kijk eens aan. Weekend, ja, die staat altijd voor rust en gezelligheid. Hoe loopt jouw weekend? Ik neem aan toch wel een klein beetje rustig aan. Na een hele actieve week, hè? Mag het wel. Voor een verse nieuwe week dus op komst. Nu dus ook in ambiente wat rustiger aan met muziek van Hart.

Hopi recuerdo you e ja toch? Muziek brengt altijd hele gezellige herinneringen op. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Dit show op zondagavond wordt gemaakt hier op Curaçao in de studio's van Paradise FM. En mijn naam is David Ariza en ik presenteer het programma wekelijks. Maar Ambiente gaat niet alleen hier in Curaçao de lucht in. Nee, ook in Nederland via Havenstad Radio. Het geluid van de stad. In principe dezelfde tijd, maar dan natuurlijk Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur. Voor reacties graag, doe het op de app op 675-1031. Maar voor dit programma, alleen dus voor dit programma, kan je ook appen op 521-1010. De bekende handelingen vooraf op de app en dan kom je wel vanzelf. Er zijn een aantal appers die dat dus al hebben gedaan. Onder andere Carla Nicolaas Bonocci. Franklin Pardon, saludo jongen. En hetzelfde geldt ook voor Carlos Sluis. Goedenavond, Carlos. Kenneth Davelaar, die luistert ook naar Ambiente. Zo. En van de week kwam ik nog eventjes tegen Annie Hurtado. En die zei tegen mij, ik luister zondag altijd naar Ambiente. Kan je het volgende hit voor me draaien? Nou, ik vertel het nog niet, Annie, maar het komt eraan. In ieder geval, ik wens je nog een hele prettige zondagavond. Annie Hurtado, echt een hele vrolijke meid is het. Er zijn heel veel mensen die ik tegen ben gekomen de afgelopen weken. Maar ja, die luisteren inderdaad regelmatig naar Paradise FM en ook naar dit programma Ambiente. Het verbaast me dus niet. Dankie Pascucha. Annie, nu dus uiteindelijk jouw verzoek. En bedankt voor het appen en nog een prettige avond nogmaals. Hier is dan muziek van Elba Bone en The Recordies. Op verzoek dus, A Night in New York. Ga je met me mee? Gezellig.

0: Al Babone en de record die is A Night in New York. Daar ben ik een paar keer zelfs nog geweest. En zeker nog na die verschrikkelijke ramp die dus inderdaad gebeurd is. Nog steeds met heel veel herinneringen ben ik daar even geweest om inderdaad daar ter plekke even toch nog te kijken na zoveel jaren. En heel veel toeristen doet dat nog steeds.
1: Ambiente.
0: Zometeen de oudste single voor het uur komt eraan over een minuut of drie. Maar eerst even muziek van Dale Patuti samen met Nasty en Lenier, allemaal uit Cuba. Amigos.
2: Het is weekend. Ambiente.

0: Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Volgens mij is dat een mondharmonica. Ja, dat type instrument hoor je bijna niet meer, hè? Het wordt allemaal vervangen door elektronica. En dat geldt in principe ook voor de Harmonia di Bocca. Ja. Stevie Wonder gebruikt het nog wel eens.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het.

0: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.
1: This weekend, Ambiente.

Wepa, wepa, wepa. De Dominicaanse Republiek was muziek van Ruby Perez. En het lied heet ook zo hoor. Wepa. Goed geraden. Maar Ruby Perez, ja, die leeft niet meer. Ongeveer zo'n anderhalf jaar geleden gebeurde een vreselijke ongeluk in een grote nightclub. Dat was de Jet Set Nightclub. Een grote bekende discotheek in Santo Domingo. Waarin dus 209 mensen hun leven verloren. Een collega, saxofonist van de band en Ruby Perez zelf overleed ter plekke. Het hele constructie van het dak kwam op een gegeven moment naar beneden. Nou, en de onderzoek is inmiddels helemaal achter de rug en de rechtszaak volgt dus nu. De mensen die dus uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de hele constructie van Jet Set Nightclub zitten dus inmiddels diep in problemen. Er waren namelijk waarschuwingen dat de hele constructie niet helemaal veilig zou zijn geweest. Onder andere door de brandweer. Maar zoals heel vaak gebeurt, men trok zich daar niet veel van aan. Ruby Perez, een hele bekende merenguista, verloor zijn leven op 69-jarige leeftijd. Zo zien we weer, hè? Een avondje uit, een avondje gezelligheid, althans was de bedoeling, werd uiteindelijk een drama. Goed, zondagavond Paradise FM, het geluid van Curaçao. Ambiente aan, maar nu wel echt in de laatste minuten. Eerst even nu muziek van Frenna, komt eraan over 4 minuten. Maar eerst even Barbara Streisand. Hier is Guilty.

0: ons hier op Curaçao ook hartstikke bekend. Jazeker, Frenna, Starlife is een van zijn laatste.
1: Ambiente.
0: Ja, het is vandaag zondag 21 juni. Feliz Dia di Tata. Een hele fijne vaderdag moet zijn geweest. Alle vaders, neem ik aan, toch diep in de watten gelegd. Ontbijt op bed, dat doen we hier eigenlijk niet zo. Maar een lekkere borrel voor papa, ja, dat gaat er wel in. In ieder geval genieten van de laatste uren wat betreft vaderdag op vandaag 21 juni. Dit was weer Ambiente. Ik wens je nog een hele prettige avond. Volgende week ben ik er weer om 7 uur.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Ambtenaren op Curaçao voelen zich niet vrij om misstanden te melden. Een nulmeting toont aan dat angst voor represailles en gebrek aan feedback het vertrouwen in de procedures ondermijnen. Het integriteitsbeleid wordt nauwelijks nageleefd en er is behoefte aan een veiligere werkomgeving en betere bescherming voor ambtenaren. Een man is zaterdagavond gearresteerd voor poging tot moord. Hij had zijn oom en diens partner overgoten met brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. Het incident vond plaats op de Chacabrileskade in Punda. De slachtoffers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Keir Starmer treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een persconferentie bij Downing Street 10 maakte hij bekend dat hij zijn ontslag maandagochtend heeft ingediend bij koning Charles. De Iraanse delegatie is teruggekeerd naar Teheran na een 18 uur durende gespreksronde met de Verenigde Staten in Zwitserland. Tijdens deze bijeenkomst, nabij Luzern, werd een stappenplan overeengekomen dat binnen 60 dagen moet leiden tot een definitief vredesakkoord. Ook wordt er een kanaal opgezet om miscommunicatie rond de straat van Hormuz te voorkomen. De Zuid-Koreaanse oud-minister van Justitie Park Soon-jae is veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Dit vanwege zijn rol in de afkondiging van de staat van beleg door oud-president Yoon Suk-yeol eind 2024. Yoon riep de krijgswet in om de oppositie te dwingen een politieke impasse op te lossen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has y compra na van en twil. Hoi man, Changes Group y Beton Industrie Brieven gaat. Irisibi, Bostempel Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set di parts di Koiman. 25.000 Fenmaas. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Van Maas Informatie, visita funmaas.com.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Punda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Punda.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, happy Monday met Diana Ross nu. I'm coming out too.

come back, baby, come back. Dus Paddo Benson op Paradise 103.1 FM. De maandagochtend na dat waanzinnige, leuke, spannende, te gekke weekend. Hè. Ah, we hebben een punt te pakken. Dat was wel echt ontlading van hier tot Tokio. Zullen we eens even het laatste nieuws doornemen terwijl wij sliepen?

peilingen en onrust binnen zijn eigen Labour-partij. Starmer kwam aan de macht met de belofte van stabiliteit en economisch herstel, maar kreeg te maken met aanhoudende discussies over migratie, overheidsfinanciën en hervormingen van de publieke sector. De partij gaat nu op zoek naar een nieuwe leider die ook het premierschap moet overnemen. De olieprijs is verder gedaald. Nu de spanningen tussen de VS en Iran voorlopig lijken af te nemen, toch blijven handelaren en rederijen bezorgd over de veiligheid in de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde olie-export. Dagelijks passeert een aanzienlijk deel van de mondiale oliehandel door die nauwe doorgang tussen Iran en Oman. En elke verstoring kan daardoor direct gevolgen hebben voor energieprijzen in de wereldeconomie. En Colombia heeft een nieuwe president gekozen na een spannende verkiezingsstrijd. De uitslag betekent een belangrijke politieke koerswijziging voor het Zuid-Amerikaanse land, dat de afgelopen jaren kampte met veiligheidsproblemen, drugshandel en economische uitdagingen. De winnaar beloofde tijdens de campagne meer aandacht voor economische groei, bestrijding van criminaliteit en hervormingen binnen de overheid. Hij is vervent aanhanger van Trump, is behoorlijk rechts. Als het aan hem ligt, per direct de vredesonderhandelingen met de drugskartels staken. De gewapende rebellen, die gesprekken die worden beëindigd. Maar hij steunt ook een door de Amerikanen gesteunde campagne van luchtaanvallen tegen de groeperingen daar in het eigen land. Dus dat gaat nog wat worden. Dan de Nederlandse arbeidsmarkt blijft kampen met de personeelstekorten in meerdere sectoren. Volgens recente cijfers zijn de baankansen momenteel het grootste in de zorg, de techniek, het onderwijs, de ICT en verschillende vakberoepen, zoals installateurs en monteurs. Ook in de logistiek en de kinderopvang blijft de vraag naar personeel hoog. Werkgevers hebben in veel van deze sectoren moeite om vacatures te vullen, waardoor sollicitanten vaak uit meerdere aanbiedingen kunnen kiezen. Dus mocht je naar Nederland willen gaan om daar te gaan werken, ja, dan kun je het beste in een van die sectoren jezelf laten scholen. En dierendokter of zo, of metselen, zijn op de meeste banen in te vinden. Ja, AI neemt toch wel nu al heel veel banen over op kantoren en zo. Hè? Goed, ben je een beetje bijgesproken. Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly Rossa. Is onderweg naar de studio. Eerst even een prachtig mooie van Elton John op Paradise.

Have You op deze maandagochtend, de 22e van juni. Het is 7:10. Goedemorgen als je net wakker wordt. Even de slaap uit je ogen wrijven. Ik praat je even bij wat er is gebeurd vannacht terwijl wij lagen te slapen in onze tijdzone. Keir Starmer, de premier van Groot-Brittannië, heeft aangekondigd dat hij aftreedt. Zijn vertrek volgt op maanden van politieke druk tegenvallende

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je vrolijke maandagochtend. Bonsie Manga aangeschoven voor het nieuws van 6:30. Is Nelly Rosa, bon dia.
6: Een man is zaterdagavond op Hato uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. De verdachte had even daarvoor op de Chacapriles-kade in Punda zijn oom en diens partner overgoten met een brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. De oom liep ernstige brandwonden op en ligt in het CMC. De dader vluchtte direct naar de luchthaven en zat al aan boord. Maar de politie wist hem net voor vertrek te overmeesteren. Het motief is nog onbekend. En ambtenaren op Curaçao durven misstanden niet te melden uit angst voor represailles, dat blijkt uit een integriteitsonderzoek binnen de ministeries. Hoewel er regels zijn, worden die in de praktijk nauwelijks nageleefd. Ook is er een diepe kloof tussen het management en de werkvloer. Volgens het rapport is het huidige integriteitsbeleid een papieren tijger. Er is dringend behoefte aan een veilige cultuur en betere bescherming voor melders. En internationaal nieuws. Bij een nieuwe reeks Amerikaanse luchtaanvallen op vermoedelijke drugsboten in de Stille Oceaan zijn gisteren opnieuw 2 doden gevallen. Daarmee komt het aantal doden van de afgelopen week op 6. Het Amerikaanse leger deelde beelden van de exploderende bootjes, maar levert geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren. Mensenrechtenorganisaties spreken van buitengerechtelijke executies en schending van het internationaal recht. President Trump countert de kritiek door te stellen dat de VS in een gewapend conflict is met de drugskartels.
5: Ik zit nog even over dat eerste bericht wat jij wat je las over die man die van het vliegtuig zelf geplukt. Ik vind het echt heel knap van de politie.
6: Dat hebben ze snel.
5: Mag ik dat zeggen?
6: Ja. Ze noemen het zelf ook een bliksemactie.
5: Ja, maar je moet dat maar net weten. Hè? Mm-hmm. En we hebben hier niet zoals in Europa en Amerika overal camera's op de weg staan. Dat je zo iemand kan volgen, kan trekken. En volgens mij praten alle computersystemen, tenminste dat dacht ik, ook nog niet met elkaar van de overheid. Dus als ze dan je naam hebben gevonden, dan moeten ze maar net een melding krijgen van de luchthaven. Hey, deze pik heeft hierin gecheckt. Toch?
6: Nee, ik ben niet zo thuis met hoe de justitiële keten werkt. En zeker niet in dit soort geheime operaties. Nee. Of althans in geheime operaties. Maar het is in ieder geval knap werk en het is goed dat die man is gepakt.
5: Ja, ja.
6: Vlak voordat hij vertrok.
5: Je moet dus, hoe heet dat programma nou op de Nederlandse tv van de Avrotros? Wat dat nou aan doet? In ieder geval, maar dan heb je dus te maken met een land wat vol hangt met camera's en met sensoren en noem het maar op. En dan gaan ze dus politie en boefje spelen op heel hoog niveau. Dat is waanzinnig knap hoe die opsporingsgasten dat allemaal kunnen. Dus, maar dat...
7: De ochtendkrant van Nelly.
5: Het gezicht hebbende Diepe buiging voor onze politie, onze korpspolitie Curaçao. Laten we eens even kijken naar de ochtendkrantjes. Wat staat erin opgeschreven?
6: Natuurlijk op de voorpagina van de kranten. Een fantastische wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Ecuador.
5: Is er een wedstrijd gespeeld dan?
6: Mm-hmm. Oh. Bondscoach Dick Advocaat en doelman Eloy Room zijn dolblij met het historische punt dat Curaçao heeft gepakt tegen Ecuador. Ecuador. Volgens Room was het gelijkspel het resultaat van pure vechtlust en een geweldige teamprestatie. Dat staat in de extra. De doelman blonk zelf uit met een legendarische wedstrijd, want hij liet na afloop weten trots te zijn dat hij nu de keeper is met, met 15 reddingen in een WK-wedstrijd. En ja. Na het duel dacht Room ook geëmotioneerd terug aan Jorginho Pieter. Dat is de Curaçaose keeper die in 2019 tijdens een toernooi plotseling overleed. En Jorginho was er vandaag bij ons, zei Room. Nou, hij was niet de enige die zo'n t-shirt bij zich had met Jorginho's foto en naam erop. Ook Juninho Bakuna zag ik later, had ook een t-shirt aan. En ja,
5: wat mooi. Ze
6: zijn er echt al vanaf het begin erbij. En Jorginho hoort gewoon bij het team. Ja. En hij zal niet, ze zijn hem niet vergeten.
5: Hey, en heeft Rome al een standbeeld eigenlijk?
6: We zijn nog niet klaar, hè, met het WK. En het is pas bij terugkomst.
5: Hebben
6: waarschijnlijk een levensgroot standbeeld op hem staat te wachten. Hato.
5: Ik zag al ongeveer 375 ontwerpen om voorbij komen op social media dit weekend.
6: Nee, hij zei zelf als grapje natuurlijk na afloop van de wedstrijd dat op Curaçao er waarschijnlijk een standbeeld voor hem komt. En ik moest wel lachen toen hij dat zei.
5: Ja.
6: Ja, meteen ging. Ja, maar heb je al die memes gezien van hem in cape en onheilige?
5: Ja,
6: hij is al heilig verklaard op het eiland.
5: Ja. Ja, dat kun je wel vertellen, ja. Nou, terecht. Ja, natuurlijk is het terecht. Gewoon even 15 reddingen op een rij. Hallo.
6: Echt wel.
5: Als hij er niet was geweest, dan hadden we een nog zwaardere nederlaag dan tegenover Duitsland. Eh?
6: Nee. Weet je, ik weet nog dat ik zei nog voor. Want eerst was die wedstrijd tegen Van Oranje. En ik zei nog, we hebben een soort Verbrugge nodig. En hij heeft gewoon Verbrugge overtroffen.
5: Ja. Heel goed. Heel goed.
6: Ik was happy.
5: Ja, nou, dat is mooi.
6: Verder in de
5: kant. Ja, je was inderdaad happy. Je stuurde mij een berichtje. Even kijken hoor.
6: Ik zei hoppie rommelen.
5: Ik lag al op bed.
6: Nee.
5: Oh,
6: zijn die witte mannen weer?
5: Oh, nee, dit is een ander berichtje. Oh, dit is een ander. Deze, ja.
7: Happy.
5: Ja, was een jubelstemming, hè?
6: Ik zie dat ik je zelfs een voice note had gestuurd.
5: Was je dat alweer vergeten?
6: Dat was ik alweer vergeten.
5: Oké. Okay. Ja. Nou ja, zoals je hoort wisselen wij regelmatig voice notes uit in onze vrije tijd. Waar ging dat andere ook alweer over?
6: Nee, hou op. Jouw schuld. Dat heb jij uitgelokt. Oké, mishandeling van een 87-jarige vrouw door bekende zanger. Want een bekende zanger die al jarenlang samenwoont met een 87-jarige vrouw heeft haar vorige week ernstig mishandeld. Oh, wat naar nieuws. Het slachtoffer moest vanwege haar verwondingen 3 dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het was blijkbaar niet de eerste keer dat hij haar sloeg. Ach, de politie ondervroeg de zanger pas dagen later en liet hem na 6 uur weer vrij. En een van de voorwaarden was dus dat hij haar huis deze week moet verlaten. En de familie van het slachtoffer is diep verontwaardigd. Omdat zij vinden dat de politie de zaak niet serieus genoeg neemt. En de zanger werd pas na druk van buitenaf verhoord. En ze stellen verder in de extra ook dat het opvallend is dat de politie dit incident volledig heeft verzwegen in de persberichten. Nou, dat is echt naar nieuws dat een 87-jarige vrouw is mishandeld.
5: Ja, bah.
6: Ja, niet goed. Verder in de kranten ook heel veel berichten naar aanleiding van dat rapport. Maar ook de podcast van de overheid, Kibok en Men. Daarin lichten Myron Eustacius en Chelsea Gomez Hernandez, beide werkzaam bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de aanpak van het integriteitstraject binnen de overheid toe. Nou, op basis van de uitgevoerde scans heeft de overheid 4 pijlers vastgesteld om mee aan de slag te gaan. Het gaat dus om de oprichting van het integriteitsbureau, de inzet van vertrouwen, personen, trainingen om het bewustzijn te vergroten en ook de integriteitsscan zelf. En Eustacius benadrukt dus dat het ambtelijk apparaat in de basis best goed functioneert, maar dat er altijd ruimte is voor verbetering. En hij stelt dat het continu bestempelen van alle ambtenaren als corrupt of fraudegevoelig de zaak niet helpt. En volgens Gomez Hernandez begint echte integriteit bij de professional zelf, het juiste doen ook als er niemand kijkt.
5: Ja.
6: Dat dat is waar. Nou, vanuit die integriteitsscans komt dus onder andere naar voren dat bij het ministerie van Algemene Zaken 51% van de ambtenaren aangeeft dat de formele integriteitsinstrumenten, dat gaat dan over gedragscodes, vertrouwenspersonen en regels voor nevenactiviteiten, ze zijn aanwezig, maar ze zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Al zijn er wel strenge controles, maar de concrete kennis over integriteit en de naleving ervan in de dagelijkse praktijk blijven dus achter. En ook bij het ministerie van BPD blijkt dus dat eigenlijk de feitelijke kennis over de inhoud van al die integriteitsnormen, dat die laag zijn. En het uiten van kritiek en de opvolging van regels is eigenlijk niet echt structureel. En positief is wel dat het gevoel van veiligheid om misstanden te melden bij dit ministerie, dus bij BPD, wel relatief hoog is.
5: Oké, nou mooi zo. Goed, hier even bij laten.
6: Is goed.
5: Bedankt.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Summertime. Het is James Morrison en Nelly Furtado op Paradise FM. Buenos dias. Goedemorgen. 10 minuten voor 7.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Zo zeg, welk dier hoor je hier voor 50 piek te besteden bij Tribu op het fantastisch fijne Blue Bay Resort. En natuurlijk 2 beach entrance tickets daar. Kun je eerst pizza gaan eten en dan lekker uitbuiken op een strandbedje. Of andersom, eerst lekker spelen op het strand. En dan je honger die je daarvan krijgt gaan stillen met heerlijke pizza's. Ja, voor jou zijn als je meespeelt met welk dier hoor je hier. Luister even mee. We zoeken vandaag een diertje. Het lijkt een beetje op een kruising tussen een kat en een tekkel. Maar dan met vinnen in hun poten. Ze zitten dan ook vaak in het water. Waar zij wachten tot hun prooi, en dat zijn vissen, voorbij komen zwemmen. En dan zo pakken ze die zo uit het water en werken ze levend en met huid en haar zo naar binnen. En ze klinken heel schattig.

ook wel iets weg van otters. Van bevers. Oh, jeetje. God. Jezus. Goedemorgen, Rier. Ja, iets dus weg van bevers. Maar het zijn geen bevers. Wat zijn die anderen? Nou, hè? Alsjeblieft. 6751031. Stuur mij even een WhatsApp. Wat denk jij dat geluid was? Wat heb je daar gehoord? Visetende, schattige diertjes. Het zijn dus niet die bevers, maar die andere. Nou ja, het is ook maandag voor uw gastheer, dat mogen duidelijk zijn. 6751031. Het is Paradise FM en de Pet Shop Boys nu. What I have.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey, kibo te pone de bomach. Basta Carrefour. I check ture producten aan kun sticker blauw. Brasa de moment. Barcel op een momento special. Carrefour extra pizza pa compartir in groep. I classic tea pa relax de switch match. Compra tres of mas. I bota un ticket tu chance pa gana premio. Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nang di banda riba te banda bow. Bin join e hola blauw.
2: Auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je maandagochtend. Bonzi Mang, het is 7 uur precies. En daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
5: In Groot-Brittannië wordt premier Keir Starmer na amper 2 jaar alweer weggestuurd door zijn eigen Labour-partij. Starmer beloofde destijds juist stabiliteit na de chaos bij de conservatieven, maar hij verliest het veld naar een reeks beleidsfouten en een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De favoriet om hem op te volgen is de 56-jarige Andy Burnham. Deze charismatische politicus uit het noorden van Engeland geldt als een man van het volk en heeft zich al officieel kandidaat gesteld. Binnen Labour wordt hij gezien als de man die de opmars van de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage kan stoppen. Starmer heeft inmiddels een tijdspad geschetst voor een waardige machtsoverdracht. En de Technische Universiteit Delft mag 30% van de studieplekken bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek reserveren voor vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het uitzonderlijke voorkeursbeleid goedgekeurd om de instroom van vrouwelijke studenten te vergroten. Hoewel de regeling betekent dat mannelijke studenten soms worden uitgesloten van een plek, voldoet de maatregel aan de wetgeving. Volgens het college is de achterstand van vrouwen bij de opleiding aantoonbaar en blijven de gevolgen voor mannen beperkt. De universiteit moet het nieuwe beleid wel duidelijk communiceren naar aankomende studenten. En lokaal nieuws. Een man is zaterdagavond op Hato uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. De verdachte had even daarvoor op de Sjaak Capriles-kade in Poenda zijn oom en dienstpartner overgoten met een brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. De oom liep ernstige brandwonden op en ligt in het CMC. De dader vluchtte direct naar de luchthaven en zat al aan boord, maar de politie wist hem net voor vertrek te overmeesteren. Het motief is nog onbekend. En ambtenaren op Curaçao durven misstanden niet te melden uit angst voor represailles. Dat blijkt uit een integriteitsonderzoek binnen de ministeries. Hoewel er regels zijn, worden die in de praktijk nauwelijks nageleefd. Ook is er een diepe kloof tussen het management en de werkvloer. Volgens het rapport is het huidige integriteitsbeleid een papieren tijger. Er is dringend behoefte aan een veilige cultuur en betere bescherming voor melders. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
8: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze

0: 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: je een kaartje gaat kopen voor het Curaçao Noorse Jazz Festival, dan is dit ongeveer precies exact wat je kan verwachten. Toto komt naar Curaçao, gaat optreden op het Noorse Jazz. Ja, en dat zijn natuurlijk AAA-muzikanten. Dat komt wel goed. Rosanna hoorde je op Paradise, 103.1 FM. Deze maandagochtend, feestelijke maandagochtend. De maandagochtend dat Nelly in het blauw naar de studio is gekomen.
1: Dit

0: precies.
1: Ja, blauw is niet eens haar kleur, dus moet je nagaan hoe trots ze wel net is.
2: Hey, mi corazón está blauw.
1: Ja, ja, ja, nu wel, ja, ja. Als het je uitkomt wel. Maar dit was een spannend weekend. We zijn door naar de derde. Nee, ik moet het goed zeggen. Als we de volgende poolwedstrijd gaan winnen, dan zijn we door. Dus Jeroen, goedemorgen. Dan zijn we eigenlijk praktisch door, hè?
3: Ja.
1: Of jinx ik het dan?
3: Ja, ik zou dat niet doen, denk ik.
1: Oh, oké, oké.
3: Nee, ik zou dat niet doen.
1: Oké, sorry. Ik neem mijn woorden terug.
3: Ja, ik denk... Nee, zou ik niet te veel op rekenen. Nee. Ik hoorde al Leandro Bacuna, die was ook helemaal door het dolle heen. En ik snap het, in alle euforie. En die noemt Ivorcus een wat betere versie van Jamaica. Nou, als je met die gedachte de wedstrijd ingaat, dan kom je van de koude kermis thuis.
1: Ja, ja, ja.
3: Dan word je helemaal van het kastje naar de muur gespeeld. Want deze coaches, deze gasten, ja, die hebben tegen Duitsland dan verloren.
1: Ja.
3: Maar als je die wedstrijd gezien hebt, dan was dat verre, verre van verdiend.
1: Nee, maar goed. Nee, precies. Maar goed, gelukkig hebben wij nog onze troef. Hè. We hebben nog ons, inmiddels niet meer zo geheime wapen, maar we hebben nog de beschikkingen over.
4: Happy
1: Ja.
3: Ja, Nelly. Ja. Die moet Nelly erin.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Die zijn niet.
3: Nee, zo is het. Nee, dat ben ik al zeker.
1: Ja. Hey, hoeveel aanbiedingen denk je dat Rome inmiddels in zijn inbox heeft van voetbalmakelaars?
3: Ja, ik denk aardig wat. En want ja, dat is geen sleet op de man, hè?
1: Nee.
3: Ja. Die loopt al heel lang mee. Ik heb altijd wel verbaasd, hoor. Want ik heb hem altijd echt wel een goede keeper gevonden. Ook wel meevoetballend is hij oké. Maar, hij heeft ook nog een tijdje even stilgezeten. Die gewoon niks had. Nou, dat vind ik verbijsterend.
1: Ja.
3: Nou ja, hij heeft het wel weer bewezen dat het een fantastische keeper is. Hè? En ik kan me ook wel voorstellen, die zegt toen hij de eerste bal pakte, dat hij zoiets had van, nou gaat er ook niks meer in, ook niet.
1: Nee.
3: Dat is dan, dat is ook gebeurd.
1: Ja, heeft hij zich aan gehouden? Hè?
3: Ja. Ja, ik moet nog wel even een sneertje uitdelen aan Becca. De trainer van Ecuador, die heeft ons gewoon met de verkeerde opstelling opgezadeld. Hoe is dat nou? Dus dan krijg je dus... ik had vrijdag toch de opstelling, hè? Die had het doorgespeeld.
1: Ja.
3: Maar was toch niet helemaal conform dat hij de ploeg de mat opstuurde.
1: Nee.
3: Ja, goed. En dan krijg je lik op stuk, hè? Je ziet het wel. Hij heeft alle gekheid op een stokje. Kijk, die man die ligt nou zwaar onder vuur daar in het land. Maar ja, hij kan ze moeilijk zelf intrappen natuurlijk. Door met die jongens voorbereid op die wedstrijd. En hij gaat er niet in. Ja.
1: Was het wat jou betreft wel mogelijk geweest dat we toch nog een naast een WK-punt ook nog echt een doelpunt zouden gaan scoren?
3: Oh ja, dat zat er wel in. Dat zat er wel in. Om te zeggen van ja, het was verdiend. En ik hoorde Bacuna ook zeggen van het was gelijkwaardig. Nou, dat was het ook niet. Maar als je alleen al de kansenverhouding kijkt en het optreden van Rome en met zijn standbeeld, ja, dat zegt eigenlijk al genoeg natuurlijk. Hè? Want ja. Het was zeg maar één richtingsverkeer met af en toe een hele, hele scherpe uitval. Nou, en die kan er ook in vliegen.
1: Ja.
3: En dat zie je ook wel regelmatig gebeuren. En je zag het ook gisteren weer bij België. Nou, als je zelf niet scoort, ja, dan wordt de kans steeds groter dat hij aan de andere kant wel erin vliegt. Want die ploeg, de verdediging, de ploeg, die gaat er steeds meer in geloven. De krachten vloeien weg.
1: Ja.
3: En dan kan het zomaar gebeuren.
1: Ja, ja, ja,
3: dus
1: ja.
3: Dat zou tegen Ivorcus ook weer kunnen, hoor. Maar goed, dus net als tegen Duitsland, als er heel snel eentje invliegt, dan krijgen zij de vleugels. Dus dat moet je sowieso zien te voorkomen. Nou,
1: ja.
3: Dat is wel een advocaat toevertrouwd, want dat heeft hij tegen Ecuador ook goed gedaan. Hij had het goed dichtgezet. En goed, dan nog moeten ze natuurlijk wel uit al die kansen moeten ze er één of een paar maken. Nou ja, dat doen ze niet. En dan kom je mooi met de punten bij weg. Nou, dat is geweldig. Hè? Je hebt een doelpunt gemaakt op een WK. Je hebt een punt.
1: Ja, en nu nog...
3: Maar om dan meteen te zeggen van we gaan naar de volgende ronde.
1: Kijk, ik ga iets zeggen wat je ook heel negatief kan opvatten, maar zo bedoel ik het even echt niet. Maar kijk, Eloy Room staat nu bovenaan in de chart met de meeste reddingen van een keeper op het WK voetbal. 19 reddingen. Dat zegt veel over Room, maar dat zegt ook veel over de andere 10 mannen op het veld.
3: Nou, natuurlijk, dat is inderdaad zo. En dat is ook weer helemaal niks om je voor te schamen. Alleen moet je wel altijd... Het is wel heel belangrijk om met de beide beentjes aan de grond te blijven. Dat je niet gaat zweven.
1: Nee.
3: En even realistisch kijken van wat is daar allemaal gebeurd. En kijk, supporters hoeven het niet te doen. Hè? Maar als spelers is dat wel verstandig. Want anders kom je echt bedrogen uit tegen Ivoorkust. Wat echt een fantastische ploeg is. Die hebben... Weliswaar was dat vriendschappelijk, maar die hebben gewoon in de afscheidswedstrijd van Frankrijk in Parijs hebben ze verstierd door daar te winnen.
1: Ja.
3: En dat is gewoon een heel goed voetballende ploeg. Weet je wel. De Afrikaanse ploegen die kunnen nog wel eens wild zijn en wat stampen en overtredingen. Maar dit is echt een heel goed tactisch voetballende ploeg. Heel veel rust, heel veel overleg.
1: Ja.
3: Een mooie ploeg om

0: kan echt van genieten.
1: Ja, nou,
0: dus
1: we hopen dat
0: wordt gewoon een fantastische wedstrijd.
1: Ja, laten we hopen dat die wijze woorden de Blue Wave hebben bereikt. En dat ze met beide benen op de grond blijven staan. En hun stinkende best gaan doen om Ivoorkust een kopje kleiner te maken.
0: Ja, daar zal Dickies er ook wel van doordringen hoor. Want die zijn natuurlijk, moet Richard zeggen. Die zijn natuurlijk voor de wedstrijd tegen Ecuador, zei hij ook al van ja, moeten wel realistisch maken. Hè. Toen de verslaggever ook begon, zit een stunt zit hij erin.
1: Ja.
0: Nou ja, uiteindelijk mag je het best een stunt noemen, toch?
1: Ja.
0: En ik wil nog één ding aanhalen. Ik weet niet of jullie toevallig Rafael van der Paard hebben gezien.
1: Nee.
0: Na de wedstrijd Nederland-Zweden. Willem-Alexander die was ook in Houston bij de wedstrijd van Nederland zelf dan natuurlijk. En die vertelde daar tegenover aan de camera dat hij had gekeken waar de defibrillator hangt. Want die had hij misschien wel nodig, zo spannend vond hij het. Nou, en Rafael van der Paard had het verkeerd verstaan. Die zegt, waar had hij nou een vibrator voor nodig dan? Nee, Rafael, ja. Defibrillator. Ja.
1: Ja. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Als je die al nodig had bij Nederland, dan vraag ik me af hoe dat bij Curaçao was. Want dat was echt spannend tot de laatste seconde. Hè?
1: Ja, dat kun je verschillen, ja. Ik vond het wel mooi trouwens uitkomen dat Nederland-Zweden wat eerder was dan dat wij speelden. En onze dochter van 3, die ligt om 8 uur natuurlijk al op haar bedje. Maar toch heeft ze het idee dat ze naar het Curaçao's elftal heeft gekeken. Want bij Zweden, die hadden in de aanval een speler die had een beetje hetzelfde kapsel als Bakuna. En ze hadden een blauw shirt aan. Dus 1 plus 1 was 2. Dus zij heeft Bakuna gezien.
0: Ze heeft gewoon de wedstrijd van Curaçao gezien.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Alleen die versie die was dus afgemaakt en wij niet. Dat is het beetje het verschil. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar zover, dat kwam nog niet helemaal bij de benen misschien.
1: Dat denk ik niet. Nee.
0: Ja, goed. Maar gelukkig ook. Hè.
1: Ja, dat is fijn. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kans. Hè?
0: Ja, morgen weer, gaan we weer. Nou, vanavond natuurlijk al. Hè, vanavond hebben we 18 in Oostenrijk. Prachtige wedstrijd. Het ook Frankrijk, Irak. Daar ben ik ook nog benieuwd naar. Noorwegen, Senegal. Jordanië, Algerije. Oh nee, dan zitten we alweer op dinsdag. Ja. Ja, want dat is het ook s'nachts. Ja.
1: We spreken je morgen, man.
0: Okidoo.
1: Yo, later.
0: Oei.
1: Spannend, hè? Ja, vanavond dus Argentinië, Oostenrijk, Frankrijk, Irak. En...

0: Williams op je maandagochtend. Het is bijna 7:30, zometeen naar het laatste nieuws aan de kranten met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Command the road with all

0: are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Meer captains, groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-site geweest?
4: Sorry, schat. Ik kan het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que ha começado como um sonho, abira fé, realização, visualização e com focus, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je maandagochtend, de 22e van juni. Het is precies 7:30 daarom aangeschoven. Nelly, met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de Caribische landen willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de VN. De Ghanese president Mahama benadrukte dat de huidige generatie niet schuldig is aan de wreedheden uit het verleden, maar wel de verantwoordelijkheid draagt om het onrecht te herstellen. En een man is zaterdagavond op Hato uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. De verdachte had even daarvoor op de Sjaak Capriliskade in Pounda zijn oom en diens partner overgoten met een brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. De oom liep ernstige brandwonden op en ligt in het CMC. De dader vluchtte direct naar de luchthaven en zat al aan boord, maar de politie wist hem net voor vertrek te overmeesteren. Het motief is nog onbekend. En ambtenaren op Curaçao durven misstanden niet te melden uit angst voor represailles. Dat blijkt uit een integriteitsonderzoek binnen de ministeries. Hoewel er regels zijn, worden die in de praktijk nauwelijks nageleefd. Ook is er een diepe kloof tussen het management en de werkvloer. Volgens het rapport is het huidige integriteitsbeleid een papieren tijger. Er is dringend behoefte aan een veilige cultuur en betere bescherming voor melders. En internationaal nieuws. De Australische politie heeft de grootste cocaïnevangst ooit in het land gedaan. In een voorstad van Sydney werd maar liefst 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van bijna 500 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in ondergrondse containers. Twee mannen van 21 en 25 jaar werden op heterdaad betrapt en zijn na een vluchtpoging opgepakt. De megavangst is het resultaat van een groot onderzoek naar een drugsnetwerk aan de Australische Oostkust. In totaal zijn er al 8 verdachten aangehouden.
5: Dat is een hoop.
7: De ochtendkrant van Nelly.
5: Laten we eens even kijken naar de ochtendkrantjes deze ochtend. Ze zijn blauw gekleurd, hè?
6: Ja, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. WK Droom leeft voort. Oftewel, WK Rome leeft voort. Het gaat natuurlijk over onze keeper die ontzettend goed heeft gedaan afgelopen zaterdag. Maar wat je ook ziet op de voorpagina van het AD is echt zo'n hele leuke foto van hoe de menigte uit zijn dak ging na afloop van de wedstrijd. Dan zie je dus zo'n hele parade door de straten van van de autobaan naar het vuur. Rijden ze net voorbij Netto Bar. En dan staat zo'n meid uit zo'n autoraam. Heeft ze dan een vlag, Curaçaose vlag omhoog. En ja. Nou, iedereen juicht haar toe.
5: Ja, ja. En vooral haar juichen voor...
6: Ja. Nou, wat kan ik nog meer zeggen hierover? Geschiedenis blijft geschreven worden. Dat stelt Gilbert Martina, de voorzitter van de FFK, de Voetbalbond. Want hij heeft ook na afloop van deze thrillerwedstrijd... heeft hij onder meer gesteld dat voor een natie van iets meer dan 150.000 inwoners... en deze mijlpalen veel meer dan sportieve prestaties. Zij vormen het bewijs dat dromen geen grenzen kennen... en dat geloof groter kan zijn dan omvang van het land.
5: Ja.
6: En dat eenheid het onmogelijke mogelijk kan maken. Zo verklaart hij het even euforisch als filosofisch, al dus de krant. Maar ook de koning en koningin juichen. Nou, we hebben die beelden denk ik wel voorbij zien komen.
5: Ja, fantastisch, hè?
6: De kleedkamer.
5: Ja, dat betekent wel zo ongelooflijk veel.
6: Behalve voor de spelers. Het is goed voor de spelers. Het is goed voor de staf. Het is goed voor gewoon de bond. Maar het is ook heel goed voor de Curaçaose bevolking zelf.
5: Zeker.
6: Al. Ja. Om te zien hoe er in die vreugde wordt gedeeld. Hoe de jongens ook gewoon genieten. En hoe ontspannen ze zijn. We hebben nu wel de naam gekregen dat we de gezelligste team zijn op het hele WK. Dat komt natuurlijk doordat ze dansen. Ja, ik vond het wel stom. Er was één post online. Ik weet eventjes niet meer van welk medium. Maar er stond erbij, kunnen ze dansen? Check. Dan zullen ze het WK winnen. En dan echt zo'n, weet je, zo'n kruis.
5: Zo'n kruis.
6: Sukkels. Echt
5: ja, een beetje zure benadering.
6: Ja, echt zuur. Sukkels. Daar ben ik wel boos om worden. Nou, ander nieuws in de kranten. Karel Monten wordt chief negotiator. En het heeft te maken voor de toetreding tot de World Trade Organization, de WTO. Curaçao is sinds 3 maart 2020 waarnemer bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. En om echt officieel toe te kunnen treden, zal Karel Monten als hoofdonderhandelaar de gesprekken voeren. Nou, hij is eigenlijk al vanaf het begin betrokken hierbij. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook weer goed nieuws. Stap naar categorie 1. Dat heeft natuurlijk te maken met de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit, de CBA. Die is nu officieel juridisch ingebed naar de afkondiging van een instellingsbesluit op 5 juni jongstleden. En dat is weer een nieuwe stap in het proces om weer de categorie 1 status te krijgen van de Amerikaanse Luchtvaartautoriteit. De Federal Aviation Administration. En dit was nodig. Dat was nodig dat de FAA en de International Civil Aviation Organization kritiek hadden op het functioneren van de burgerluchtvaartautoriteit. En een van de kritiekpunten was dus het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag voor het bestaan en functioneren van de burgerluchtvaartautoriteit. En inmiddels zijn er al verschillende maatregelen genomen om de tekortkomingen te adresseren. Maar Curaçao is er nog niet. Maar dit is in ieder geval wel een belangrijke stap dus. Om tot die felbegeerde categorie 1 status te krijgen. Zodat er ook weer nieuwe vluchten naar de VS. Vanuit hier bijvoorbeeld. Lokale luchtvaartmaatschappijen die kant op kunnen.
5: Ja.
6: Verder in de kranten ook nog veel nieuws over... integriteit. Want er is laatst een integriteitsscan gedaan binnen de 9 ministeries van de overheid. En daar zijn dus verschillende punten naar voren gekomen. Dat slechts 23% van de ambtenaren zich veilig voelt om kritiek te uiten. En maar 15% zich veilig genoeg voelt om misstanden te melden. Oh, dat is wel heel ernstig. En dit gaat specifiek binnen het ministerie van SOW. De Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. En zij zien leidinggevenden zien zichzelf als dragers van integriteit. Maar de ambtenaren ervaren dit totaal niet zo. Dus goede intenties vertalen zich niet naar zichtbaar gedrag. En ook is er natuurlijk een gebrek aan basiskennis om integriteitskwesties op de juiste manier aan te pakken.
5: Ja.
6: Dus dat is specifiek binnen... het ministerie van SOW en bij het ministerie van VVRP voelt slechts 33% van de ambtenaren zich vrij om kritiek te uiten. En ook hier is een groot verschil in beleving tussen de leidinggevende en de werkvloer. Dus er is veel werk aan de winkel.
5: Ja.
6: Oh, en wat nog erger is, een overweldigende 79% van de ambtenaren geeft aan dat zij bijna nooit een reactie of terugkoppeling hebben gekregen nadat zij een integriteitskwestie hebben gemeld. Dus dan is er ook nog de vraag, wat heeft het voor zin dan om...
5: aan de bel te trekken.
6: Ja, als er dan toch niks mee wordt gedaan.
5: Ja.
6: Dat was ernstig.
5: Jeetje, wat heftig. Daar moet wel wat mee worden gedaan dan. Hè?
6: Ja, het rapport is wel onlangs aangeboden aan, aan de gouverneur. Er worden wel allerlei trajecten opgesteld binnen het ambtenarenapparaat. En natuurlijk die integriteitsbureau is in oprichting.
5: Ja, heel goed. Tot zover.
6: Ja hoor.
5: Mag ik je danken? Bedankt. Even een blik op de Curaçaose wegen. Vertelt mij dat er her en der wat kleine filetjes staan, maar niks noemenswaardig.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
5: uit volle borst. Ja, vanuit de goedemorgen. En de Pointer Sisters zijn hier. He's so shy.

0: Paradise en Dino hoorde je op de maandagochtend. Goed dat je hem aan hebt staan. De 22e van juni vandaag in het Dagblad van het Noorden. Leuke verhaal over de Curaçaose Sudesca Eustacia. Die woont in Groningen. Wat heeft ze nou gedaan? In de wijk Paddepoel heeft ze haar voorgevel blauw geverfd. Niet haar voorgevel, maar dat van haar huis. In het kader dus van de Blue Wave, die op het WK voetbal actief is. Leuk verhaal over haar in dat Dagblad van het Noorden vandaag. Dus wij zijn eigenlijk op zoek naar haar. En we doen ons stinkende best om mevrouw Eustacia te lokaliseren. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Misschien dat mensen dit horen en denken, hey, maar Sudesca, die ken ik wel. Neem maar even contact op via de studio 675-1031. Wij zijn reus benieuwd naar het verhaal. He, want zij heeft met haar kinderen heeft ze besloten om haar huis volledig blauw te verven. Wat op sociale media tot heel veel reactie leidt. Het zijn mensen die vinden het natuurlijk fantastisch mooi. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar dan moet je het er maar weer van afhalen. Want het huis is niet van jou, het is van de woningbouwcorporatie. Daar zullen ze wel niet zo blij mee zijn. Er zijn hier regels in dit land, ja, weet je wel. Het is toch hilarisch. Een keertje wat kleur aanbrengen in dat land en het is meteen te klein. Maar we willen haar gewoon even te spreken komen. Hè? Dat lijkt me hartstikke leuk. Wat vind jij, Nelly?
1: Nou ja, ze is op dit moment niet beschikbaar, maar ze zal wel zo snel mogelijk aan de lijn komen.
0: Is dat zo? Heb je er gesproken?
1: Ik heb een bericht gestuurd.
0: Heb je een bericht?
1: Simpel, hè? Maar je hebt gewoon vingers.
0: Ja, ja, oké. Okay. En wat heb je gestuurd? We willen je even spreken.
1: Ja, oh. Voor de radio.
0: En wat zei ze?
1: Bedankt voor je bericht. Ze is momenteel niet beschikbaar.
0: Oké. Nou, die zal wel druk zijn dan. Die zal wel met de bussen spieren tussen de verf erover aan het krabben zijn.
1: Ja, ik denk dat ze ook wel een beetje geïrriteerd is over bepaalde reacties. Want ze schrijft zelf op social media dat begrijpend lezen blijkt voor sommigen toch echt een kunst op zich. De woning is inmiddels al 3 weken geleden met krijtverf gespoten.
0: Ja.
1: En sinds Dagblad van het Noorden is geweest, gaat het viraal. En ja, de kinderen hebben ook meegespoten. Dat kun je vooral zien aan de rechterzijkant. Zij wilden graag dat ook die kant van de woning blauw werd. En inmiddels hebben we ook al onweer gehad, waardoor de verf langzaam begint te vervagen.
0: Oh nee!
1: Maar goed, er zullen altijd zuurpruimen tussen zitten die iets te klagen hebben. De kinderen vonden het geweldig om te doen, net zoals in 2020, toen elke baksteen een andere kleur kreeg tijdens COVID. Ja. Uiteindelijk gaat het om plezier, creativiteit en mooie herinneringen maken. En zo is het.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, het ziet er mooi uit. En je hebt er gewoon, überhaupt in Nederland heb je heel veel straten tijdens het WK die oranje kleuren.
1: Mm-hmm.
0: En dan maar gaat hier moeilijk over gedaan worden.
1: Ja, en ze zocht natuurlijk stopkrijt, maar je hebt natuurlijk niet die intense blauwe kleur die waar ons elftal onbekend staat.
0: Ja.
1: Krijg je dus niet in stopkrijt. Dus daarom heeft ze dan een spuitbus met wel een soort stopkrijtverf. Heeft ze dus wel gebruikt. Dus het zou sowieso al gaan vervagen.
0: Ja.
1: Het was niet de bedoeling dat het er voor eeuwig zou blijven. Ze heeft geen echte verf gebruikt.
0: Nou, dat had ze prima mogen doen, toch?
1: Nou, ik weet niet of het nu naar aanleiding van dit bericht inderdaad allerlei ambtenaren aan het bellen zijn. En de woningbouwvereniging.
0: Ja, ja, nou wellicht.
1: Daarom niet zo graag. Oh, ze is aan het tikken, ze is aan het tikken.
0: Oh, oké.
1: Nou ja, misschien ga je toch beter naar een nummergeleerliedje gaan en dan krijg je haar straks wel te pakken.
0: Ja, nou ja, wat is aan het tikken? Is een heel verhaal aan het tikken? Het
1: duurt nog even, ik heb alleen maar bewegende puntjes te zien.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, die is er maar druk mee. De volledige bijstandscommissie over zich heen. De woningbouwcorporatie. Maar het is hartstikke mooi. Ja, leuk zeg. We gaan eens kijken of we haar kunnen opsporen. En later deze ochtend aan de telefoon kunnen krijgen. Daar in Groningen. Ja, prachtig. De Blue Wave naar het noordelijkste puntje van Nederland.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing heeft de oplossing. Akoestische doeken en panelen die je geluid dempen en er geweldig uitzien. Volledig

0: Thuis. Meer info mammoetprinting.com.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: Daan, hartelijk goedemorgen. Het is Paradise op je maandagochtend. 8:01 en daarom aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bondi, ja, Bosjeman.
1: Ja, het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt al een half uur volledig plat door een netwerkstoring in de luchtverkeerstoren. Vliegtuigen mogen er momenteel niet landen. Meerdere vluchten zijn inmiddels vertraagd of geannuleerd. Toestellen die al in de lucht hingen wijken uit naar andere luchthavens, zoals Rotterdam en het Duitse Wezen. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie. Militaire toestellen kunnen overigens nog wel landen. Het is nog onduidelijk hoe lang dat herstel gaat duren. En legale gokbedrijven in Nederland stappen naar de rechter om technologieconcern Meta te dwingen illegale gokadvertenties harder aan te pakken. Ook stappen ze naar de Europese Commissie. Volgens de branchevereniging stikt het op Facebook en Instagram van de illegale gokreclames die momenteel tijdens het WK voetbal zelfs misbruik maken van de gezichten van spelers als Virgil van Dijk. Meta haalt deze advertenties nu pas na meldingen offline, wat volgens de sector dweilen met de kraan open is. De illegale gokbedrijven eisen dat Meta zijn verantwoordelijkheid neemt onder de Europese privacy- en online-wetgeving, omdat illegale goksites de regels tegen gokverslaving massaal aan hun laars lappen. En Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de CARICOM willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de VN. De Ghanese president Mahama benadrukte dat de huidige generatie niet schuldig is aan de wreedheden uit het verleden, maar wel de verantwoordelijkheid draagt om het onrecht te herstellen. En een man is zaterdagavond op Hato uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. De verdachte had even daarvoor op de Sjaak Capriliskade in Poenda zijn oom en diens partner overgoten met een brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. De oom liep ernstige brandwonden op en ligt in het CMC. De dader vluchtte direct naar de luchthaven en zat al aan boord. Maar de politie wist hem net voor vertrek te overmeesteren. Het motief is nog onbekend. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Dankjewel.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Laten we eens even een blik op de weg werpen. De Krakersbijweg is momenteel nog de enige uitzonderlijk lange file. Daar loop je zo'n 8 minuten extra reistijd op vanaf het kruispunt met Roy Santou. Dan de aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. Die zijn er wel een paar te noemen. De Divi uit Bonaire Kralendijk is 20 minuten vertraagd. Goal wordt verwacht over 20 minuten ongeveer. Dan de Divi uit Oranjestad is ook een half uur vertraagd. Komt ook binnen rond 8:30 deze ochtend. De JetBlue Airways uit JFK New York is dan weer een half uur eerder dan gepland. Komt aan rond 1:30 deze middag. En ook TUI uit Amsterdam, de 365-vlucht, is een stuk eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:30 deze middag.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
6: Ik ben bijna jarig.
7: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
6: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
7: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
8: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
6: Helemaal toppie.
9: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Terrence Trent D'Arby op Paradise 103.1 FM. Van harte goeiemorgen. Zeg, er gaat een verhaal in Nederland viraal vandaag. Een verhaal in Groningen, want ja, zoals je weet, er gaat niks boven Groningen. Behalve de Blue Wave. Daar woont een dame met Curaçaose roots daar in de stad. Sudeska heet zij, van 35 jaar. En zij heeft met haar kit haar volledige voorgevel blauw geverfd. Van haar huis dan tenminste, hè. En daar heeft het Dagblad van het Noorden over gepubliceerd. En sindsdien is het gekkenhuis. De een belt, als de een heeft gebeld, dan staat de ander alweer op de voicemail. Iedereen wil wat van deze vrouw. En wij ook. Laten we eens even kijken of we er te pakken kunnen krijgen daar. Nogal wat reactie opgewekt daar in het Noorden.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, zeg goedemiddag met Van Rooy van de Welstandscommissie gemeente Groningen.
1: Van de wie?
0: Van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie. Het kwam ons ter oren dat u uw huis blauw heeft geverfd. En wij vroegen ons af of u daar het wel heeft gecheckt aan de hand van de regels die gelden in onze stad.
1: Oh nee, het is niet geverfd. Het is gespoten met krijtverf.
0: Sudeska met Joris en Nelly van Paradise FM op Curaçao!
1: Hoi!
0: Hoe vaak heb je deze vraag al gekregen van die strakke Groningers?
1: Oh, nog niet. Oh, jij bent eigenlijk de eerste.
0: Oh, poeh, gelukkig. Dus,
1: ja.
0: Maar je valt wel op daar dan, hè, met zo'n blauwe voorgevel.
1: Ja, nu wel. Eigenlijk sinds gisteren.
0: Ja, want het verhaal is wel het zit wat genuanceerder in elkaar. Je hebt het al een week of drie daar hangen. En gisteren kwam je in de krant van het Noorden. En sindsdien is het gekkenhuis, hè?
1: Klopt. Eén moment, wij gaan even naar binnen. Oh. Eén moment, want... Ja. Ja, klopt. Sinds gisteren is het een beetje gekkenhuis. Maar eigenlijk is het al 3 weken gespoten.
0: Ja.
1: En we dachten, we brengen een beetje Curaçao, brengen we gewoon naar Groningen.
0: Ja. Nou ja, en terecht. Dus je bent met je kinderen ben je op een ladder geklommen. Spuitbus in de hand en dus alle steentjes blauw gespoten.
1: Dat klopt, ja, helemaal, ja.
0: Wat vinden de buren ervan?
1: Die vinden het leuk. Die wouden dat wij de zijkanten ook gingen doen.
0: Ja.
1: Ja, die vinden het leuk. Kleurtje in de straat, in de wijk. Ja.
0: Ja. Het is ongebruikelijk in Nederland, hè? Maar dat maakt het misschien juist wel net zo leuk, toch?
1: Ja, klopt. Je hebt altijd natuurlijk van die azijnpissers. Maar ja, we hebben wel gekeken natuurlijk of het kon en of het afwasbaar is en dat soort dingen voordat we het hebben gedaan.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, het gaat er gewoon af met door de regen op een gegeven moment. Of ja, als iedereen blijft zeuren of wat dan ook na een tijdje met hoge druk spuit.
0: Ja, precies. Nou ja, wellicht na volgende week. Hè, als we hangt er een beetje vanaf of we doorgaan of niet, toch?
1: We gaan door.
0: Ja, natuurlijk gaan we door. Ja. Hey, maar ik begreep ook dat jij met heel veel vrienden en kennis heb je in de achtertuin, tot diep in de nacht Nederlandse tijd, heb je zitten kijken zaterdag.
1: Dat klopt, ja. We hebben de buren al voor, zeg maar, gewaarschuwd met heel leuk een kaartje met dat wij voetbal gaan kijken. En daarbij hadden ze oordopjes gekregen, een chocola, een Haribo zakje.
0: Ja.
1: En tijdens de voetbal, toen Nederland speelde, hadden wij kaasballetjes gebracht voor de buren.
0: Ja.
1: We hebben 100 kaasballetjes gebakken en die hebben we, zeg maar, uitgedeeld aan de buren. Nou, die waren hartstikke blij.
0: Ja, op het eiland, ik weet niet hoe lang je al weg bent, maar meestal als je hier wat gedaan wil krijgen bij iemand, dan ga je pastetjes uitdelen.
1: Nou, zoiets hebben we uitgepakt, maar dan niet met pastitjes, maar dan met kaasballen.
0: Ja.
1: Omdat je dan voor zoveel man dan moet maken. Nou, wat kaasballetjes nu het makkelijkste.
0: Ja, en terecht, ja. Dus, maar dat heeft tot diep in de nacht hebben jullie daar staan juichen en brullen en gillen.
1: Zeker, ja. Zeker weten. Ja, het was zo spannend. Ja, zeker.
0: Nou, gaaf zeg. Leuk. Leuk om te zien dat de Blue Wave ook het noordelijkste puntje van Nederland bereikt.
1: Nou, ja, zeker. Daar zijn we trots op.
0: Ja, dat begrijp ik. En terecht. Ga er lekker van genieten daar met z'n allen.
1: Ja, dankjewel. Komt
0: yes,
1: goed.
0: Fijne dag. Ajo. Wat een mooi verhaal. Een hele buurt. Blauw. Vanwege de bloemenwerpjes. Het is Paradise 103.1 FM met James Blunt hoor hier. 1970.

0: Hij zit erin!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op de maandagochtend, de 22e van juni. Het is precies 8:30. En daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bonsje bang.
4: Ambtenaren op Curaçao durven misstanden niet te melden uit angst voor represailles. Dat blijkt uit een integriteitsonderzoek binnen de ministeries. Hoewel er regels zijn, worden die in de praktijk nauwelijks nageleefd. Ook is er een diepe kloof tussen het management en de werkvloer. Volgens het rapport is het huidige integriteitsbeleid een papieren tijger. Er is dringend behoefte aan een veilige cultuur en betere bescherming voor melders. En een man is zaterdagavond op Hato uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. De verdachte had even daarvoor op de Sjaak Apriliskade in Poenda zijn oom en dienstpartner overgoten met een brandbare vloeistof en geprobeerd hen in brand te steken. De oom liep ernstige brandwonden op en ligt in het CMC. De dader vluchtte direct naar de luchthaven en zat al aan boord, maar de politie wist hem net voor vertrek te overmeesteren. Het motief is nog onbekend. En Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de Caribische landen willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de VN. En nieuws uit Nederland, want internationale studenten in Nederland zijn steeds vaker het slachtoffer van extreme misstanden op de woningmarkt. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel na honderden meldingen over illegale verhuur, online oplichting en schrijnende woonsituaties zoals kamers zonder ramen of huizen met hardnekkige bedwantsenplagen. Volgens de vakbond lappen malafide huisbazen de regels aan hun laars, omdat ze weten dat de woningnood onder studenten gigantisch is. Extra pijnlijk is dat in steden als Utrecht en Rotterdam juist nu wordt bezuinigd op speciale huurteams die studenten juridisch moeten bijstaan. De studentenvakbond noemt die bezuinigingen tijdens een wooncrisis onbegrijpelijk.
3: Ja, het is toch krankzinnig, hè? Het waren al nooit echt optrekjes waarvan je zegt, nou, hier zie ik mezelf wel oud worden. Maar die verhalen van tegenwoordig, dat is wel echt heel erg schrijnend. Gaat die dekken.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Goed, laten we maar eens even kijken naar de ochtendkrantjes. Wat staat erin opgeschreven?
4: Nou, ik wil toch even blijven in Kansas City. Want in het Antilliaans Dagblad zien we dus ook dat, behalve dat er alleen maar aandacht was voor voetbal en natuurlijk de spannende wedstrijd tussen Curaçao en Ecuador, dat ook Cinex daar samen met lokale partners de zakelijke kant van Curaçao heeft gepresenteerd. De date Cinex tijdens het evenement Curaçao meets Kansas City, waar bedrijfsleiders, investeerders, leden van de FIFA World Cup 2026 Kansas City Host Committee Board en andere belangrijke belanghebbenden kwamen om samen de kansen te verkennen. Mm-hmm. De gevolmachtigde minister van Curaçao in Washington, Jerome Bilsnijder, en ook minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Citré van Heijdoorn, waren daar en gaven een toespraak. En ook natuurlijk Cinex-directeur Miles Messera heeft de aanwezigen toegesproken. Hij was een dynamisch panel met Rutsel Lucas.
3: Ik zag Miles nog op het filmpje dat de koning aankwam bij het stadion. Miles die stond voor de deur van het stadion. Die heeft nog even de koning een handje mogen geven. Ja. Dat is toch wel een leuke welkomstcomité.
4: Verder de panel, de dynamisch panel.
3: Je bent niet onder de indruk?
4: Een handje geven aan de koning?
3: Nou ja, en welkom mogen heten.
4: Dansen in de kleedkamer is veel leuker. Gewoon knuffelen met Maxima. En heb je gezien hoe ze danste? En ze deed het echt heel goed. Dus naar beneden, naar boven, beneden, naar boven.
3: Ja.
4: Nou, anyways. Okay. Rustel Lucas dus. Christine Halabi de Freitas Bras. En directeur van het toeristenbureau CTB, Muriat de Bruin. Die benadrukt waarom Curaçao een strategische hub is voor zaken, handel en investeringen. Volgens de organisatie opent Blue Wave meer deuren dan alleen maar naar de sportwereld. De beweging creëert ook kansen voor het bedrijfsleven. Versterkt internationale partnerschappen. En profileert Curaçao als een bestemming voor investeringen en innovatie. Nou, zo wordt Curaçao ook op de kaart gezet als een perfecte plek voor om je geld in te investeren voor alle kansen die hier liggen.
3: Ja.
4: Zowel op het gebied voor toerisme, financiële dienstverlening en wat nog meer.
3: Nou, heel goed toch? De handelsmissie is meegegaan met de Blue Wave.
4: Ja, ja, daar moet je gewoon van profiteren. Want nu is het, iedereen kent nu de naam van Curaçao.
3: Ja.
4: Want we maken furoren daar zo. In de States.
3: Ja.
4: En dan hopelijk gaan we door.
3: Top. Oké. Had je nog iets?
4: Nou, er is natuurlijk nog veel meer. Ik had al eerder gezegd dus dat we een eerste stap hebben. Of althans, we zijn goed op weg om onze categorie 1 status weer te verkrijgen van de Amerikaanse autoriteiten. Er is nu een legale basis. Juridische wetgeving is klaar. En is nu afgekondigd. En dat was een heel belangrijk voor de kritiekpunten die er waren. En dit dus moest dus worden aangepast. En dit is dus nu gedaan. En er zijn nog veel meer dingen die verbeterd moeten worden. Maar we komen er wel.
3: Ja.
4: Het doel is in ieder geval nog voor dit termijn van het kabinet PISAS dat we teruggaan naar die categorie 1 status.
3: En wat heeft dat ook alweer voor effect?
4: En dat is voor de luchtvaart. In ieder geval is dat vergunningen. Dus dat er de vergunningen worden afgegeven voor lokale luchtvaartmaatschappijen om weer op de States te mogen vliegen.
3: Oh ja,
4: dan,
3: ja.
4: Is dat zo belangrijk?
3: Want de maatschappijen uit de States mogen natuurlijk wel naar ons vliegen. Maar ja. Andersom dan niet. Oké. Okay. Nou, dat is leuk met de Twin Otter van Divi Divi naar Miami straks.
4: Hebben we ooit die vluchten gehad? Voor hun is dat niet zo interessant. Zij concentreren zich op de ABC, hè?
3: Oh ja, ja, dat was ook zo.
4: Ja. Nou, en Flo had kennelijk een persconferentie waarin ze hadden verteld dat ze het heel goed presteren. Want ze hebben verschillende prijzen ook gewonnen. Maar ook dat er veel wordt geïnvesteerd in de dienstverlening. Wat hebben ze? Voor dit jaar zijn er ook nog plannen om 60 van die batterijen, waarschijnlijk voor die opslagaccu's, te vervangen. Om daarmee wordt dan ook het aantal storingen verkleind. Het moet dus voor een betrouwbaarder netwerk gaan zorgen. Dat is wat ik hier zo snel zie. Het is al $3 miljoen is er geïnvesteerd. Ze hebben een betere dekking. De snelheid is kennelijk ook verbeterd. Het is alleen maar goed nieuws wat Flo te melden had.
3: Ja, ja, er zit hier nog wel een dood punt hier om de hoek. Als ik vanuit onze studio richting Santa Rosa rij, bij de Isla, daar heb je een dood punt. Daar valt hij altijd weg.
4: Echt?
3: Ja.
4: En dat merk je omdat je dan op dat moment
3: aan het bellen bent.
4: Oh, oké. Okay.
3: Ja. Dus dat is nog niet overal gedekt. Maar nou ja, goed, je moet altijd wat te doen blijven hebben, hè?
4: Yes. Ik zit hier te kijken wat er nog verder het nieuws. Oh, wat leuk is de Curaçao Haring Party.
3: Oh.
4: Dat opbrengst gaat natuurlijk naar al die mooie educatieve of het scholenprogramma van de Lions. Ik zie hier van... is het de Lions of is het de andere? Dit was een ander. Dit was bij de heren, bij Suikertuintje. Van 6 tot 9 s'avonds werd dus de Hollandse Nieuwe gepresenteerd. Het gebeurde... Hey, ik ben hier gewoon gekkigheid aan het vertellen, want het is een aankondiging. Het is niet degene wat heeft plaatsgevonden. Sorry, ik ben helemaal afgeleid door die foto.
3: Het is ook maandag voor jou.
4: Nee, dit is de aankondiging van aanstaande woensdag. Dan is er weer de bekende Curaçao Haring Party. En het is dan bij een restaurant De Heren in Suikertuintje van 6 tot 9 s'avonds. En dan wordt weer de Hollandse Nieuwe gepresenteerd. En dit wordt dus georganiseerd door de Stichting Haring Party. En het geld gaat onder andere naar het scholarship program van de Rotary Club van Curaçao.
3: Ja.
4: En Fondation Bicentini.
3: Heel goed.
4: En er zijn dus nog kaarten te verkrijgen.
3: En ze zijn verschrikkelijk lekker, weten wij, sinds vorige week. De haringkar van het Vilstaat, die kwam even langs hier met de verse vangst Hollandse Nieuwe. Nou, die zwom je mond in.
4: Mm-hmm.
3: Zo lekker was dat.
4: Mm-hmm. Ik kan alleen maar amen zeggen.
3: Amen, ja. Ja, dat is zeker een aanrader om even naar zo'n party te gaan om de nieuwe vangst te proeven. Alright, was hem dat?
4: Ja hoor.
3: Bedankt.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Black Eyed Peas op Paradise 103.1. Goedemorgen.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Ja, in de Lora-app kun je elke dag wat inspiratie opdoen. Je kan papillons leren vanuit Nederlands en vanuit het Engels. En dat doe je gratis en voor niks via de Lora-app in de App Store. En daar vind je ook dagelijks een leuk woord of een gezegde dat je aan het denken kan zetten. En Nelly, vandaag heeft het iets met de kleur blauw te maken?
2: Nee, dat niet.
0: Nee? Oh.
2: Nee, dat niet. Het heeft niks met de kleur blauw te maken. Het heeft eigenlijk, misschien wel, toch wel.
0: Ja.
2: Onder water leven. Het heeft te maken met de blauw van de zee. Want gisteren, tijdens een snorkeltour,
0: ja,
2: heeft de geweldige gids Mairanchi. Die spotte iets. Die spotte twee donkere ogen in het zand. En het is iets dat is een zeldzaamheid, zei hij. Het gebeurt niet vaak. Hij snorkelt iedere dag.
0: Ja.
2: Maar deze tjoetjoe komt hij niet dagelijks tegen. En zeker niet zo dicht bij het rif.
0: Een tjoetjoe?
2: Een tjoetjoe.
0: Ja, dat is dan een gekke vis of zo.
2: Ja, je moet nu wel met een specifieke soort komen. Als we het toch hebben over welk dier hoor je hier.
0: Ja.
2: Dan welk dier heb ik nu hier beschreven?
0: Blub, blub, blub. Een tjoetje, hoe ziet hij eruit?
2: Nou, het enige wat we eerst zagen waren alleen die zwarte ogen die zo uit het, onder het zand vandaan kwamen.
0: Is het zo'n zo'n platte? Die in het zand zit? Zo'n,
2: googelen.
0: Hè?
2: Je hebt zitten googelen.
0: Nee. Is het een zeeduivel?
2: Nee, het was geen, zeeduivel.
0: Is het een haai?
2: Nee, het was ook geen haai.
0: Ik heb gisteren een film gekeken over haaien.
2: Mm-hmm.
0: Dus het ging over een vliegtuigongeluk midden boven de oceaan. Brak brand uit in het vliegtuig, noodlanding in de zee. En toen werd iedereen die nog leefde, die werd opgepeuzeld door de haaien. Ja, dat is leuk. Gelukkig hoef ik binnenkort niet te vliegen, maar...
2: Als het een haai was, had ik hier niet zo rustig bij jou hier naast je in de studio.
0: Oh, oké.
2: Nee, als ik gisteren een haai zou hebben gezien, dat zou wel weer hebben gepast bij het woord van vrijdag. Want het was zo'n kari-kari. En dan kan je het zo heerlijk, dat is lekker haaienvleesgerecht.
0: Ja.
2: En ik had het ook op zuur voor je kunnen maken met pika.
0: Oké. Okay.
2: Maar nou, nee, ja, dat was het niet.
0: Alles bij jou is op zuur, toch? Huh? Oké, maar een tjoetjoe.
2: De zuidelijke pijlstaartrog.
0: Oké. Okay.
2: Misschien wel de meest voorkomende rog rond Aruba, Bonaire en Curaçao.
0: Pijlstaartrog. Even kijken, die ga ik nu wel googlen. Oh, wauw. Dat is wel een vette, hè?
2: Ja, het was in één keer toen verscheen hij. En dan was het in onze glorie te zien. Ik raad iedereen aan om het weekend te eindigen met een snorkeltoertje.
0: Oké, nou, waarvan akte. Dankjewel. Het is Paradise op je maandagochtend. En David Bowie is hier.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn.

0: Salesi en die Barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op vermoedelijke drugsboten in de Stille Oceaan zijn gisteren opnieuw 2 doden gevallen. Het aantal doden deze week komt daarmee op 6. Mensenrechtenorganisaties spreken van schendingen van het internationaal recht. President Trump verdedigt de aanvallen en stelt dat de Verenigde Staten in een gewapend conflict zijn met drugskartels. Ambtenaren op Curaçao voelen zich niet vrij om misstanden te melden. Een mulmeting toont aan dat angst voor represailles en gebrek aan feedback het vertrouwen in de procedures ondermijnen. Het integriteitsbeleid wordt nauwelijks nageleefd en er is behoefte aan een veiligere werkomgeving en betere bescherming voor ambtenaren. Dan nog internationaal nieuws. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, waaronder 2 minderjarigen. Een 17-jarige jongen verdween zondagavond in de rivier de Clain in Poitiers en werd later levenloos uit het water gehaald. Een 13-jarig meisje verdronk in Fontaine-le-Port. De temperaturen liepen op tot 42 graden, met code rood voor een groot deel van het land. Honderden scholen blijven maandag dicht. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de afgetreden Britse premier Keir Starmer bedankt via X. Starmer kondigde vandaag zijn vertrek aan vanwege de dreiging van een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij. Von der Leyen noemt hem een staatsman en benadrukt dat de Europese en Oekraïense veiligheid sterker is dankzij zijn inzet. Starmer blijft aan als premier totdat een opvolger is gekozen. De Europese Commissie overweegt of een geplande top eind juli in Brussel doorgaat. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn voormalige assistent Coldo Garcia en zakenman Victor de Aldama kregen respectievelijk 19 en 4,5 jaar cel. Ábalos hoeft maximaal 16 jaar van zijn straf uit te zitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Oi man, Changes Group, y beton industry brieven gap, y recibi bo sample digital gu cada compra de 25 florin. Cada kartje full llena tabo chance pa gan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Cu un año de seguro completamente gratis di Enya, y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y ti mas premio banero set di Porsche di Coiman. 25 mil Finma's. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: 103.1 FM en Olita Adams hoorde je daar.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ook op deze maandag weer wat lekkers te verdienen als je meespeelt met de muziekquiz. De winnaar wordt einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show bekendgemaakt. Hè. Die kan dan een telefoontje verwachten. Gaat jouw telefoon dan over, dan ga je er misschien wel vandoor met een diner voor twee bij Restaurant X vandaag. Dat is Haute Cuisine. Lekker zeg, kan voor jou zijn als je weet te raden wat we zoeken.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, die ken ik. Jij ook. Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031.

0: paradisefm.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
5: Mama, wow, la nossa llega.
4: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
7: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
8: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

for fun. Download Bovenmaas app. Haas je kompren naar Van den Twil. Kooiman, Changes Group. Die betonindustrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digitaal. Goed kada kompren die 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 die garage cordia. Un aya die seguro completamente gratis die enia. I 1500 florin die gasoline die aso gas. I UbiPay. I timas premio banero set die Porsche die Kooiman. 25 mil Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven.

0: 15.
1: Zes doden bij nieuwe reeks van Amerikaanse luchtaanvallen op drugsboten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een nieuwe reeks Amerikaanse luchtaanvallen op vermoedelijke drugsboten in de Stille Oceaan zijn gisteren opnieuw twee doden gevallen. Daarmee komt het aantal doden van de afgelopen week op 6. Het Amerikaanse leger deelde beelden van de exploderende bootjes, maar levert geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren. Mensenrechtenorganisaties spreken van buitengerechtelijke executies en schending van het internationaal recht. President Trump countert de kritiek door te stellen dat de VS en een gewapend conflict is met de drugskartels. En Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de Caribische landen willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de VN. De Ghanese president Mahama benadrukte dat de huidige generatie niet schuldig is aan de wreedheden uit het verleden, maar wel de verantwoordelijkheid draagt om het onrecht te herstellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Meer info mammoetprinting.com.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, van harte goedemorgen. Timbaland zometeen voor je. Apologize naar deze van...

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

Paradise, Timbaland samen met One Republic op je maandagochtend. The day after, vaderdag. Ja, heerlijk. Lekker wakker gemaakt gisterochtend om 7:00 door onze dochter die bovenop me begon te springen. Papa, papa, het is papadag vandaag. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn naar de supermarkt gereden. We hebben een partijtje eten ingeslagen waar je bang van wordt. En ik heb de hele dag lekker mezelf vermaakt met dat ei op de porch. En alleen maar staan kokkerellen. Dus een heerlijke invulling van de papadag in Huizenrier. Ik hoop dat je er ook van hebt genoten. Vandaag weer een normale maandag met de script zometeen. Break even hoor je na deze van Hart. Het is Alone op 103.1 FM.

0: Het is de script, staat op mijn script. Break even audio op Paradise, 103.1 FM. Zometeen hier Jeremy Kesseler. Die neemt het stokje van mij over. Veel plezier met hem. En als alles mee zit, dan hoor je mij weer. Morgenochtend spreken wij elkander weer. Vanaf een uur of zes, fijne dag.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid? Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen? En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken? Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft normaal functioneren, ondanks het pensioen van inspecteur-generaal Serving Kelly. Het ministerie van GMN heeft een tijdelijke regeling getroffen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als aanspreekpunt. Singpong Lee voor gezondheidsbescherming, Joram Parabirsing voor geneesmiddelen en Clifford Delannoy voor milieu en natuur. Een interim inspecteur-generaal wordt binnenkort bekendgemaakt. Afrikaanse en Caribische landen eisen excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een conferentie in Ghana is een plan van 19 punten aangenomen. Dit plan omvat ook schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. Het voorstel wordt later dit jaar gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dan nog internationaal nieuws. In Frankrijk zijn dit weekend minstens 13 mensen verdronken, waaronder twee minderjarigen. Een 17-jarige jongen verdween tijdens het zwemmen in de rivier de Clain in Poitiers en werd later levenloos uit het water gehaald. Een 13-jarig meisje verdronk in Fontaine-le-Port. De temperaturen stegen tot 40 graden met code rood voor een groot deel van het land. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de afgetreden Britse premier Keir Starmer bedankt via X. Starmer kondigde vandaag zijn vertrek aan vanwege de dreiging van een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij. Von der Leyen noemt hem een staatsman en benadrukt dat de Europese en Oekraïnse veiligheid sterker is dankzij zijn inzet. Starmer blijft aan als premier totdat een opvolger is gekozen. De Europese Commissie overweegt of een geplande top eind juli in Brussel doorgaat. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn voormalige assistent Coldo Garcia en zakenman Victor de Aldama kregen respectievelijk 19 en 4,5 jaar cel. Ábalos hoeft maximaal 16 jaar van zijn straf uit te zitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Career.

0: Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Aan één woord heb je vaak genoeg, hè? Het is ook de lichaamstaal, het is de energie die je uitstraalt. Een belangrijke boodschap. Kun je wel beter duidelijk uitspreken. Dat dan weer wel, hè? Anouk hier op Braza FM. Paradise FM.
1: Dit is Braza FM.

morgen best eens even zoeken zijn waar je naar luistert. Ja, echt, op 103.1 weet je precies wat je krijgt. De beste muziek ooit gemaakt. En dit is nog steeds de takeover van Paradise FM. We gaan door het leven als Braza FM tijdens het WK 2026. Dus geniet lekker van alles wat met voetbal te maken heeft. Maar zeker van de muziek en alle vaste waarden zoals je die van ons gewend bent. Zo ook op je maandagmorgen 22 juni. Ik ben Jeremy. Tot dan 12 uur hier met die beste muziek. Maar ook straks natuurlijk weer de muziekquiz. Hè? Er is een diner voor twee te winnen bij Restaurant X. De beroemde bekentenis komt eraan. En niemand minder dan Slash van Guns N' Roses onthult vandaag een geheim. En ja, het is maandag, hè, dus let dan op. Dan komt er ook weer een gewone Curaçaose werkdag voor. Ik heb wat weer voor je bedacht. In morgen, maar dan anders. Over 10 minuutjes.

0: I love it. Dat bombastische wat The Weeknd in hun muziek weet te brengen. Je hoorde Blinding Lights.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: En een werkdag zonder koffie kan ik me in ieder geval ook niet voorstellen. Dus die staat hier weer lekker naast me te geuren. En vandaag begint ook de dag met het aankondigen van iets totaal onbelangrijks. Stel je maar eens even voor. En dat gebeurt dan alsof het allemaal groot nieuws is. Ik heb besloten om vandaag mijn koffie zwart te drinken. Breaking! Ik ga mijn mail eerst lezen en dan pas reageren. Zo. Nou, je hoort het overal, hè. Alsof er persconferenties plaatsvinden bij het koffieapparaat. En gek genoeg werkt het. Iedereen luistert, knikt en gaat weer door. Maar dan wel met een klein glimlach. Morgen dan volgen weer de echte updates. En vandaag groot nieuws over kleine dingen.
1: Jouw ochtend verloopt smooth. Met de lekkerste muziekmix op het ritme van het eiland. En Jeremy Kesseler, Paradise FM.

bijvoorbeeld of andere taken te doen hebt. Bon dia en bon Simon. Maar Gloria Esteban en de Miami Sound Machine, Get On Your Feet. Gaat ook voor de voetballers, slidinkje hier en daar, maar wel lekker blijven rennen. Hè? Dat doen wij op naar het nieuws van 10:30.

0: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Zelf.
1: Inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Servien Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. 3 inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim inspecteur-generaal officieel op zich neemt. En de Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de Caribische landen willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Ghanese president Mahama benadrukte dat de huidige generatie niet schuldig is aan de wreedheden uit het verleden, maar wel de verantwoordelijkheid draagt om het onrecht te herstellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

had jij gegeten als jij het tegenovergestelde geslacht was geweest? Zo was geboren. Mijn naam is Jeremy. Als ik een vrouw was geweest, had ik die gegeten. D-E-E, D-E-E. Nou, daar was ik altijd enorm trots op. Demo, denk aan een Cartoon Network tekenfilmserie. Kon ik me wel een beetje mee vergelijken als blonde stoot. Blondie, Mister. Prachtige muziek op Paradise FM 103.1. Dadelijk ook nog Bruno Mars. En daarmee bewegen we richting een nieuwe editie van de Muziekquiz. Dus houd WhatsApp

0: Bruno Mars is het er helemaal mee eens. We zijn prachtig met z'n allen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ergens op Curaçao staat een tafel voor twee klaar. Kaarslicht, verrassende smaken en een avond waarvan je nog niet weet hoe die eindigt. En de bestemming, nou, die houden we als het ware nog even geheim, want restaurant X wacht op een winnaar. Speel mee met de muziekquiz op Paradise FM en misschien schuif jij binnenkort aan voor een heerlijk diner voor twee. En dan is dit de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat is een megakorte, 675-1031. Van wie is dat intro? Titel en artiest op 675-1031.

0: kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De inspectie voor de volksgezondheid blijft normaal functioneren, ondanks het pensioen van inspecteur-generaal Serving Kayley. Het ministerie van GMN heeft een tijdelijke regeling getroffen. 3 inspecteurs zijn aangewezen als aanspreekpunt. Sing Pong Lee voor gezondheidsbescherming, Joram Parabiersing voor geneesmiddelen en Clifford de Lannoy voor milieu en natuur. Een interim inspecteur-generaal wordt binnenkort bekendgemaakt. Afrikaanse en Caribische landen eisen excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een conferentie in Ghana is een plan van 19 punten aangenomen. Dit plan omvat ook schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. Het voorstel wordt later dit jaar gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dan nog internationaal nieuws. In Frankrijk zijn dit weekend minstens 13 mensen verdronken, waaronder 2 minderjarigen. Een 17-jarige jongen verdween tijdens het zwemmen in de rivier de Clain in Poitiers en werd later levenloos uit het water gehaald. Een 13-jarig meisje verdronk in Fontaine-le-Port. De temperaturen stegen tot 40 graden met code rood voor een groot deel van het land. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de afgetreden Britse premier Keir Starmer bedankt via X. Starmer kondigde vandaag zijn vertrek aan vanwege de dreiging van een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij. Von der Leyen noemt hem een staatsman en benadrukt dat de Europese en Oekraïense veiligheid sterker is dankzij zijn inzet. Starmer blijft aan als premier totdat een opvolger is gekozen. De Europese Commissie overweegt of een geplande top eind juli in Brussel doorgaat. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn voormalige assistent Coldo Garcia en zakenman Victor de Aldama kregen respectievelijk 19 en 4,5 jaar cel. Ábalos hoeft maximaal 16 jaar van zijn straf uit te zitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
9: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
10: Wij produceren
9: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
10: Die elk project sterker maken.
9: Ook verkrijgbaar
10: cement en steenslag. Zoek ons online op L6x81.
9: Heavy mix Curaçao.
10: Voor kwaliteit die blijft staan.
11: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

Natuurlijk kijken we zoveel mogelijk wedstrijden, want we zijn er gek van. Ja, ons team mag weer aangemoedigd worden. We mogen natuurlijk nog heel even door op het WK voetbal dit keer. En Paradise FM is deze dagen dan omgedoopt tot Braza FM. Het hele WK lang, of de Blue Wave nu speelt of niet. Je volgt alles hier, we zorgen voor de sfeer. Want het is een uniek wereldevenement wat ook nog verdomd dicht bij huis eigenlijk plaatsvindt. Hè? In Mexico, de Verenigde Staten en in Canada. Het is een happening van je welste, als ik het zelf een beetje mag omschrijven. Dit keer, deze editie, voelt groter, voelt leuker, voelt beter georganiseerd dan ooit. Dat hebben ze goed voor elkaar, die drie landen. Mogen we blij mee zijn. Lekker, ook goede tijdzones ook. Hè. We kunnen de wedstrijd toch op best prima tijden kijken. Zeg, binnen 10 minuutjes is hier de beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld, is de vraag. Het heeft te maken met Guns N' Roses. Rain. Maar eerst wat regen in de vorm van Seal. Braza FM. Against my window. Ja, maar vooral niet te veel. Dan snel weer lekker die blauwe lucht. Hè. Sweet memory. Dit is een hele bijzondere versie van I Can't Stand the Rain op 103.1. See.

0: Het Carly Rae Jepsen in Owl City is het zelfs op je maandagmorgen een good time. Maandagmorgen blues bestaat in één keer spontaan niet meer, hè?
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Sommige bands moeten jarenlang vechten voor erkenning, maar bij Guns N' Roses gebeurde er iets bijzonders. Toen een platenbaas namelijk de band in hun beginjaren live zag optreden, had hij maar een paar nummers nodig om overtuigd te raken. Wat deed hij? Hij rende direct naar zijn kantoor met één duidelijke boodschap. Deze band moet worden getekend. Nou, dat rauwe talent, die energie en dat onvoorspelbare karakter maakte Guns N' Roses natuurlijk meteen uniek. Maar achter al dat succes schuilen ook verhalen die de meeste fans nooit hebben gehoord. In de beroemde bekentenis van vandaag hoor je een van die bijzondere onthullingen uit de mond van de band zelf. Slash is hier.
2: And there was one time I actually went to the Rainbow with Steve Adler, right? Who was my partner in crime back when we were 14 or 15 years old. And so I showed him the ID and Steven showed him his ID, which I had done for him too. And they let Steven in and they wouldn't let me in. He said, get out of here. And I was just crushed. So I went home, put on a bunch of makeup, put on some of my mom's clothes, and I went back up there, and it was ladies' night. That's what it was. So I went back and I got in. Slowly but surely, I started to realize Steven's not here. He's gone. I felt the most vulnerable I'd ever felt. Wow. Still to this day, I've never felt like that. And then having to leave and then walk down Sunset Boulevard in a dress.
0: Dat hoor je niet elke dag, hè? Slash, de man met de hoge hoed en de legendarische gitaar. Die vertelt over dat hij zich als vrouw verkleedde. Dus dat bewijst maar weer dat achter de grootste rocksterren soms de meest onverwachte verhalen schuilgaan. En dan nu. Tijd voor een van de meest indrukwekkende rockballads ooit gemaakt. Hier is November Rain van Guns N' Roses.

0: mijn ogen dicht. November Rain, Guns N' Roses op Paradise FM deze dagen. Het takeover op de zender. We heten Braza FM tijdens het WK Voetbal 2026. En dit was de beroemde bekentenis van Slash, die op een ladies' night blijkbaar zich als vrouw verkleed toch binnen in een club wist te dringen. Zometeen de Four Tops King. En we praten hier ook nog even bij, dus blijf hier.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via ParadiseFM.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Hij zit erin!
1: Pingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: 12.
1: Inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Serving Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. 3 inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim inspecteur-generaal officieel op zich neemt. En de Afrikaanse en Caribische landen eisen formele excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een grote conferentie in Ghana hebben de landen een gezamenlijk plan van 19 punten aangenomen. Naast excuses en herstelbetalingen vragen de landen ook om schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. De Afrikaanse Unie en de Caribische landen willen het plan later dit jaar presenteren tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Ghanese president Mahama benadrukte dat de huidige generatie niet schuldig is aan de wreedheden uit het verleden, maar wel de verantwoordelijkheid draagt om het onrecht te herstellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cv.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exact de man.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Het mega mooie maandag toegewenst vanuit de Paradise FM Studios. Nu met King.

Tops op 103.1. Don't walk away naar King and the Love and Pride. Het is WK Voetbal 2026. We heten ook deze periode Braza FM. Je leest de laatste voetbalnieuws op de site paradisefm.cb. We delen regelmatig voetbalprijzen uit natuurlijk. En we hebben de fanlocaties waar we de wedstrijden volgen. En dat zijn er een boel, hè. Dus we hopen je ook graag daar te zien.

0: Hey, zoek je plaatjes die heerlijk te mixen zijn. Hè? Twee platen die op dezelfde beat in elkaar doorstarten. Lijkt er net één geheel. Fats & Small is er typisch zo één van.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Zie je het op de klok? De 12 komt weer in zicht. Pepijn Bier en Broodspot staat klaar met de nieuwe lunchshow. Maar eerst even stilstaan bij dat lekkere mango-moment. En als je dan je even voorstelt dat deze persoon zichzelf had beloofd dat het een snelle lunch zou worden, 20 minuten hooguit, even iets eten en dan weer door. Maar ja, toen kwam de geur van versgebakken panbatti. Het zachte geroezemoes van mensen om hem heen en een bord met warm gestoofde carne stoba dat met zichtbare geduld was bereid. Hè. Ja, hij keek op zijn telefoon, daarna legde hij hem omgekeerd op tafel. De eerste hap die smaakte naar thuis, de tweede naar vroeger, en voor hij het wist was de tijd niet meer belangrijk. Alleen het eten, de schaduw van de bomen en het gevoel dat sommige momenten niet sneller hoeven. En weet je, misschien is dat wel de ware magie van de lunch. Dat ze ons eraan herinneren dat het leven niet alleen draait om waar we naartoe gaan, maar ook om af en toe stil te staan onderweg. En eerlijk, dat smaakt vaak het allerbeste. Jouw lunch staat op het punt van beginnen. Maak er

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De inspectie voor de volksgezondheid blijft normaal functioneren, ondanks het pensioen van inspecteur-generaal Serving Kaley. Het ministerie van GMN heeft een tijdelijke regeling getroffen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als aanspreekpunt. Sing Pong Lee voor gezondheidsbescherming, Joram Parabiersing voor geneesmiddelen en Clifford de Lannoy voor milieu en natuur. Een interim inspecteur-generaal wordt binnenkort bekendgemaakt. Afrikaanse en Caribische landen eisen excuses en financiële compensatie van landen die hebben geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Tijdens een conferentie in Ghana is een plan van 19 punten aangenomen. Dit plan omvat ook schuldenverlichting en de teruggave van geroofde kunstschatten. Het voorstel wordt later dit jaar gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dan nog internationaal nieuws. Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De Britse politicus Andy Burnham is beëdigd als parlementariër in het Britse parlement. Dit stelt hem in staat om Keir Starmer op te volgen als premier. Burnham won vorige week de verkiezingen in het district Makerfield en stelde zich verkiesbaar om het op te nemen tegen Starmer, die maandag zijn aftreden aankondigde. Wes Streeting steunt inmiddels Burnhams kandidatuur. In Frankrijk zijn dit weekend minstens 13 mensen verdronken, waaronder 2 minderjarigen. Een 17-jarige jongen verdween tijdens het zwemmen in de rivier de Clain in Poitiers en werd later levenloos uit het water gehaald. Een 13-jarig meisje verdronk in Fontaine-le-Port. De temperaturen stegen tot 40 graden met code rood voor een groot deel van het land. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Ja, Pepijn Bier, ik wens je een oprecht goede maandag.

Gretchen Wilder, Break My Stride. Ja, en niks gaat ons nog breken, zou je zeggen, na de wedstrijd van zaterdag. Maar ja, ik zie nu al in spanning uit naar de donderdag.

0: Maandagmiddag 10 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. En ja, dat gaat natuurlijk over Eloy Room. Kan je bijna niet anders denken. Hij heeft ruim de internationale pers gehaald, waaronder de immer kritische Engelse pers. En die is alleen maar lovend over hem. Je hoort daar straks meer over. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. We geven een heerlijk diner voor 2 weg. Vandaag in de muziekquiz bij Restaurant X. We gaan natuurlijk ook nog naar een jaar.
1: 1984.
0: En dan gaan we het ook hebben over het EK van 1984. En daar was Nederland niet bij, tot hun eigen verbazing. Hoe dat zit, hoor je later. We hebben ook nog de spotlights. Cindy Lauper is vandaag jarig, maar nu eerst.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook met Mark Kampers gaan we het nog even over het voetbal hebben zo dadelijk. Maar eerst natuurlijk het belangrijkste nieuws. En een oprecht goedemiddag voor jou, Mark.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We hebben het zo meteen over die vreselijke zaak van die vermoorde ouders in Meerstad. Maar eerst dit. Het gaat niet goed, hè, met die afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen. Dat is geen geheim. Maar het blijkt nog slechter te gaan dan we ooit gedacht hadden.
3: Ja, dan we eigenlijk dachten. Ja, dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman. Ja, we weten natuurlijk dat heel veel huizen daarop instorten staan. Dat alles natuurlijk door de jarenlange gaswinning. En ja, die gaswinning die is inmiddels gestopt. Maar die schade is nog altijd niet verholpen. En ja, het blijkt echt een puinhoop te zijn. Lange wachttijden, slechte communicatie, toezeggingen die niet worden nagekomen. Ja, en de fouten stapelen zich maar op. Even een klein detail. 8000 woningen zijn bijvoorbeeld fout gekeurd. Er zijn dossiers kwijt. Dus ja, het is gewoon één grote puinhoop. En ja, die mensen die glijden daar steeds verder af. Ik ben er wel eens geweest, hè, in dat gebied. In Loppersum bijvoorbeeld, dat zegt dat epicentrum. Ja, die mensen die zijn gewoon kapot. En ze voelen zich ook niet gehoord. Hè. Vandaag is de minister nog even langs geweest. Maar voor de rest kijkt eigenlijk niemand naar ze om. Zo voelt het voor ze.
0: Er zijn mensen die geloven in allerlei samenzweringstheorieën. De overheid zou dit, de overheid zou dat. En ik denk dan altijd, ja, weet je, die toeslagenaffaire krijgen ze niet voor elkaar. Groningen ook niet. De overheid kan minder dan je zou denken.
3: Ja, maar je moet het afvragen, het is gewoon allemaal te ingewikkeld geregeld. Dat zie je met die afhandeling van de toeslagenaffaire ook. Het is toch allemaal te ingewikkeld. Volgens mij moet je gewoon zeggen, nou, we gaan iedereen gewoon helpen. Maar ja, voldoen je dan wel overal aan en heb je wel genoeg scheuren? En dan gaan ze helemaal alle scheuren bekijken. En ja, want zou je je voorstellen dat iemand misschien een paar duizend euro te veel krijgt. Daar zijn ze natuurlijk bang voor. Dat toch mensen te veel worden gecompenseerd. Dus ja, het is gewoon een puinhoop.
0: De familie van de vermoorde Johan en Mathilda uit Meerstad zijn erg onder de indruk van de gebeurtenissen rond het overlijden van het echtpaar. Even voor de mensen die deze zaak niet kennen, het is een gruwelijke zaak. Een meisje van 15, hun dochter, heeft beide ouders vermoord. Naar alle waarschijnlijkheid. Het is nog niet bewezen, de zaak is nog niet rond. Maar dat is wel waar de politie nu van uitgaat.
3: Ja, een 15-jarige dochter wordt verdacht van de moord op haar ouders. Ze zit op dit moment natuurlijk ook vast. En ja, het is een gruwelijke zaak. Het lijkt ook gewoon om een heel normaal gezin te gaan. Alleen de dochter schijnt tijden al een beetje ontspoord te zijn. Ze deed zich ook voor als hond. Ja, het klinkt heel raar, maar het is echt zo. Ja, en de familie kan het nauwelijks bevatten, maar geeft aan dat de steun en medeleven die ze ontvangen hem heel erg goed doen. Ja, en de nabestaande hoop in alle rust en beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Ja, dit is natuurlijk iets wat je gewoon niet kan voorstellen. Een liefdevol gezin en dan is zo'n dochter gewoon gruwelijk midden in de nacht als een beest tekeer gegaan. En vervolgens heeft ze ook nog de daad die ze gepleegd heeft ze verspreid via social media met foto's. Dus ja, het is echt een hele vreselijke zaak.
0: En dan nu iets totaal anders.
4: Warm, hè?
0: Ja, het KNMI in Nederland geeft code oranje af voor extreme hitte. Gaat woensdag in vanaf 12 uur. Hoe warm wordt het in Nederland en hoe warm is het?
3: Ja, op dit moment is het bij mij, ik zit aan de kust, bij Den Haag is het een graad of 28, dus dat is wat mij betreft prima te doen. Alleen vanaf woensdag kan het op sommige plekken in ons land 35 graden worden, vooral in het zuiden van Nederland en in het midden van het land. En daarom is code oranje afgegeven en geldt er ook een tropenrooster. Dus dat betekent dat kinderen korter naar school hoeven. Dat er meer verkoelende activiteiten zijn, begreep ik, of zoiets. Wat daarmee bedoeld wordt, weet ik niet. Misschien gaan ze naar het strand of gaan ze lekker zwemmen. In ieder geval, tropenrooster van kracht. En ja, dat betekent nou die code oranje. Dat betekent dus dat je tussen 12 en 6... mag je geen zware lichamelijke activiteiten doen. En ook activiteiten en evenementen worden bijvoorbeeld aangepast of misschien zelfs afgelast. Dus ja, het is wel fijn als er zo'n code wordt uitgeroepen. Want dan kan je tenminste wel gewoon zeggen van joh, we lasten even die de hardloopwedstrijd voor een keer af. En de mensen die op het dak werken moeten misschien maar gewoon eventjes dat niet doen.
0: Nou, dat is in het algemeen wel zo. Je ziet allerlei sportevenementen, ja, zoals marathons en zo, op van die hele warme dagen gewoon doorgaan. Ja, dat is misschien niet zo verstandig.
3: Nee, precies. En daarbij ook, hè, het komt heel dichtbij, Pepijn, want wij zitten op de Bergweg in Hilversum. En wij zijn verhuisd en we hebben dus geen airco op de redactie.
0: Oei.
3: Dus het is daar echt een enkel glas. Het is daar bloedheet. En dan kan je wel zeggen tegen je baas, hé, luister eens, het is code oranje. Ik blijf lekker thuis om te werken.
0: Want dan zeggen ze, je wel airco.
3: Ja, ik heb wel airco thuis. Ja, ik heb airco, ja. Ja, maar dan kan je tenminste wel zeggen tegen je baas van, nee, het is verstandig als ik thuis werk. En dan kunnen ze niet zeggen, nee, je komt maar gewoon, weet je wel.
0: Hey, tot slot, de belangrijkste bijzaak in het leven. We hadden natuurlijk zaterdag voor jullie zondagnacht 2:00. Maar hier zaterdag 8:00 hadden we natuurlijk die fantastische wedstrijd tegen Ecuador, waar Curaçao zijn allereerste punt scoorde. Dankzij natuurlijk de man van de match, Eloy Room. En jij hebt met zijn ouders gesproken.
3: Ja, hartstikke leuk. We proberen natuurlijk vanuit Nederland proberen we toch ook ergens natuurlijk wel aandacht te besteden aan wat er allemaal in Curaçao gebeurt. Dus ja, we hebben de ouders gesproken van de keeper, want die zijn op dit moment in Nederland en die zijn apentrots. En die zeggen ook dat ze iedere dag een kaarsje branden voor hun zoon. Dus ja, we hadden twee trotse ouders natuurlijk, dus dat was fantastisch. En hij is gewoon 15 doelpunten of zo tegengehouden, dus dat is fantastisch. Ja, niet heel veel mensen hebben naar de wedstrijd gekeken, want het was midden in de nacht, dus 200.000 mensen. Maar goed, en wat wel leuk is trouwens, in Groningen, we hadden het net over Groningen, in Groningen heeft iemand zijn huis dus blauw geverfd, hè? Vanwege dat fantastische Curaçao. Had je dat meegekregen?
0: Nee, nee. Wat goed.
3: Leuk, hè? Ja, dus dat hoorde ik toevallig bij jullie in de ochtendshow op Paradise FM. Dus daar gaan wij morgen ook naartoe, naar Groningen.
0: Wat goed. Hey, Mark, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer zo pakken bij het rond 11:50. Tot dan.
3: Ja, tot dan. Hoi, hoi.

0: Dat dachten die fans en rekenen ook.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Buitenlandse media benoemen een superheld zonder cape. Ze hebben het dan over Eloy Roem. Tot heilige van Curaçao wordt hier gekroond. De historische WK-stunt van Curaçao zaterdagavond en in Europa zondagochtend vroeg houdt de internationale sportpers volop bezig. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het allereerste WK-punt uit de geschiedenis van Curaçao. In buitenlandse media gaat vrijwel alle aandacht uit naar doelman Eloy Roem. De Engelse Daily Mail noemt het resultaat een gedenkwaardige dag voor Curaçao. Want de kleine eilandstaat behaalde zijn allereerste WK-punt. De krant prijst vooral de prestatie van de ervaren keeper. Terwijl Ecuador achteraf spijt moet hebben van zijn slordigheid na 27 schoten op doel, was de prestatie van Roem zo indrukwekkend dat er grappen werden gemaakt over een standbeeld voor hem in zijn thuisland. Zijn Instagram kreeg er meer dan 600.000 volgers bij. Inmiddels staat die teller van zijn Instagram trouwens op 1,1 miljoen. Ook The Sun kijkt met verbazing naar het resultaat. Onder de kop Curaçao, schrijft de krant. Het kleine Curaçao, Curaçao, speelde met veel inzet gelijk tegen Ecuador. Een uitmuntende prestatie van doelman Eloy Roem bezegelde dit historische resultaat. Daarbij wijst de krant op de bijzondere omstandigheden. Er waren slechts een paar kleine groepjes in het blauw geklede Curaçaose fans in een stadion dat plaats biedt aan bijna de helft van de eilandbevolking. 6 dagen na de zware 7-1-nederlaag tegen Duitsland liet Curaçao volgens de Sun een totaal ander gezicht zien. Met een bevolking van ongeveer 160.000 inwoners, het kleinste land ooit dat de eindronde heeft bereikt, liet Curaçao een veerkrachtige prestatie zien. Waardoor het de Zuid-Amerikanen frustreerde en de hoop op een plaats in de knock-outfase levend hield. Ook in Duitsland is de bewondering groot. Bild kopt kleine WK-sensatie en schrijft mega buitenstander Curaçao doet het. Doelman Eloy Roem was uit

uitmuntend voor de kleine Caribische staat. Met een woordspeling voegt de krant daaraan toe: sterke roomservice, of roomservice, zoals je wilt, bij de outsider. Volgens Bild zorgden de vele reddingen van Rome ervoor dat Ecuador nerveus werd, terwijl Curaçao feest kon vieren dankzij het werk van dit advocaat. De meest opvallende lof komt uit Spanje. De krant Marca noemt Rome zelfs WK-geschiedenis en de heilige van Curaçao. De krant schrijft: zonder mantel of zwaard, hij vliegt niet, hij teleporteert niet, hij heeft geen superkracht. Nou ja, 1. Het stoppen van alle ballen van het Ecuadoriaanse nationale team. En dat is ook meteen de quote van de dag. Volgens Marca heeft de 37-jarige doelman bovendien een bijzonder record gevestigd. Tot nu toe was Tim Howard de doelman die de meeste reddingen had gemaakt op een WK. In totaal 16, maar dat gebeurde in een wedstrijd met verlenging. Op 37-jarige leeftijd en spelend voor een van de minst sterke teams van het hele toernooi heeft Eloy Rome geschiedenis geschreven. En daarmee werd de keeper van Curaçao onze keeper in één avond een wereldwijd fenomeen. Welke plaat past daar nou bij? Nou, ik dacht aan deze. Brickhouse. De Commodores. Je kan wel stellen, hè, je hebt natuurlijk ook die wedstrijd gezien. Er gaan foto's rond dat hij meerdere armen had. Hij had zaterdagavond gewoon eigenlijk zijn doel dicht gemetseld. Rome was Bild,

0: să-i pune de bomaci. Pasta Carrefour. I check tu reproducă în an cu sticker blau. Brasa de bomaci. Barcelo pe momentul special. Carrefour extra pizza pe compartir din grup. I classic tea pe relax de special match. Cumpra 3 of mass i botai un ticket cu chance pagana premio tursima. Asira facil bota participa. Fans nang di banda riba te banda bow. Binjoin e ola blau.
1: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Serwin Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Zo is Sing Pong Lee verantwoordelijk voor gezondheidsbescherming. Joram Parabirsing is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen. En Clifford de Lanoy voor milieu en natuur. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim inspecteur-generaal-officier op zich neemt. En de Curaçaose Burgerluchtautoriteit, de CBA, heeft vanaf nu officieel een wettelijke basis gekregen. De organisatie hield sinds de staatkundige hervormingen in 2010 al toezicht op de luchtvaart, maar deed dat al die tijd zonder formele juridische grondslag. De internationale luchtvaartorganisatie uitte hier eerder kritiek op. Met het nieuwe instellingsbesluit is de organisatie nu officieel gepositioneerd onder het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Nu Tina Turner, die zingt over Eloy Rom. Simply the best.

0: Dat gaat over Eloy Room. Dat kan gewoon niet anders.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag. Zelfs al is het maandag. Mensen hebben wel eens iets tegen die maandag. Ik heb er nooit zo'n last van. Maar ik ben nog steeds aan het nagenieten van afgelopen weekend. Hé, wat gaan we allemaal doen? Nou, ik ga natuurlijk een heerlijk diner voor twee weggeven. Bij het overigens bijzonder aan te raden restaurant X daar op het mooie Bohemi Resort. Mooie omgeving, goed eten, fijn tafelen. Maar ja, je hoeft mij niet te vertrouwen. Ik pak straks de TripAdvisor erbij voor de recensie. Ik ga natuurlijk in het tweede uur weer de spotlights doen. Cindy Loper is vandaag jarig. Dus ja, inderdaad, je gaat Girls Just Wanna Have Fun horen. En we gaan ook nog naar een jaar.
2: 1984.
0: Ik ga niet alleen wat mooie hits uit het jaar draaien, maar ik ga je ook vertellen waarom Nederland in 1984 niet op het EK stond. Ze stonden trouwens ook niet op het WK van 1986. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Vanessa.
3: Goedemiddag, Pepijn.
0: Heb je genoten dit weekend?
3: Ik heb zeker genoten.
0: Laten we het daar zo even over hebben. Laten we eerst met het nieuws beginnen. Het zou kunnen dat je de komende dagen militaire en of defensievoertuigen ziet op verschillende locaties op Curaçao. We hebben geen nieuwe COVID-epidemie. Venezuela wil ons niet binnenvallen. Je hoeft je geen zorgen te maken. Maar het zijn grote, meerdere geplande oefeningen van Defensie. Die trainingen vinden onder meer plaats. Daarom zijn ze heel zichtbaar op de Juliana-brug. Dat is toch even strikken als je daar opeens allerlei militairen ziet. Op de Pontjesbrug, idem dito. Je denkt, huh, wat gebeurt hier? De Tafelberg, dat is wat minder zichtbaar. En in de omgeving van de Christoffelberg. Dus militairen en voertuigen zijn dan zichtbaar. Maar in het straatbeeld. Ik vind het ook wel spectaculair trouwens, op de Julianabrug en de Pontjesbrug. Wij hebben hier van verre uitzicht op de grote Julianabrug. Zie je al wat militairen hangen? Nou, abseilen of zo?
3: Ik vraag me af of je dat vanaf hier kunt zien. Een heel klein poppetje wat naar beneden gaat. Ja, het zijn activiteiten die vooral gericht zijn op het trainen van de paraatheid, de samenwerking tussen verschillende eenheden. En het gaat daarom reguliere oefeningen en niet om een noodsituatie of veiligheidsdreiging. Dus nou ja, inderdaad, zoals jij al zegt, er is niets aan de hand. Behalve dan dat ze zich gewoon aan het voorbereiden zijn op het een of ander.
0: Ja, dan een opmerkelijke zaak. Een man is zaterdagavond vlak voor vertrek uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd voor poging tot moord. Hij had even daarvoor zijn oom en de partner van zijn oom overgoten met een brandbare vloeistof, vermoedelijk benzine denk ik dan, en geprobeerd hen in brand te steken. Het incident vond plaats rond 6:10 s'avonds op de Caprileskade in Punda, ter hoogte van het douanekantoor. De politie en de ambulancedienst troffen daar dus een man aan met ernstige brandwonden, is met spoed overgebracht naar de eerste hulp van het CMC. Waarom dit is gebeurd, dat is eigenlijk nog onduidelijk. Maar die man hebben ze dus net op tijd kunnen arresteren. Hij is een neef van het slachtoffer. Hij sloeg na de daad direct op de vlucht richting de luchthaven. En hij was al aan boord van een vliegtuig.
3: Ja, hij moest dus zijn vlucht halen. Dit is waarschijnlijk gewoon, ja, dan denk ik, heeft die man dan vooraf zijn ticket geboekt en gedacht, oké, vlak voordat ik wegga, ga ik daarheen met mijn flesje. En,
0: ja, dat zou je denken.
3: En dan kan ik gelijk wegvliegen.
0: Nou ja, of kijk, je weet niet wat voor vlucht het was. Kan natuurlijk ook op het laatste moment gewoon even een ticket Bonaire hebben gekocht.
3: Ja, dat kan ook, maar het idee gewoon dat je, hè, dat is, ja, dat je gewoon zoiets doet en dan snel het land uitvlucht. Nou ja, sowieso dat je dat überhaupt doet. Hoe zijn die slachtoffers eronder? Is dat bekend? Want
0: het... Nee, ja, die man is dus met spoed naar het CMC met zware brandwonden overgebracht. En meer is er niet bekendgemaakt voorlopig.
3: Verschrikkelijk zeg, jeetje. Nou ja, ik hoop dat ze het, nou ja, dat ze er goed uitkomen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, zware brandwonden, dat... ja, heel veel sterkte.
0: En dan de belangrijkste bijzaak. Daar zijn we natuurlijk zeer veel mee bezig. Het Curaçaose voetbalelftal is zondag rond 12:00 onze tijd teruggekeerd naar Boca Raton in Florida, waar de selectie zich voorbereidt op die laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ivoorkust. Ik heb ze zien voetballen tegen Duitsland. Dat zijn, om het op zijn Amsterdamse te zeggen, dat zijn geen pannenkoeken.
3: Er zijn geen pannenkoeken.
0: Die guys uit Ivoorkust, die kunnen wel echt voetballen.
3: Ja. Nou ja, dat maakt het natuurlijk rete spannend. Maar...
0: De selectie traint vandaag, dinsdag en woensdag... op het sportcomplex van de Florida Atlantic University. Ja, en ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel spannend. Ik heb gezegd dat Ecuador, daar geloof ik in. De gelijkspel is heel mooi om een punt te vergaren. Maar ja. Van Ivoorkust moeten we winnen. Doen we dat niet, dan hebben we vanwege die 7-1 op Duitsland... hebben we het doelsaldo tegen en dan is het ayo bye-bye.
3: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ontzettend spannend.
0: Nou,
3: ja, we gaan het donderdag meemaken.
0: 4:00 middags.
3: Even over, dat is tijdens mijn show gewoon, hè?
0: Ja, dat is wel meer. Dat is nadeel.
3: Ja, dat vind ik echt wel een beetje...
0: Dat heb ik trouwens met een wedstrijd van Nederland die eraan zit te komen. Ik denk, die begint om 1:00. Ik denk, nee!
3: Ja, dan moet je dus gaan multitasken. Ja. Maar dat kan ook, gelukkig. Maar even over afgelopen zaterdag. Hoe heb jij het ervaren?
0: Ik stierf 1000 doden. Ja? Ik vond dit wel een van de spannender voetbalwedstrijden uit mijn hele leven.
3: Nou, hè?
0: En ik heb, zoals iedereen, met stijgende verbazing en bewondering... naar onze doelman Eloy Room zitten kijken. Ja. Ik dacht op een gegeven moment, dit kan niet. Er moet er één door van die mensen uit Ecuador. Nou ja, dat kan niet anders.
3: Ik dacht ook, dit gaat hij niet volhouden, weet je wel. Dit is gewoon zo, ik bedoel, de ene na de andere. Maar ik had medelijden als ik met hem had... tijdens de wedstrijd tegen Duitsland. Dat ik dacht, die man die komt straks gewoon thuis in zijn hotelkamer. En die zal wel balen met al die doelpunten die langs... ze heen zijn gegaan, 7-1.
0: Ja.
3: Maar het was een soort revanche. Gewoon zo van, oké, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ga eens even zien wat ik kan. En,
0: Dick Advocaat zei dat ook. Hij was een beetje kwaad voor de wedstrijd. En dan schijnt hij op zijn best te zijn.
3: Nou ja, en dat snap ik. De eindstand van vorige week, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En voor iedereen verschrikkelijk. Het was voor iedereen gewoon... Het was 7-1 is niet de eindstand die waar je...
0: Nee, weet je, als Duitsland het nou bij 2-1 had gehouden... dan was de vermelding... Nedering ons bespaard, maar 7-1 is wel echt slikken.
3: Echt wel ingemaakt. En als doelman is dat natuurlijk helemaal niet te verkroppen. Maar hij heeft behoorlijk zijn revanche gehaald, inderdaad. Ja, fantastisch, toch?
0: Ik vond het een zenuwslopende wedstrijd.
3: Ja. Ja, jij hebt thuis gekeken.
0: Ik heb uiteindelijk toch thuis gekeken. Dan kan ik het allerbeste zien en meest gedetailleerd.
3: Ja.
0: En ik stierf 1000 doden.
3: Ja.
0: Ik was natuurlijk uitzinnig blij.
3: Ja, nou ja, iedereen. Hè? Dus we kijken weer uit naar donderdag.
0: Waar heb jij gekeken?
3: Ik was bij One Vibe.
0: Oké. Okay.
3: En ik was daar,
0: daar vlakbij Centrum Supermarkt Mahai.
3: Ja, schuin tegenover. Dus het was iets meer... Ja, je zit natuurlijk ook met allemaal mensen die er helemaal in zitten. Maar ik ben dan altijd toch een beetje afgeleid. Want ik ben erg gefascineerd door al die fanatiekelingen. Daar zit ik dan ook naar te kijken. Dus, maar dat was evengoed ook weer een hele mooie ervaring. Dus wat ik zeg, ik heb heel veel zin in donderdag. Maar dan zit ik dus hier.
0: Ik ga donderdag meteen naar mijn programma mijn kinderen van de opvang halen.
3: Ja.
0: Normaal zitten ze daar wat later op donderdag. Maar ik heb ze beloofd meteen ophalen. Door naar huis en om 4:00 zitten wij klaar.
3: Ah, lekker. Ja. Leuk. Spannend hoor.
0: Tot slot, Corendon is bereid een extra vlucht naar Philadelphia te organiseren... voor supporters die Curaçao willen aanmoedigen tijdens de volgende WK-wedstrijd. Maar dat hangt ervan af of er stadiontickets beschikbaar zijn. Ja. Want anders zit je daar leuk.
3: Heeft het geen zin.
0: Is wel leuk daar in Philadelphia. Maar je wil die wedstrijd natuurlijk in het stadion zien, punt. De reguliere tickets zijn momenteel uitverkocht. De reis kan alleen doorgaan als FFK en de FIFA extra tickets beschikbaar kunnen stellen. Zodra wij weten of die trip doorgaat, laten we het je weten. Want er zijn toch voldoende mensen die bereid zijn... een nogal aanzienlijk bedrag overigens uit te geven om te gaan.
3: Ja, precies. Zodra dat duidelijk is, dan hoor je het hier.
0: Vanessa, we spreken elkaar morgen weer. Zo pak een beet rond 20:40.
3: Helemaal goed.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Andrew Gold. Thank you for being a friend. Dat was natuurlijk van de serie The Golden Girls. En of je die nog kan herinneren. Ik vond dat, het was een beetje oudbollig, geef ik meteen toe. Maar ik vond dat eigenlijk altijd wel een leuke serie. Met die grijze dames, humor. Ik vond het wel leuk. The Golden Girls. Maar is heel lang geleden al. Hey, we gaan het weer eens even over elektrisch rijden. Als je een elektrische auto rijdt op Curaçao, kun je zelf heel veel doen, verrassend veel doen, om de levensduur van die accu te verlengen. Sterker nog, als je nooit gebruik maakt van snelladers en die accu meestal tussen de 20% en 80% houdt, dat kan je in je auto instellen, hè? Ondergrens van 20%. Dus hij moet niet lager dan 20% komen. Ik ben in de praktijk, hè, ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. Ik ben in de praktijk eigenlijk nooit lager geweest, geloof ik, dan 30. En maximaal een laad tot 80%. Is er ook een bovengrens in. Die kan je instellen. Als hij bijvoorbeeld aan het laden is en hij is bij 80, dan stopt hij automatisch. Die accu tussen de 20% en 80% houden en nooit snel laden, dat is het ideale recept volgens de accu-deskundigen. Vooral dat heel vaak snel laden, met krachtige zogeheten DC-laders, dat kan de slijtage versnellen. Als je gewoon thuis laat met een normale AC-lader, dat is veel vriendelijker voor die accu. Ook het langdurig laten staan van een accu, van een auto met een volle accu van 100%, zorgt voor extra belasting. Dus dat kan je beter niet doen. Daarom adviseren veel fabrikanten om voor dagelijks gebruik die 80% in te stellen. Alleen als je echt langere ritten moet maken, is volledig opladen zinvol. Maar ja, dat is hier zelden het geval. Dat je met een opgeladen accu kan je echt een paar keer het eiland rond. Ook parkeren maakt verschil. Een auto die dagelijks urenlang in de volle tropenzon zat, die krijgt het zwaarder te verduren dan een auto die in de garage staat of in de schaduw. Of zo bij mij, onder mijn Porsche. Een simpele zonnekap achter de voorraad kan al helpen trouwens om die temperatuur aanzienlijk te verlagen. Met al die goede gewoontes, hè, als je die impliceert, mag je hier op Curaçao realistisch verwachten dat een moderne elektrische auto na 5 jaar nog ongeveer 90% van zijn accucapaciteit over heeft. En zelfs na 8 tot 10 jaar zitten moderne elektrische auto's vaak nog tussen de 80% tot 90% van de capaciteit. Kortom, de hitte van Curaçao heeft zeker invloed op je accu, maar slim laden en slim parkeren maken een enorm verschil. De accu van een moderne elektrische auto is niet na 5 jaar op, zoals wel eens beweerd wordt hier. Voor de meeste bestuurders blijft die auto vele jaren daarna nog uitstekend bruikbaar. En dat was weer mijn verhaal over het elektrisch rijden. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 1984.
0: Daar vertel ik je ook alles over het gemiste EK van 1984 van Oranje. Maar nu eerst Phil Collins, Can't Stop Loving You.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Telecomprovider Flow heeft 3 prijzen gewonnen voor de beste mobiele dekking, hoogste snelheid en het beste mobiele netwerk van Curaçao. De awards zijn uitgereikt door Ookla. Flow werkt aan een vernieuwde klantenservice en lanceert dit jaar een super-app. Moederbedrijf Liberty Caribbean investeert meer dan $12 miljoen in netwerkverbeteringen. Tijdens de WK-wedstrijden geldt een blokkade op andere zenders. De Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit heeft nu officieel een wettelijke basis. Sinds de staatkundige hervormingen in 2010 hield de organisatie toezicht op de luchtvaart zonder juridische grondslag. Met het nieuwe besluit onder het ministerie van VVRP is de weg vrijgemaakt om de Amerikaanse categorie 1-status terug te krijgen. Dan nog internationaal nieuws. Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Britse politicus Andy Burnham is beëdigd als parlementariër in het Britse parlement. Dit stelt hem in staat om Keir Starmer op te volgen als premier. Burnham won vorige week de verkiezingen in het district Makerfield en stelde zich verkiesbaar om het op te nemen tegen Starmer, die maandag zijn aftreden aankondigde. Wes Streeting steunt inmiddels Burnhams kandidatuur. In Frankrijk zijn dit weekend minstens 13 mensen verdronken, waaronder 2 minderjarigen. Een 17-jarige jongen verdween tijdens het zwemmen in de rivier de Clain in Poitiers en werd later levenloos uit het water gehaald. Een 13-jarig meisje verdronk in Fontaine-le-Port. De temperaturen stegen tot 40 graden met code rood voor een groot deel van het land. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet.
1: bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Ik heb eindelijk het licht gezien en tot Rundgren ook. En die is vandaag jarig.

0: Rundgren, I saw the light.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag. Bijna 10 minuten over 1. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1984.
0: Ik heb daar een paar hele leuke grote hits uit klaarstaan. En ik ga je vertellen waarom Nederland niet meedeed aan het EK van 1984. Daarmee smokkel ik een beetje, want ik ga dan terug naar eind 1983. Maar toch hoor je dat verhaal. Een hele grote hits uit 1984. Maar nu, en we gaan ook nog de muziekquiz spelen. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek?

bekende voor een aantal mensen. Todd Rundgren, geboren natuurlijk 22 juni 1948. Die wordt vandaag 78. Hij toert overigens nog steeds. Ik vind dat toch heel bemoedigend, hoor. Heel veel van die artiesten in de eind 70, in de 80... gewoon nog altijd aan het optreden. Die Todd Rundgren is multi-instrumentalist, producer... en natuurlijk solo-artiest met de hit die je net hoorde... I Saw the Light. Het gaat over iemand die plots beseft dat de liefde al die tijd recht voor zijn neus stond. Todd Rundgren schreef dat nummer in 20 minuten. Hij had een deadline voor zijn hele album en dacht, weet je wat, ik ga alle ingrediënten van een perfecte pophit combineren. En dat lukte behoorlijk goed, want dit is een van zijn allergrootste successen. Hij speelt op het nummer, wat je net hoorde, I Saw the Light, alle instrumenten zelf. Gitaar, bas, drums, keyboard en zang, hij deed het allemaal. Hij is trouwens ook nog producer. Zo werkte hij onder mee aan het legendarische album Bad Out of Hell van Meatloaf. Rundgren was trouwens zelf niet zo tevreden over het nummer. Jaren later noemde hij het zelfs een aaninschakeling van clichés. Maar ja, misschien werkte het daarom juist zo goed. Wie is er nog meerjarig? Nou, Cyndi Lauper. Geboren 22 juni 1953. Die wordt vandaag 73 jaar oud. Haar grootste hit is natuurlijk Girls Just Want to Have Fun. Maar vlak ook bijvoorbeeld Time After Time niet uit. Ze won Grammy's, een Emmy en een Tony. En ze is nog steeds actief. Recent met tours. En ze treedt heel veel op in Las Vegas. Dat nummer, Girls Just Want to Have Fun, staat een beetje bekend als een vrolijk feestnummer. Maar het is een nummer met een serieuze boodschap. Cyndi Lauper vond dat vrouwen dezelfde vrijheid moesten hebben als mannen om plezier te maken, zichzelf te zijn en hun eigen keuzes te maken. Het was trouwens oorspronkelijk echt waar een mannennummer. Het nummer is geschreven door Robert Hazard, die het in 1979 opnam vanuit het perspectief van een man die klaagt over vrouwen. Lauper herschreef het grotendeels en gaf het nummer een hele andere betekenis.

0: Meisjes willen alleen maar lol hebben en gelijk hebben ze. En trouwens, als ze geen lol willen hebben, maar iets heel anders, dan hebben ze ook gelijk. Je mag gewoon lekker kiezen. Dat is in het kort eigenlijk de boodschap van Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. En ze is jarig vandaag, 22 juni 1953. Cyndi Lauper tikt vandaag de 73 aan.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Jimmy Somerville, ook die werd geboren op 22 juni 1961. Hij wordt dus vandaag 65 jaar. Je kent hem natuurlijk van The Coming Arts. Don't leave me this way. Maar ook zeer bekend, meer dan bekend, van Bronski Beat, Small Town Boy. Die groep Bronski Beat die bestond trouwens uit Larry Steinbacek, uit Jimmy Somerville natuurlijk, die jarig is, en uit Steve Bronski. De naam komt gewoon van de achternaam Steve Bronski. En toen dachten ze, we doen er nog een beat. Grootste hit van Bronski Beat was natuurlijk Small Town Boy. Het nummer vertelt het verhaal van een jonge homoseksuele man die zijn geboortestad moet verlaten vanwege onbegrip, afwijzing en homofobie. Op zoek naar vrijheid stapt hij op de trein naar de grote stad. Kan je ook in de clip zien. Voor veel met hun homoseksualiteit worstelende jongeren werd het een herkenbaar verhaal. En uiteindelijk groeide het uit tot een van de belangrijkste LGBTQ-anthems ooit. De emotionele kracht van het nummer zit natuurlijk in die stem van Jimmy Somerville. Hij heeft een hele hoge falsetto. Zo hoog kan ik niet. Vandaag is hij dus 65 geworden, deze Schotse zanger. Small Town Boy was bovendien grotendeels autobiografisch. Somerville verliet zelf op jonge leeftijd zijn woonplaats omdat hij zich daar niet geaccepteerd voelde als homoseksueel. De emoties die je hem hoort zingen in het nummer komen dus rechtstreeks uit zijn eigen ervaring.

Town Boy. Met natuurlijk de kenmerkende stem van Jimmy Somerville van Bronski Beat. Vandaag dus jarig 65 geworden. En daarmee komen we aan het einde van de spotlights. En gaan we over naar...

0: 1984.
1: 1984, dat was het jaar waarop Nederland niet op het Europees kampioenschap stond. We gaan terug naar 10 dagen voor 1984. 21 december 1983. Oranje had zijn kwalificatiecampagne afgesloten met een overtuigende 5-0-overwinning op Malta en leek volledig zeker van deelname aan het EK van 1984 in Frankrijk. Spanje had nog 1 wedstrijd te spelen, thuis tegen Malta in Sevilla. De opdracht leek onmogelijk om Nederland voorbij te gaan, moesten de Spanjaarden niet alleen winnen, maar liefst 11 doelpunten verschil goed maken. In de Nederlandse media werd de kans daarop niet heel geacht. Malta had alles verloren in de kwalificatie, maar was nog nooit met meer dan 6 doelpunten verschil verslagen. Zelfs de Spaanse bondscoach temperde de verwachtingen met de beroemde woorden: vraag me niet naar een utopie. Omdat niemand geloofde in een Spaanse stunt, werd de wedstrijd in Nederland niet eens live op televisie uitgezonden. De NOS zond die avond het live sportprogramma Sportcafé uit met Kees Jansma. Bondscoach Kees Rijvers en een jonge Ruud Gullit, toen 21, speler van Feyenoord, zaten als gasten aan tafel om alvast vooruit te blikken op dat EK van 1984. Achter de schermen stonden monitors waarop de redactie de stand in Sevilla via een telex, zo ging dat nog, en satellietverbinding volgde. In de rust stond het 3-1 voor Spanje. Dus Rijvers en Gullit grapten aan tafel nog dat het een gelopen koers was. Spanje moest dan in de tweede helft 9 keer scoren. Toen die tweede helft begon, ging het opeens angstaanjagend snel. Binnen een kwartier scoorde Spanje 3 keer. Het werd 9 keer scoren. Toen die tweede helft begon, ging het opeens angstaanjagend snel. Binnen een kwartier scoorde Spanje 3 keer. Het werd 6-1. De sfeer in de Hilversumse

studio sloeg live op zender om van lacherig naar ijzig sereen. Kees Jansma moest de tussenstanden telkens doping en omkoping omgeven gebleven. De Maltese spelers zeiden later, ja, we kregen citroenen aangeboden in de kleedkamer. Daarna konden we niet meer spelen, maar ja, er is natuurlijk niks bewezen. De aanvoerder van Nederland was Benny Wijnstekers. Die was zo overtuigd van de kwalificatie dat hij direct na de 5-0 tegen Malta met zijn vrouw op vakantie was naar notabene Gran Canaria. Hij hoorde de uitslag via een krakende radioverbinding in zijn hotelkamer, maar hij dacht dat het een misplaatste grap van de Spaanse radio-dj was. Toen het nieuws doordrong, werd hij kwaad en heeft hij meteen zijn koffers gepakt. Het missen van het WK betekende uiteindelijk het einde van de bondscoach, Kees Rijvers. Maar hij plantte de zaadjes voor later succes. Onder zijn leiding debuteerden Ruud Gullit, Marco van Basten, Ronald Koeman en Gerald Vanenburg. De pijn van Sevilla werd uiteindelijk omgezet in motivatie. 5 jaar later leidde diezelfde generatie Oranje naar de Europese titel van 1988. Maar wat was nou een grote hit in 1984? Natuurlijk, deze Prince, When Doves Cry.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
5: Banco di Caribe.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Nieuws van 12:30.
1: Inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Sirwin Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Zo is Sing Pong Lee verantwoordelijk voor gezondheidsbescherming. Joram Parabirsing is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen. En Clifford de Lanoy voor milieu en natuur. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim inspecteur-generaal officier op zich neemt. En de Curaçaose Burgerluchtautoriteit, de CBA, heeft vanaf nu officieel een wettelijke basis gekregen. De organisatie hield sinds de staatkundige hervormingen in 2010 al toezicht op de luchtvaart, maar deed dat al die tijd zonder formele juridische grondslag. De internationale luchtvaartorganisatie uitte hier eerder kritiek op. Met het nieuwe instellingsbesluit is de organisatie nu officieel gepositioneerd onder het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
7: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit

0: soundtrack van het jaar.
1: 1984.
2: Ja, dat nummer van Duran Duran. Oprecht, goedemiddag trouwens, bijna 20 minuten voor 2. Gaan straks nog de muziekquiz spelen. Gaan om een heerlijk diner voor 2 bij Restaurant X. Maar we gaan even lekker door met de soundtrack van het jaar 1984. Het nummer wat je net hoorde van Duran Duran, The Reflex, begon eigenlijk als een twijfelgeval. De originele versie wordt door de platenmaatschappij niet sterk genoeg gevonden voor een single. Tot, daar is hij weer, Nile Rodgers, bekend van Chic, zich ermee bemoeit. Hij gooit dat nummer volledig om, voegt die iconische, beetje stotterende vocalen toe. En creëert daarmee een compleet nieuwe sound. Aanvankelijk verklaren muziekcritici hem voor totaal gek. Maar ja, juist daardoor blijft die plaat hangen. In clubs werkt het perfect en wereldwijd bereikt het nummer The Reflex uiteindelijk de nummer 1 positie. Waar het over gaat, dat weet niemand. Zanger Simon Le Bon heeft zelf toegegeven dat hij het ook niet helemaal weet. Waar keken we nou naar in het jaar
1: 1984?
2: Nou, na Beverly Hills Cop, natuurlijk met Eddie Murphy als coole agent in Los Angeles. Ghostbusters met Bill Murray en zijn spokenjager. Komische klassieker met natuurlijk een iconische titelsong. Indiana Jones en de Temple of Doom. Die was trouwens echt hartstikke spannend. Harrison Ford in het vervolg op de Raiders film. De Gremlins, kan je die nog herinneren? Schattige monstertjes die nogal merkwaardig en angstaanjagend worden zodra ze met water worden besprenkeld. En natuurlijk de film The Karate Kid.
3: Wax on, wax off.
2: Precies, wax on, wax off. Favoriet inmiddels van mijn kinderen. De Karate Kid met Mr. Miyagi. Wat was nou een mega-hit in Zuid-Amerika? Want ik kijk, laat ik je een kijkje in de keuken geven. Bij 1984 niet alleen naar Europa, Nederland en natuurlijk de USA, maar ik kijk ook steeds naar Latijns-Amerika. Vaak zitten daar nummers tussen. Het zijn van die hele lange ballads met Hopi, Corazon en Mi Amor. En die gaan heel traag. Maar ik vond er vandaag eentje, een enorme hit van Daniela Romo uit 1984. Yo no te pido la luna. En dat was een van de grootste Spaanstalige pophits van dat hele decennium. De titel betekent letterlijk, ik vraag je niet om de maan. En dat is waar het nummer over gaat. Geen onrealistische dromen of onmogelijke verlangens, maar de behoeftes aan echte liefde, passie en verbondenheid. Werd een enorme hit in Spanje en heel Latijns-Amerika. En geldt nog altijd als een van de bekendste Latin popklassiekers ooit. Die Daniela Romo is niet alleen zangeres, ze bouwde ook een indrukwekkende carrière op als actrice en speelde in tientallen populaire telenovas. Yo no te pido la luna. Daniela Romo.

0: Yo, not a pido la luna. Ik hoef niet de maan. Grote hit dus in 1984 in heel Latijns-Amerika. En nog steeds een heel vaak gedraaid nummer op de radio. Ik hoop dat je hem leuk vond. Kan je me laten weten via 675-1031. En daar kan je ook binnen een paar minuten de oplossing van de muziekquiz naartoe sturen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het overbekende nummer 675-1031. Waar gaan we eten vandaag? Nou, bij restaurant X. Dat zit daar in het Bohemi Resort. En ik kan het je van harte aanraden, maar je hoeft mij niet te geloven. Daarom pak ik er de TripAdvisor weer eens even bij. Wat zegt Carlos hier? Carlos heeft een recensie die zegt: dit restaurant is een klein paradijs. Prachtig gelegen in het Bohemi Resort. Heerlijk rustig. De bediening is vriendelijk en vlot. Nadat we besteld hadden, kwam het eten al snel. Wat een genot. Heerlijke, mooie gerechten en alles vers. Verwacht geen Amerikaanse hoeveelheden, maar meer fine dining. De pica-steak is een aanrader. Alsmede het Grand Dessert. Complimenten voor de kok. Heerlijk gegeten. Hij geeft 5 bolletjes voor alles. Voor prijs, kwaliteit, service, eten en sfeer. Nou, wat wil je nog meer? Gratis daar eten? Nou, dat kan. Moet je goed luisteren, want hij duurt niet heel lang. Vandaag hebben we een intro. Welk intro is dit?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, wel heel kort, hè. Het is maandag. We zijn nog niet helemaal bijgekomen van het weekend. Zal ik hem nog een keer doen?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, is toch een soort teken van de tijd, hè, dat die intro's zo kort zijn. Hé, hey, wat zei ik nou? Dat was een aanwijzing. 6751031. Zometeen het Feel Good nieuws hier bij Paradise FM. Nu eerst Van Morrison. Die ooit begon als glazenwasser trouwens. Met Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison met Brown Eyed Girl.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een tijdje geleden had ik in het Feel Good News verhaal over een glazenwasser die lokale restaurants filmt terwijl hij aan het glazenwassen is en ze zo weer aan nieuwe klandizie helpt. Zeg maar van die ouderwetse mom-en-pop restaurants overeind houdt. En het aardige was dat Van Morrison is dus ooit begonnen als glazenwasser en heeft zelfs een nummer, dat heb ik toen gedraaid, gemaakt, dat heet Cleaning Windows. Echt waar. We gaan daarvan naar iets heel anders, naar flamingo's. Van een ecologische ramp naar een hoopvol succesverhaal. In het Tuzmeer in centraal Turkije. Turkije ligt er trouwens uit bij het WK, hè? Maar dat is iets heel anders. Bij dat meer dus zijn dit jaar ongeveer 5000 flamingo-kuikens geboren. Dat is opmerkelijk, want nog geen 5 jaar geleden leek de toekomst van deze belangrijke flamingo-broedplaats uiterst onzeker. In 2021 schokten beelden van duizenden dode flamingo-kuikens dierenliefhebbers over de hele wereld. Dat Tuzmeer, een van de belangrijkste broedgebieden van de grote flamingo, was grotendeels drooggevallen door extreme droogte, stijgende temperaturen en intensief watergebruik voor de landbouw. En juist tijdens het broedseizoen verdween het water waarvan de jonge vogels afhankelijk waren voor voedsel en bescherming. Dat Tuzmeer, dat ligt in centraal Anatolië. En dat is een gebied dat is klimaatgevoelig. Hè. De temperatuur daar kan sneller stijgen dan het wereldgemiddelde. De situatie leek destijds dan ook bijzonder zorgwekkend en wellicht niet meer te herstellen. Maar inmiddels is het beeld volledig veranderd. Dronebeelden die begin deze maand werden gemaakt tonen duizenden jonge flamingo's die onder toeziend oog van hun ouders leren fourageren, hun vleugels oefenen en lekker opgroeien daar in de wetlands. Dat herstel kwam niet vanzelf. De Turkse autoriteiten hebben verschillende maatregelen genomen samen met natuurbeschermers. Er werden waterpompen, leidingen en kanalen aangelegd om tijdens het broedseizoen extra water naar die broedgebieden te brengen. Ook werd strenger opgetreden tegen het onttrekken van water uit de regio. En wordt gewerkt aan duurzamer landbouwmethoden die minder water verbruiken. Het Tuzmeer is voor de flamingo's trouwens een ideale kraamkamer. Beetje zoals hier de zoutpannen. Door het extreem zoute water kunnen heel weinig roofdieren het gebied bereiken. Tegelijkertijd zit dat meer vol met kleine organismen. De pekelkreeftjes onder andere. Een belangrijke voedselbron voor de vogels en mede verantwoordelijk voor hun karakteristieke roze kleur. De geboorte van duizenden gezonde kuikens laat zien dat natuurherstel daadwerkelijk effect kan hebben. In een tijd waarin klimaatverandering leidt tot zorgwekkende berichten is het verhaal van het Tuzmeer een zeldzaam en hoopgevend voorbeeld van hoe gerichte maatregelen een kwetsbaar ecosysteem weer een nieuw leven in kunnen blazen. Welke plaat past daar nou bij? Nou, ik dacht aan Ride Like the Wind van Christopher Cross. Nou, denk je misschien waarom? Nou, de LP-hoes, daar staat een flamingo op. Er hing een schilderij in hun repetitieruimte en ze droomden ervan dat als ze ooit hun eerste album zouden uitbrengen, dat die flamingo op de LP zou staan. En dat gebeurde. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Veel plezier met Marissa zometeen. Ik meld me morgen weer. Dit is Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Telecomprovider Flow heeft 3 prijzen gewonnen voor de beste mobiele dekking, hoogste snelheid en het beste mobiele netwerk van Curaçao. De awards zijn uitgereikt door Ookla. Flow werkt aan een vernieuwde klantenservice en lanceert dit jaar een super-app. Moederbedrijf Liberty Caribbean investeert meer dan $12 miljoen in netwerkverbeteringen. Tijdens de WK-wedstrijden geldt een blokkade op andere zenders. Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit heeft nu officieel een wettelijke basis. Sinds de staatkundige hervormingen in 2010 hield de organisatie toezicht op de luchtvaart zonder juridische grondslag. Met het nieuwe besluit onder het ministerie van VVRP is de weg vrijgemaakt om de Amerikaanse categorie 1-status terug te krijgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De Britse politicus Andy Burnham is beëdigd als parlementariër in het Britse parlement. Dit stelt hem in staat om Keir Starmer op te volgen als premier. Burnham won vorige week de verkiezingen in het district Makerfield en stelde zich verkiesbaar om het op te nemen tegen Starmer, die maandag zijn aftreden aankondigde. Wes Streeting steunt inmiddels Burnhams kandidatuur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Bon Simon, Marissa hier en hier zijn de Pointer Sisters.

Ron Simon, een hele goede middag. Ja, het is weer maandag en ik zit natuurlijk weer voor je klaar tot en met 4 uur vandaag. En wat een onwijs leuk weekend was dit. Ja, we hebben natuurlijk voetbal gekeken. Curaçao en Nederland, daarover straks meer. Eerst eventjes over de show. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. En natuurlijk heel veel goede muziek. Zoals hier is Ed Sheeran met The A-Team.

0: Red Byrne hoorde hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Whitney Houston en Juanes.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-wave.nl.

inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Sirwin Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Zo is Sing Pong Lee verantwoordelijk voor gezondheidsbescherming. Joram Parabirsing is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen. En Clifford de Lanoy voor milieu en natuur. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim-inspecteur-generaal-officier op zich neemt. En de Curaçaose Burgerluchtautoriteit, de CBA, heeft vanaf nu officieel een wettelijke basis gekregen. De organisatie hield sinds de staatkundige hervormingen in 2010 al toezicht op de luchtvaart, maar deed dat al die tijd zonder formele juridische grondslag. De internationale luchtvaartorganisatie uitte hier eerder kritiek op. Met het nieuwe instellingsbesluit is de organisatie nu officieel gepositioneerd onder het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cc.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: gaan hem weer spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor Restaurant X. Ja, die zit natuurlijk bij het Bohemie Resort. Ja, en het is een hele mooie plek om te zitten. Je zit mooi tussen de bosrijke omgeving. En de menukaart is ook heerlijk. Ik hou ervan als er soms menukaarten wat specifieker zijn, toch? Waar komt de kruidenboter vandaan? Hoe is iets gemaakt? Ja, heerlijk. Dus wil je een keertje een avondje heerlijk, lekker luxe uit eten? Lekker wijntje erbij? En ja, dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Hier is de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, hij is echt super kort deze keer. Ik ga hem nog één keertje laten luisteren. Daar komt hij.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, nou, hopelijk weet je het. Stuur dan een berichtje naar 675-1031 en hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee.

like today. My, on a wonderful day like today.

Beautiful day like today. Nou ja, dat kunnen we zeker ook wel zeggen over zaterdag. Want wat een bijzondere wedstrijd. Jeetje, ik heb echt zo genoten. Ik was natuurlijk wezen kijken op een Brazen locatie, deze keer bij Cabana. Ja, en het was één en al feest, kan ik wel zeggen. Ja, en omdat het helemaal bijzonder was omdat het de meeste reddingen ooit in een WK-wedstrijd was van 90 minuten. En dat heeft natuurlijk Ile Rome op zijn geweten staan. Ongelooflijk, 15 reddingen tegen Ecuador. En daarnaast heeft Curaçao nu de eerste WK-punt uit de geschiedenis. Ja, ik zou zeggen, het is sowieso tijd voor feest. En ik hoop donderdag weer. We gaan natuurlijk weer kijken. En vergeet onze Brazen-locaties niet te checken als je het WK wil gaan kijken.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group, bringing plans to life.

0: zit erin!
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Anna Maria Pauletta van de oppositiepartij PAR heeft alarm geslagen over de slechte staat van sociale huurwoningen onder de stichting FKP. Bewoners verkeren in gevaarlijke situaties door instortingsgevaar en defecte elektra. De PAR roept burgers op om hun klachten te registreren, zodat deze kunnen worden overhandigd aan VVRP-minister Charles Cooper voor directe actie. Telecomprovider Flow heeft 3 prijzen gewonnen voor de beste mobiele dekking, hoogste snelheid en het beste mobiele netwerk van Curaçao. De awards zijn uitgereikt door Ookla. Flow werkt aan een vernieuwde klantenservice en lanceert dit jaar een super-app. Moederbedrijf Liberty Caribbean investeert meer dan $12 miljoen in netwerkverbeteringen. Tijdens de WK-wedstrijden geldt een blokkade op andere zenders. Dan nog internationaal nieuws. Franse premier Sébastien Lecornu overlegt vandaag met betrokken ministers over de gevolgen van de ernstige hittegolf. Voor een groot deel van het land is code rood van kracht. Meteo France meldt dat maandag een nieuw record voor de gemiddelde temperatuur in juni is vastgesteld op 29,2 graden. In Bordeaux werd het zelfs 41,9 graden. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. Een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
4: uit volle borst. Bon Simon, Marissa hier. En hier is Madonna met Material Girl.

We gaan terug naar een nummer dat een bijzondere betekenis kreeg na de aanslag in Manchester in 2017. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven na het concert van Ariana Grande. One Last Time groeide daarna uit tot een lied van herinnering en verbondenheid. Hier is Ariana Grande met One.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: valt in de prijzen. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Telecomprovider Flow heeft 3 prijzen gewonnen voor de beste mobiele dekking, de hoogste snelheid en het beste mobiele netwerk van Curaçao. De awards zijn uitgereikt door Ookla. Dat is de marktleider op het gebied van netwerkanalyses. Volgens Flow zijn de awards het resultaat van het operationele plan dat in 2025 is ingezet om de diensten te verbeteren. Desondanks is de directie zich bewust van de aanhoudende kritiek vanuit de samenleving op de dienstverlening. Het bedrijf is bezig met een vernieuwing van de klantenservice. Zo wordt er voor het einde van het jaar een speciale super-app gelanceerd waarmee klanten direct kunnen betalen, vragen stellen en storingen kunnen melden. Om de digitale infrastructuur verder te versterken heeft het moederbedrijf Liberty Caribbean inmiddels een extra investering van ruim $12 miljoen toegezegd. Naast deze netwerkverbeteringen zet Flow momenteel extra capaciteit in rondom de WK-fanzones op het eiland, zoals in Otrobanda en Barber. Wel herinnert de provider klanten eraan dat er tijdens de wedstrijden een blokkade geldt op andere zenders. Dit gebeurt op strikt mandaat van de FIFA, aangezien televisiezender Nos País de exclusieve uitzendrechten voor Curaçao heeft. En de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit, de CBA, heeft vanaf nu officieel een wettelijke basis gekregen. De organisatie hield sinds de staatkundige hervormingen in 2010 al toezicht op de luchtvaart, maar deed dit al die tijd zonder formele juridische grondslag. De internationale luchtvaartorganisatie uitte hier eerder kritiek op. Met het nieuwe instellingsbesluit is de organisatie nu officieel gepositioneerd onder het ministerie van VVRP. Dit besluit is een cruciale eerste stap om de felbegeerde Amerikaanse categorie 1 status terug te krijgen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como um sonho, abrir a fé, realização. Visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle bos. Een hele goede maandagmiddag. Michael Jackson hier met Billie Jean.

0: First Time van Robin Beck hoorde hier op Paradise FM. Ja, het is weer maandagmiddag en weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En natuurlijk is weer bij me aangeschoven Vanessa Werkhoven. Hey. Bon Simon.
1: Ik zat te wachten totdat jij ging zeggen, Vanessa, welkom.
0: Welkom, nou welkom Vanessa. Bon Simon, hoe is het?
1: Ja, goed. Ik zit er lekker in. Ik heb een lekker weekend gehad, een beetje uitgerust. En nu de maandag goed begonnen. Ik moet alleen wel zeggen, ik had me voorgenomen om gelijk weer heel gezond te gaan eten en zo.
0: Ja, jouw retraite inderdaad.
1: Ja, gelijk weer, weet je wel. Ik bedoel, ik ben al de hele tijd sinds we terug zijn uit Suriname eigenlijk gewoon lekker weer gezond aan het opletten. Maar vanochtend kwam ik hier, eigenlijk vanmiddag.
0: Oh, ik weet wat je gaat zeggen.
1: Om 11:30 aan. Ja. En toen waren ze daar weer, die heerlijke stukjes kibbeling.
0: Oh, ongelooflijk, hè?
1: Ja. En ik dacht, weet je wat, ik ben er toch nieuwsgierig. Ik dacht, ik neem er één. Maar dat gaat dus niet. De kibbeling van Shifi's Foodbox. Het is zo ontzettend lekker. Maar dan vraag ik me af, hoe slecht is kibbeling nou voor de lijn? Want het is gewoon wit vis.
0: Ja, klopt.
1: Het is wel gebakken.
0: Ja, het wordt gefrituurd, maar er zitten natuurlijk wel heel veel vitamine C.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Er zitten in ieder geval heel veel vitamines in, heb ik me laten vertellen.
1: Vitamine V van vis. Ja.
0: Nee, echt lekker. Ik heb ook meerdere soorten kibbelingen op het eiland gehad. Maar die van Shifi's telt gewoon niet teleur. Dat is gewoon zo.
1: Zeker niet teleur. Ik vind hem ook heel erg lekker. Ja. Een sausje erbij. Dus goed, ik heb uiteindelijk 5 stukjes gegeten.
0: Oh, nou dan heb je het nog netjes gehouden.
1: Ja. Er was veel. Dus, maar goed, ik neem hem gewoon deze. Ik kan me er wel lullig over gaan voelen, maar dat doe ik maar niet. Het was lekker.
0: Nou, weet je wat ze er trouwens nog meer hebben? Daar heb ik nog helemaal niet tegen gezegd. Blauwe burgers. Maar die heb jij toch al een keer geprobeerd?
1: Ja, die hebben we hier.
0: Ik nog niet.
1: Proef, die zijn echt. Weet je, kijk, blauw, dat is natuurlijk een heel leuk idee. Ja. Weet je, maar dat proef je verder niet.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk leuk, omdat het gewoon Blue Wave is. Maar ze zijn echt lekker.
0: Ja, hè? Ja.
1: Echt heel erg lekker.
0: Ja, ik moet het echt nog proberen. Ik moet ze echt nog proberen. Want elke keer zie ik wel een plaatje voorbij komen van die Blue Wave burger van Shifi's. Maar ik ga binnenkort ga ik hem testen.
1: Okay,
0: misschien in de uitzending wel. Hoe leuk zou dat zijn?
1: Nou, laten we dat doen.
0: Een mooie ASMR. Nou, Vanessa, ik heb weer een nieuwe kletspotvraag voor je.
1: Ja.
0: En ik denk dat jij hier wel wat leuks op te vertellen hebt. Wat is de ergste kattenkwaad wat je ooit hebt uitgehaald op school?
1: Oh.
0: Hoe was jij op school? Laten we daar even mee starten.
1: Nou ja, ik was een hele intense puber.
0: Ja.
1: Ik heb, dat geloof je niet, want jij denkt dat ik braaf ben. Maar ik heb de juffrouw echt het leven zuur gemaakt.
0: Zuur echt?
1: Ja, ik had een heftige fase. Ik heb letterlijk, ik weet niet of ik dit nou moet zeggen. Ja, ik heb letterlijk, er is wel eens een tafel door het lokaal gegaan.
0: Wat?
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Maar dat meen je niet?
1: Meen het serieus.
0: Maar een tafel gooi je echt? Of schuiven? Of wat heb je gedaan?
1: Ik had een gesprek met de juf. Een gesprek. Ik had een moeilijke periode in mijn leven, hoor. Dat is echt waar. En ik was echt nog jong. Ik denk dat ik een jaar of 8 of 9 was toen. Zat niet lekker in mijn vel. Voelde me onbegrepen. En ik had een gesprek, want er was iets gebeurd. Ik weet niet eens meer wat. Bepaalde dingen vergeet je niet meer in je leven. De juf zat tegenover mij. En toen heb ik iets gezegd ik heb iets lelijks tegen haar gezegd. Hou je mond, mens, zoiets. Mm-hmm. En toen heb ik dus, terwijl zij aan de andere kant van de tafel zat, die tafel zo'n harde zet gegeven dat hij door het hele lokaal is gegaan. Nou ja, niet door het hele lokaal, maar hij is omgegaan.
0: Jeetje.
1: Alles is eruit geflikkerd en toen ben ik het lokaal uitgestorven.
0: Nou, dat vind ik, dat past niet meer bij hoe jij nu bent, Vanessa.
1: Nee, ik denk dat ik in die periode van mijn leven een hoop van mijn ongeluk en frustraties eruit heb gegooid. Ja. Daarover heb gesproken. Is met mijn ouders heel erg, door mijn ouders op een hele goede manier mee omgegaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat ik het nu wel kwijt ben. Want ik heb die woede heb ik nooit meer zo intens gevoeld.
0: Wauw. Ik heb jou hier op kantoor ook nog niet met een bureau zien smijten.
1: Nee.
0: Tot nu toe.
1: Nee.
0: Oké, dat is wel heftig. Maar ik moet sowieso zeggen, als puber, en ik denk vooral als meisje, die puberteit is zo intens.
1: Ja, hè?
0: Ongelooflijk. Ja, dat is gewoon zo.
1: Dat je je onbegrepen voelt, is verschrikkelijk.
0: Ja, en de wereld, je hebt ook het gevoel dat de hele wereld om jou draait. Die puberfase is toch ik ben zo blij dat ik eruit ben.
1: Ja.
0: Wat een fase.
1: Was jij van het katten, want dit wil ik geen eens kattenkwaad meer noemen, maar je vraagt om het ergste. Maar was jij van het kattenkwaad?
0: Nou, ik was wel een hele vervelende leerling, dat weet ik wel. Maar ik was ook wel een soort van meeloper, als in ik lachte altijd om alles. Dus bij ons, we hadden ook echt een terrorklas, hoor, soms. Dan werden er gewoon, werden boterhammen nat gemaakt. Dan werden ze zo flats tegen het digibord aangegooid.
1: Nee!
0: knettergek. Huilende leraren, ja, echt verschrikkelijk.
1: Ja, wij hebben ze ook aan het huilen gemaakt, hoor, in groep 8.
0: Wat erg, hè?
1: Toen was ik lief geworden, maar toen was de rest van de klas... We hadden zo'n klein opnamedingetje, zo'n cassette, weet je, zo'n klein cassettebandje.
0: Oh, ja.
1: En die gingen we dan, die had iemand dan in zijn heuptasje, want dat was ook in die tijd, verstopt. En dan gingen we, ik zat daar niet eens echt bij, maar andere leerlingen in de klas, die gingen expres de docent rellen.
0: Oh.
1: Totdat ze ging janken en dan gingen ze dat opnemen.
0: Oh,
1: ja, en dan laten ze luisteren.
0: Oh, wat ik vind dat zo erg. Ik denk, op die leeftijd, ja, vond ik het ook al echt zielig, maar... Ik weet niet, dan leef je in zo'n andere fase of zo. Ja. Maar wij komen echt uit een gezin waar heel veel in het onderwijs hebben gezeten of zitten.
1: Ja,
0: dat is verschrikkelijk. En wat kunnen kinderen heftig zijn.
1: Ik heb echt respect voor docenten. Echt
0: nou, absoluut. Nou ja, ik zou zeggen, we sluiten hem af met wees een beetje lief voor de leraren.
1: Jazeker.
0: Want ze doen hartstikke goed werk. En wil je nu ook nog wat opbiechten, dan stuur dan een berichtje naar 675-1031. Ja, wat is het echt ergste kattenkwaad wat jij ooit hebt gedaan op school?
1: Ik ben wel heel blij voor alle docenten. Nog een paar dagen, jongens.
0: Jij bijna vakantie.
1: 7 weken vakantie.
0: Nou, dankjewel voor het biechten, Vanessa.

0: me over te nemen. Dank je voor het luisteren naar mijn show. Morgen zit ik weer voor je klaar tussen 2 en 4. En ik zou zeggen, nog een hele fijne middag.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Anna Maria Pauletta van de oppositiepartij PAR heeft alarm geslagen over de slechte staat van sociale huurwoningen onder de stichting FKP. Bewoners verkeren in gevaarlijke situaties door instortingsgevaar en defecte elektra. De PAR roept burgers op om hun klachten te registreren, zodat deze kunnen worden overhandigd aan VVRP-minister Charles Cooper voor directe actie. Telecomprovider Flow heeft 3 prijzen gewonnen voor de beste mobiele dekking, hoogste snelheid en het beste mobiele netwerk van Curaçao. De awards zijn uitgereikt door Ookla. Flow werkt aan een vernieuwde klantenservice en lanceert dit jaar een super-app. Moederbedrijf Liberty Caribbean investeert meer dan $12 miljoen in netwerkverbeteringen. Tijdens de WK-wedstrijden geldt een blokkade op andere zenders. Dan nog internationaal nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu overlegt vandaag met betrokken ministers over de gevolgen van de ernstige hittegolf. Voor een groot deel van het land is code rood van kracht. Meteo France meldt dat maandag een nieuw record voor de gemiddelde temperatuur in juni is vastgesteld op 29,2 graden. In Bordeaux werd het zelfs 41,9 graden. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

is 103.1 FM en dit was Wham met Freedom. En die freedom die voel ik in de lucht, joh. Het is ongelooflijk. Ja, ik zei het net al hier op de redactie tegen de collega's. Ik voel gewoon dat de zomervakantie eraan begint te komen. Ja, als je geen kinderen hebt of niet in het onderwijs werkt, dan ben je daar misschien niet zo mee bezig. Maar als je wel kinderen hebt en in het onderwijs werkt, weet ik allebei, dan, ja, dan is dat wel iets waar je naar uit kan kijken. Zeg gewoon echt school's out for summer. Een aantal weken lang niet de wekker in de ochtend om de kinderen naar school te brengen of om naar je werk te gaan. He, dat is toch hartstikke lekker. En ook aan de kinderen merk ik het thuis dat ja, die zijn er ook wel aan toe. Gewoon eventjes lekker niets aan je hoofd, alleen maar gewoon met je vrienden rondhangen. En hoe lekker is het dan om op een eiland te wonen als Curaçao? Toch echt, wat een rijkdom is dat op zichzelf al. Hey, een hele goede middag. Het is alweer maandag. We zijn het weekend goed doorgekomen en we hebben natuurlijk een fantastische wedstrijd gehad. Ik ga het er zo meteen uitgebreid over hebben met Remco Bizentini, de oud-bondscoach van het Curaçao's elftal. En ja, weet je, ik zeg, we gaan het erover hebben. Ik ga het er met hem over hebben. Maar ik weet nu al zeker dat Remco voornamelijk het woord gaat doen. En ik ga aan zijn lippen hangen. Want ik vind altijd erg, ja, als voetbal leek eigenlijk, vind ik altijd heel fijn om, nou ja, goed even de visie van een professional te horen. Hè. En nou ja, ook met vooruitblik op aankomende donderdag. Dan spelen we natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd tegen Ivoorkust. Eventjes kijken wat zijn verwachtingen zijn. Ik ga het allemaal horen. We gaan het allemaal horen van Remco Bizentini zometeen. Verder heb ik een lekkere prijs die ik weg ga geven. Vandaag een diner voor twee bij Restaurant X met de muziekquiz. Je maakt er nog steeds kans op. Ik ga je zometeen nog een keer de kans geven om mee te spelen. Ja, dat en nog veel meer tot de klok van 7. En een hoop lekkere muziek natuurlijk. Zoals deze. Oh, U2 en One. Volgens mij is dit niet de versie met Mary J. Blige, maar minstens zo lekker ook.

0: Potverdorie zeggen. Er zijn toch een hoop mooie liedjes over de liefde geschreven. En deze man die kon er zeker ook wat van. Bryan Adams en I Do It For You.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nou, What I Will Do For You is vanavond misschien jou blij maken met een lekker dinertje voor twee. Want we geven er weer eentje weg. Met een muziekquiz. Een diner voor twee bij Restaurant X gaat eruit. Rond 7:50. En tot die tijd nodig ik je van harte uit om mee te spelen bij de muziekquiz. Luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oeh, ja, hij is iets langer, het intro. Dit was wel een heel kort stukje, maar ik denk wel herkenbaar. Dus mocht je hem herkennen en enig idee hebben hoe het nummer heet, laat het me even weten via de app 675-1031. En ja, dan zou het zomaar kunnen dat ik jou blij maak vanavond en dat jij binnenkort mag aanschuiven bij restaurant X en dan je portemonnee trekt, maar daaruit geen geld haalt, maar een Paradise FM dinerbon voor twee. Hoe lekker is dat? 675-1031. Hier is Babysitter Circus and everything's gonna be alright.

kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
2: Karel Monte, hoofdonderhandelaar voor toetreding WTO. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een formele basis gegeven. De Raad van Ministers heeft Karel Monte officieel aangewezen als de hoofdonderhandelaar. Curaçao voert al sinds maart 2020 gesprekken om als autonoom land lid te worden van de internationale organisatie. Monte gaat opereren vanuit het kantoor van de minister-president in Fort Amsterdam en zal het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt bij de onderhandelingen steun van specialisten vanuit de verschillende betrokken ministeries. De hoofdonderhandelaar moet nu een roadmap opstellen voor de planning en de ministerraad elk half jaar rapporteren over de voortgang. En Anna-Maria Paletta, fractiemedewerker van de oppositiepartij PAR, trekt aan de bel over de erbarmelijke staat van veel sociale huurwoningen die onder de stichting FKP vallen. Volgens de PAR misbruiken politici de belofte van een woning om stemmen te winnen, terwijl de huidige bewoners in levensgevaarlijke situaties verkeren. Zo maakten ze melding van instortingsgevaar van daken, gescheurde muren en defecte elektra. Volgens Paletta schuiven FKP en het ministerie van VVRP de schuld naar elkaar af onder het mom van een gebrek aan subsidie. De PAR heeft afgelopen zaterdag burgers opgeroepen hun schrijnende situaties te registreren. Deze lijst met urgente gevallen zal tijdens het vragenuur in het parlement rechtstreeks aan VVRP-minister Charles Cooper worden overhandigd om direct actie af te dwingen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Ik ben bijna jarig!
4: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
3: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
4: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
5: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
3: Helemaal toppie.
6: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een suiker.

0: zingt ze allemaal mee.
1: We zijn onderweg naar Bucks Fizz, naar Billy Joel. Tell her about it.

de Bucks Fizz met Making Your Mind Up. Ik zei het net al, de zomervakantie begint bijna. Voor alle ouders is dit hartstikke fijn en voor de kinderen natuurlijk ook. En ja, ook in Nederland krijg ik mee vanuit mijn eigen kind. Maar ook als je op socials kijkt, overal zie je het. Hè. Mensen zijn de zomer aan het vieren daar. Onder andere met verschillende festivals. Het festivalseizoen is weer begonnen. Afgelopen weekend natuurlijk Pinkpop. En nou ja, goed, festivals, ja, ik weet niet hoe jij tegen de festivals aankijkt. Ik vond het vroeger altijd heerlijk om te genieten van Pinkpop, te genieten van Lowlands. Maar er was één ding op de festivals wat ik echt wel, nou ja, laten we zeggen, uitdagend vond. Ja, ik ben wat dat betreft een ontzettende tuttebel. Dat waren de Dixies. Tegenwoordig gaan, geloof ik, heel veel mensen ook gewoon in een hotel zitten. En die gaan dan, dat is, vind ik niet echt het echte festivalgevoel. Nee, bij het echte festivalgevoel hoort wel het zweten in de tentjes. En dan, ja, de Dixies ook af en toe, ja, daar ontkom je niet aan. Oh, verschrikkelijk. Nou lees ik net in het Nederlandse nieuws, echt nou ja, heel erg. Nee, dit is trouwens het internationale nieuws en dit is niet in Nederland gebeurd. Echt een verhaal, dit is gewoon mijn nachtmerrie. Er is namelijk afgelopen weekend in Californië een man in de tank onder een droog toilet gevallen. Dit toilet stond op een camping. En daar zat, nou ja, goed, daar stond dus dat toilet. Het is een droog toilet is een toilet zonder aansluiting op de riolering. Hè. Dus er zit geen water in. Vangt gewoon de ontlasting op in een apart bak of een tank. En daar zit dan wat zaagsel in tegen de stank. Nou, daar zat die man dus op. Op zich nog geen probleem, tenminste. Ja, nou ja, goed. Nee, op zich niet. Maar zijn zonnebril, die viel dus in die tank. En hij dacht, weet je, ik buig even voorover en ik probeer gewoon mijn zonnebril te redden. Nou, toen is hij dus in die tank gevallen. Ja, en daar moest dus een heel gespecialiseerd reddingsteam bij komen, politieagenten bij komen, brandweerlieden, campingmedewerkers, om hem vervolgens uit die tank te halen en te ontsmetten. Nou, het is, uiteindelijk heeft hij geen verwondingen opgelopen of zo. En moest hij alleen maar afgespoten worden door de brandweer voordat hij weer kon vertrekken. Maar het idee. Oh, hij heeft er iets van een kwartiertje in gezeten. Dus dat valt uiteindelijk allemaal ook wel mee. Maar echt, joh, ik vind dit zo'n goor verhaal. Het idee dat je dan in die tank flikkert met al die viezigheid erbij. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat vergeet je nooit meer. Even kijken, ja, dat las ik. En verder zag ik ook, ja, Thijs Reumer, hè, die is natuurlijk bekend van onder meer televisie en filmrollen in Nederland. Nou ja, zijn carrière is stil komen te staan nadat hij in 2023 in opspraak is gekomen. Omdat hij is veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. Hè. Er waren verschillende fans die hem nou ja, benaderden. En dat is, die gesprekken zijn, laten we het zo zeggen, een beetje uit de hand gelopen. Nou ja, hij heeft uiteindelijk nu een terugkeer op het podium. En deze terugkeer zorgt voor heel veel discussie. Er is namelijk theater in Amsterdam waar hij op dit moment optreedt met een voorstelling genaamd Een Vorm van Eenzaamheid. Hè. En in deze voorstelling probeert hij eigenlijk zijn kant van het verhaal te vertellen. En daar zijn zondagavond verschillende demonstranten opgekomen om daar actie te voeren. Ze vinden namelijk dat iemand die voor deze feiten is veroordeeld geen publiek podium meer zou moeten krijgen. Nou, volgens de berichten gingen de protesten gepaard met ernstige bedreigingen richting het theater. Het is een voorstelling die gaat over Reumer zelf en over zijn leven na de strafzaak, de gevangenisstraf en zijn poging om terug te keren in de samenleving. Ja, ik kan me best voorstellen dat iemand als Thijs Reumer, die gewoon, hij is een performer natuurlijk, hij wil zijn verhaal vertellen, dat alles wat je eigenlijk meemaakt in het leven als artiest gebruik je om weer kunst van te maken. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat er een hoop ophef rondom dit nieuwe optreden is. En er zijn dus verschillende verdeelde meningen hierover. De tegenstanders vinden zijn terugkeer ongepast. En er zijn ook mensen die erop wijzen dat hij zijn straf heeft uitgezeten en toch wel weer aan het werk moet kunnen. Het is een discussie. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe denk jij daarover? Vind je dat iemand die, die toch wel veroordeeld is voor deze delicten, vind je dat zo iemand eigenlijk niet meer aan het werk moet kunnen, of in ieder geval niet een podium moet krijgen om zijn verhaal te vertellen? Of denk je, hij heeft zijn straf uitgezeten, misschien heeft hij ervan geleerd en ja, het blijft een kunstenaar, die moet dus zijn verhaal kunnen vertellen op een podium. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan denkt. Laat het me even weten in de app 675-1031.
Dan gaan wij ondertussen door hier op 103.1 FM, Paradise, oftewel Braza FM, met Alicia Keys en A Woman's Worth.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cornelis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao en Aruba gaan intensiever samenwerken op het gebied van toerisme, veiligheid en bereikbaarheid. De ministers Roderick Middelhof en Wendrik Sicilia hebben een officieel samenwerkingsverband getekend. Ze willen vlieg- en vaarverbindingen verbeteren en de eilanden gezamenlijk promoten als combinatiereis, waarbij ze hun unieke culturen behouden. Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie formeel gestart. De Raad van Ministers heeft Karel Monte aangewezen als hoofdonderhandelaar. Monte zal vanuit Fort Amsterdam opereren en het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt ondersteuning van specialisten en moet elk half jaar rapporteren over de voortgang aan de ministerraad. Dan nog internationaal nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu overlegt vandaag met betrokken ministers over de gevolgen van de ernstige hittegolf. Voor een groot deel van het land is code rood van kracht. Meteo France meldt dat maandag een nieuw record voor de gemiddelde temperatuur in juni is vastgesteld op 29,2 graden. In Bordeaux werd het zelfs 41,9 graden. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie vond zondag plaats bij het aardgasbedrijf Barzan in Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas blijft ongestoord en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Ja, en dan doen we nog eventjes kort het verkeersnieuws. Ja, ik zeg kort, want ik heb niet zo heel veel te melden. De Winston Churchillweg richting de Franklin D. Rooseveltweg. Vanaf het kruispunt Granadaweg tot aan de Franklin Delano Rooseveltweg. Daar staat het een klein beetje vast. Slechts 1 minuut meer dan gemiddeld. Daar kom je 5 minuten vertraging loop je daar op. En verder heb ik de Krakkersbaaiweg richting Jantiel. Vanaf het kruispunt Corporaalsweg tot aan de Kaya Fratenan die Scherpenee. Ook daar loop je 5 minuten vertraging op. En verder als ik naar de arrivals op Hato kijk, even zien, dan zie ik dat alles in principe op tijd landt. Behalve de SLM vanuit Miami, die om 6:50 zou landen. Die is wat vroeger. Die landt 25 minuten eerder dan gepland. Dus zo rond 5:55 zal die aankomen. Dus moet je daar toevallig iemand van oppikken, dan zou ik iets eerder van huis vertrekken. Dat was het zover.
7: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
9: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Zometeen spreek ik met Remco Bizantini over de wedstrijden van afgelopen zaterdag na Irene Cara.

0: ZFM, met Jorden Edwin Collins met A Girl Like You. Het is weer even tijd om terug te blikken op de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Of moet ik zeggen de wedstrijden? Want we kijken natuurlijk zowel naar Nederland als naar Curaçao. Ja, er zijn een heleboel mensen die kijken alle wedstrijden. Maar wij reviewen hier maar een aantal. En ik zeg wij, want dat doe ik zeker niet alleen. Nee, zeker niet. Daar heb ik echt wel een expert bij nodig. En bij mij aangeschoven in de studio wederom. Remco Bizantini, welkom.
1: Ja, welkom. Ja, zelf, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, nou ja, jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Ja, nou, dat ben je zeer zeker ook. Ik heb je heel erg nodig. Want, ja goed, hè, ik bedoel, het is leuk om eventjes met iemand te praten die verstand heeft van het spelletje, van het voetbal. En jij hebt meer dan verstand natuurlijk van voetbal. Jij bent natuurlijk ontzettend druk de afgelopen tijden. Druk geweest met het WK voor de kids. En nu druk met het bijhouden van het WK voor de volwassenen. Waar kom je nu net vandaan? Wat heb je net achter de rug?
1: Nou, we hebben de finale natuurlijk voor de kids al gespeeld op 7 juni. Maar ik kom net, je gelooft het niet, maar vanaf de McDonald's.
0: Jij komt net van de McDonald's.
1: Ik kom eigenlijk van de McDonald's af. Het is niet voor mijn sportvoeding. Maar
0: nou, ik wou net zeggen.
1: Nee, het is wel echt iets heel leuks. Een leuke bijkomstigheid. De gouverneur, de heer Maurits de Kort, had de winnaar uitgenodigd op zijn fort. Dat is ook gebeurd.
0: Ja.
1: En hij had een gesprek gehad met een van de spelertjes van Brazilië. En hij had dat spelertje gevraagd van, wat zou je nou echt willen?
0: Ja.
1: En toen had dat spelertje gezegd, nou, ja, ik zou wel eens graag naar de McDonald's.
0: Ach, wat zoet.
1: Ja, dus de gouverneur die belt mij weer op. Eerst.
0: Ja.
1: Hij zei, Remco, zus en zo is het geval. Toen hij dat mij uitlegde, toen moest ik ook lachen. Ik lag helemaal...
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, met Brazilië en Argentinië die ook uit had genodigd op zijn kasteel. Lekker naar de McDonald's te gaan. En, nou, ik heb natuurlijk de twee scholen, de twee teams gebeld. En ja, voor hun is het gewoon een dagje Efteling. En zo hebben we het geleefd. Ja.
0: Fantastisch. Nou ja, dat vind ik leuk. Weet je, bedoel, je bent natuurlijk ontzettend druk bezig met sport. Maar je zit dus ook net zo goed gewoon en net zo lief. Ja. Met de gouverneur en een van die jonge spelertjes lekker bij de McDonald's.
1: Ja, hier kunnen ze me elke dag, elke uur voor bellen. Want, want dit is waar het om gaat.
0: En uiteindelijk.
1: Samenhorigheid. En ook naast het voetballen gebeuren heel veel dingen. En dat zie je bij het echte WK natuurlijk ook.
0: Ja, nou, dromen in vervulling brengen en zo groot en zo klein als het kan. Hè? Ik bedoel, voor zo'n kind is dit een droom om lekker met jullie bij de McDonald's te zitten. En voor de volwassen voetballers is het natuurlijk een droom om dat WK te gaan winnen.
1: En eigenlijk komt alles op hetzelfde neer. En de gouverneur nodigt ze ook weer uit. En dat is voor hun ook. Ze worden gezien.
0: Ja, zeker.
1: Voor het echte Curaçao, die speelt nu op dit moment het WK. Ja, ze worden ook gezien.
0: Ja.
1: En dat is absoluut het hoogtepunt voor Curaçao.
0: Ja. Nou, ik hoor heel graag van jou. Hoe zie jij ze? Hoe heb jij afgelopen? Laten we gelijk beginnen met de wedstrijd Curaçao tegen Ecuador. Wat is jouw ervaring?
1: Ik heb het niet gezien.
0: Je hebt het niet gezien? Oh, nou, dan gaan we door met... Nee hoor. Nee, kijk, dus mensen waren weer euforisch. Hè? Ik bedoel, het was gelijk spel 0-0. 1 punt voor Curaçao uiteindelijk. En natuurlijk de man of the match, hè, zeggen ze. Eloy Roo met... al die doelpunten. Voor mijn gevoel was hij echt een beetje... De week daarvoor was het gewoon dat ik dacht... die man die kan niet slapen van ellende. Ja. Met zeven doelpunten die allemaal langs zijn handen zijn gegaan. Hij heeft een beetje een revanche genomen.
1: Nou, ik denk het hele elftal wel. Maar ja, kijk, als ik vanaf het begin ga beginnen... kijk natuurlijk dat je naar het WK gaat... is natuurlijk al fantastisch voor Curaçao, voor de spelers, voor iedereen. Dus dat is al de eerste prijs.
0: Ja.
1: Dan speel je natuurlijk in een pool, een groepsfase die niet te misselijk is. Het is zeker niet de makkelijkste. En dan ga je openen tegen Duitsland. Een land die natuurlijk zoveel keer op een WK gestaan heeft. En je verliest hem jammer genoeg met 7-1, naar mijn mening. Iets te veel ten opzichte van de tweede wedstrijd die je tegen Ecuador gespeeld hebt.
0: Ja.
1: Maar dan zie je dan tegen Ecuador hoe ze toch... de rug recht hebben. Hè. Je kunt naar zo'n 7-1 kun je ook natuurlijk in zak en as zitten. En
0: daar
1: kun je niet meer overheen. Maar ze hebben natuurlijk iets anders gespeeld tegen Ecuador dan tegen Duitsland. Maar Duitsland speelde 4-4-2 als het ware, met 4 achterop. Tegen Ecuador hebben ze iets defensiever ingesteld, met 5 verdedigers achterop. 5-4-1 eigenlijk. En heel compact en heel klein gespeeld. En proberen vanuit de omschakeling Ecuador het pijn te gaan doen. Nou, dat is 1 of 2 keer goed gelukt, denk ik. Het deed me een beetje denken aan de wedstrijd Honduras, die we speelden in de Gold Cup. Waar we de eerste helft ook echt met de rug tegen de muur stonden. En misschien wel 5, 6, 7, 0 achter moesten staan. Toen hadden we ook een Eloy Room die veel ballen pakte. Maar we wonnen uiteindelijk die wedstrijd met 1-0. En dat had voor mij zomaar ook gekund tegen Ecuador. Natuurlijk zeg je, nou ja, het is een goede ploeg. Je speelt daar gelijk tegen. Dan zeg je, ja, de eerste keer op de WK en je pakt een punt. Natuurlijk ben je blij. Maar we hebben ook 1-2 goede kansen gehad. Ook met een Jijimo Bakuna. Dat hij zomaar ook in de andere kant kon liggen, die 1-0. En dan loop je met 3 punten weg. Snap je? En dat is wel het verschil.
0: Ja.
1: Wat je nu hebt in de groepsfase, omdat je nog 1 wedstrijd krijgt tegen Ivoorkust, die ook 3 punten heeft, die ook absoluut moet. En Ivoorkust schat ik ook wel heel hoog in.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, goed, daarmee geef je eigenlijk al een beetje je voorspelling voor de komende, of de kansen aan wat betreft Curaçao.
1: Nou, de kans is wel, natuurlijk, ik geef een 50-50.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk, naar aanleiding van de wedstrijd van Ecuador, natuurlijk vooraf een gelijkspel. Dat zou je voor tekenen. Maar de mogelijkheden zijn er ook geweest. Kijk, Eloy pakt fantastische ballen ook. En daar staat hij ook voor. Daar is hij keeper voor. Dat zegt hij ook terecht.
0: Mm-hmm.
1: Maar Curaçao heeft ook verdedigend heel wat afgedwongen, vind ik. En die omschakeling hebben ze die 2-3 keer een speldenprikje kunnen verzilveren. Misschien wel in een doelpunt. En dan, ja, kom je een keer op 1-0 toevallig. Dan is het natuurlijk voor Ecuador heel lastig om weer door zo'n muur, zo'n gedisciplineerde muur te komen. Zoals Curaçao verdedigd heeft. En je hebt 1 punt. Dus je moet in die laatste wedstrijd, moet je gewoon ook. Want de doelstelling is ook vooraf uitgesproken om de tweede ronde te halen. En natuurlijk, iedereen is blij en iedereen is trots. En we hebben het eerste doelpunt op het WK. We hebben het eerste punt op het WK.
0: En ook gewoon die 15 goals die zijn tegengehouden. Dat is ook een eerste keer.
1: Dat ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als sporter, als sportman en als elftal weet ik ook wel zeker dat ze de 100% voor willen gaan.
0: Ja.
1: En ook gaan om die 4 punten binnen te slepen om naar die tweede ronde te gaan. En
0: ja.
1: En daarom is het de enige jammer is dat je natuurlijk, ik vond de score tegen Duitsland iets te hoog.
0: Mm-hmm.
1: Want dat kan uiteindelijk in je doelsaldo misschien wel tekort komen. En tegen Ecuador hebben ze het fantastisch gedaan. Zeker in verdedigend opzicht. En jammer genoeg net niet in die omschakeling te kunnen verzilveren. Maar
0: ja.
1: Aan de andere kant, het leeft enorm. Iedereen is ermee bezig. De mensen zijn blij. De spelers hebben het goed daar, denk ik. En ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat ze ook die wedstrijd tegen Ivoorkust op een heel gedisciplineerde manier gaan spelen. En daar alles uit zullen halen en persen om uiteindelijk die overwinning te pakken. Want die heb je wel nodig.
0: Ja.
1: Om als beste nummer 3. Zeg maar van de pool, de 8 beste nummers 3, die gaan door naar de tweede ronde. Heb je die heb je een overwinning nodig.
0: Ja, ja, ja, we zullen wel moeten. Nou ja, goed, we moeten nog heel even wachten. Donderdag dan gaan we het meemaken. Ja, je kan wat verwachtingen uitspreken. Maar uiteindelijk moeten zij het gaan doen. En wij gaan het. We zitten erbij en we kijken ernaar. We doen het er maar mee. Ja,
1: natuurlijk, we zijn natuurlijk machteloos natuurlijk. Maar
0: ja.
1: ik vind het wel heel mooi. De beleving van iedereen op straat. Dus je krijgt natuurlijk wel het gevoel dat je elke dag met zo'n wedstrijd bezig bent.
0: Ja.
1: En zij doen dan natuurlijk op het trainingsveld met hun besprekingen na de wedstrijd toe.
0: Ja.
1: En natuurlijk, er zijn altijd kansen.
0: Ja.
1: Maar het enige is, je moet winnen.
0: Ja.
1: En Ivoorkust, die zullen ook niet op een gelijkspel gaan spelen, want dat is ook te gevaarlijk. Dus
0: willen allebei winnen.
1: We willen allebei winnen. Dus je krijgt natuurlijk een fantastisch spannend.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het een hele, hele spannende wedstrijd gaat worden. Nou, dat weet ik wel zeker. We gaan het donderdag zien. Even kijken. Ja, nou ja, en sowieso, hè. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk wat je zegt. We gaan erin om zo ver mogelijk te komen. Maar ik denk dat we wel met zekerheid nu al

0: met zekerheid nu al kunnen zeggen dat we door het plaatsen Curaçao al behoorlijk op de kaart hebben gezet, maar dat we het tot nu toe ook wel wat andere mijlpalen behaald hebben.
1: Nee, maar dat uiteraard. Die noemde ik net al op. Hè, dat je naar het WK gaat, fantastisch. Voor het land, voor de spelers, voor iedereen. Dat je in je eerste wedstrijd ook nog scoort.
0: Ja.
1: Dat is ook uitbundig gespierd op Curaçao over de hele wereld.
0: Ja.
1: Dat je dan je tweede wedstrijd je eerste punt haalt.
0: Ja.
1: Of gelijkspel tegen een Ecuador. Is natuurlijk ook fantastisch.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd in je achterhoofd. Of ik kijk zo naar een wedstrijd.
0: Tuurlijk.
1: Omdat ik natuurlijk misschien wel iets anders ook naar een wedstrijd kijk. En je wilt winnen.
0: Ja.
1: En je hebt nu nog een kans. En dan, ja, dan als je de kans gaat berekenen, is het gewoon heel simpel. Je moet winnen.
0: Ja.
1: Ze gaan die wedstrijd ook niet laten lopen, denk ik. Zeker niet als ik het verschil zie. De eerste wedstrijd tegen Duitsland en Ecuador. Vond ik dat ze tegen Ecuador met heel veel discipline speelden. Ten opzichte van elkaar ook. Rugdekking geven, ruimtes niet weggeven. En als ze dat voor elkaar krijgen, ook tegen Ivoorkust. En ook weer in die omschakeling wat kansen creëren met een goede tjong. Dan denk ik dat er echt wel een overwinning in kan zitten. Ja.
0: Helemaal goed. Waar ga jij kijken, Remco?
1: Weet ik nog niet. Want ik heb veel afspraken met de kinderen uit de wijken. Met de EK die we draaien. Ik vind het fantastisch om met de lokale mensen dit hier te beleven.
0: Ja.
1: Want, en daar ook over te praten. En dat geeft mij zoveel voldoening. En ik zie nu ook wat er binnen een land zo gebeurt.
0: Ja.
1: Ik weet wel hoe het is aan de andere kant. Maar ik vind het echt fantastisch om mee te praten met de mensen en te voelen wat ze hier voelen in zo'n groot toernooi.
0: Ja, ja, dus je gaat niet in je eentje thuis kijken?
1: Nee, ik ga wel natuurlijk op mijn locatie wel. Ik wil hem goed kunnen zien.
0: Ja.
1: Want ik doe ook bepaalde analyses van wedstrijden voor andere zenders en voor landen. Dus
0: je moet hem goed zien.
1: En dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Maar daarbij vind ik het ook hartstikke leuk om gelijk direct contact te hebben met de lokale mensen hier.
0: Ja.
1: En dat is wel, heb ik ook nog nooit meegemaakt. Want ik zit altijd aan de andere kant van de medaille als bondscoach. Maar om dat zo hier te vieren en aan te horen en te bespreken met de mensen hier, dat vind ik wel ontzettend leuk.
0: Supermooi. Nou, je gaat er bovenop en er middenin. En ik hoop, dat zou ik heel erg leuk vinden, als je vrijdag nog even bij me aanschuift of anders eventjes een kort belletje met me wil doen om hem te analyseren.
1: Nee, ik kom vrijdag gewoon langs, want dit zijn hele belangrijke en leuke dingen.
0: Ja.
1: En ik kom graag winst of verlies. En zo moeten wij het ook zien met Curaçao.
0: Ja.
1: Zit er al een geweldig WK. Daar zijn we mee bezig.
0: Zeker.
1: Met alles, maar ik kom vrijdag door.
0: Oké, en dan fingers crossed voor winst. Goed?
1: Helemaal goed.
0: Oké, spreek je vrijdag.
1: Goed.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
7: Curaçao en Aruba sluiten toerismepact voor gezamenlijke promotie. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao en Aruba gaan veel intensiever samenwerken op het gebied van toerisme, veiligheid en bereikbaarheid. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhof, en de Arubaanse minister van Toerisme, Wendrik Sicilia, hebben daarvoor een officieel samenwerkingsverband getekend. De twee eilanden willen onder meer de vlieg- en vaarverbindingen verbeteren en gezamenlijk optrekken in de strijd voor een betere veiligheid van vakantiegangers. Een belangrijk onderdeel van de afspraak is een nieuw initiatief om Curaçao en Aruba internationaal als combinatiereis te promoten. Hierbij presenteren de buureilanden zich als bestemmingen die elkaar aanvullen, met behoud van hun eigen unieke cultuur en identiteit. Volgens de bewindslieden versterkt dit de internationale concurrentiepositie van beide landen aanzienlijk. En Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een formele basis gegeven. De Raad van Ministers heeft Karel Monte officieel aangewezen als de hoofdonderhandelaar. Curaçao voert al sinds maart 2020 gesprekken om als autonoom land lid te worden van de internationale organisatie. Monte gaat opereren vanuit het kantoor van de minister-president in Fort Amsterdam en zal het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt bij de onderhandelingen ondersteuning van specialisten vanuit de verschillende betrokken ministeries. De hoofdonderhandelaar moet nu een roadmap opstellen voor de planning en de ministerraad elk half jaar rapporteren over de voortgang. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Paradise FM, verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Nou, en dan ook weer even een korte blik op de weg. De Caracasbaaiweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Anasaweg tot aan de Kaya Vratenandi Scherpenee. Daar staat het weer vast. 7 minuten vertraging loop je hierop. En ook op de Mercuriusstraat richting Salinja. Vanaf het kruispunt Ceresstraat tot aan de Schottengatweg Oost. Daar kom je vast te staan. Maar liefst 7 minuten vertraging loop je daarop. De nieuwe Caracasbaaiweg. Flyweg richting Salinja tot aan de Elias R.A. Moreno Boulevard. Ook 6 minuten vertraging. Even kijken en dan zie ik hier de Cascoraweg richting Mahai vanaf het kruispunt à la Blancaweg tot aan de Calle John Lois Perret. 5 minuten vertraging. Verder is er wat betreft de arrivals op Hato niet veel veranderd. Dus op die ene SLM-vlucht die vanuit Miami zou landen om 7:50 en die nu 25 minuten vroeger aankomt, namelijk 6:05 ongeveer zal landen, landt alles gewoon op tijd.
9: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
10: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
11: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, has y compra na van en twil. Oi man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat y recibí Bostempel Digital con cada compra de 25 florín. Cada kaartje full llenat, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Coiman. 25 mil Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven.

0: de conga. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hoorde je hier op Brasa FM. Het is maandagmiddag. Het is alweer, het is alweer bijna 17:15. Joh. De tijd vliegt voorbij. En dit is het tijdstip dat ik wekelijks eventjes inbel om in gesprek te gaan over het emigreren naar dit eiland. Want ja, het is een heerlijke plek om te wonen. Dat kan ik beamen en jij misschien ook. Maar er zijn ook een hoop mensen die luisteren en die misschien met de gedachte spelen om de spulletjes, de boel de boel te laten en deze kant op te komen. Maar ja, wat mij betreft. Ik raad het je zeer zeker aan. Maar het is natuurlijk niet alleen maar zonneschijn hier op het eiland. Het is uiteindelijk ook gewoon de realiteit van het leven. En het heeft zijn voor- en zijn nadelen. En daarover ga ik iedere week in gesprek met Mairel en met Linda. En zij zijn beide influencers. Met hun Instagram houden ze iedereen op de hoogte van hun avonturen rondom het emigreren. En Linda is druk. Maar Mairel die hangt aan de lijn. Dag Mairel.
1: Bon tardi.
0: Ja, dat betekent niet dat jij niet druk bent, maar je had wel even tijd.
1: Ja, nee, ik ben zeker niet druk. Of tenminste, ik ben wel druk, maar ik werk nog halve dagen omdat ik dengue heb opgelopen op mijn avontuur in Colombia. Dus ja. Het was niet mogelijk om naar de studio te komen, maar ik wilde wel heel graag erbij zijn.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, want jij bent een tijdje geleden naar Curaçao verhuisd vanuit Nederland. En jij dacht, ik zit nu aan deze kant van de wereld, dus ik ga ook heel veel van Zuid-Amerika bekijken. Heerlijk, met de rugzak op reis. Ik heb je gevoel. Volgt op je Instagram en daar ben je dus ziek geworden. Dat is toch ook wat, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik ging echt als Dora ging, ja. Gewoon op avontuur. En ik ben ook echt de jungle ingegaan in een boomhut. En ja, waarschijnlijk ergens daar door een mug gestoken. En ik heb ook echt de vier laatste dagen in Medellin heb ik echt in mijn bed moeten liggen. En ik heb het toch een klein beetje onderschat. Dus ik moet nog heel veel bijslapen eigenlijk gedurende de dag. Dus dat is vervelend, maar wel een hele mooie trip gehad. Dus ik klaag niet.
0: Ja, ongelooflijk. Nee, ik vind het erg leuk om het allemaal te volgen. En het waren inderdaad hele leuke filmpjes van jou achterop een brommer. En wel of niet met de taxi, of ga ik toch gewoon achterop die motors. En lekker, het echte avontuur aan. En ik leefde helemaal met je mee, totdat je in één keer gewoon plat lag in een hotel.
1: Ja, klopt. Nee, superleuk. Nee, ik heb echt genoten. Maar inderdaad, ik heb echt goed plat gelegen. Ja, dus het was nog maar de vraag of ik het vliegtuig in terugkom. Maar ik wilde heel graag naar huis. Dus gelukkig is dat gelukt.
0: Nou, helemaal goed. Ja, en over je huis, die staat hier op Curaçao sinds een tijdje. Daar hebben we het natuurlijk wekelijks over. Een hoop redenen om deze kant heen te komen. Een heerlijke plek om te wonen natuurlijk. Maar ja, waar ik het vandaag even met je over wil hebben is... wat zijn de grote uitdagingen eigenlijk aan het verhuizen naar Curaçao?
1: Ja, ik denk dat je er een aantal hebt. Weet je, het is sowieso belangrijk dat je natuurlijk je werk hebt en dat je je huisje hebt en dat je die stabiliteit hebt. Vooral als je gaat emigreren is dat gewoon echt super belangrijk. Ik heb het zelf meegemaakt met 3 keer verhuizen. Ja, dat voelt gewoon heel erg onstabiel. En wat we nou gewoon gewend zijn vanuit Nederland is zeg maar die stabiliteit.
0: Ja.
1: Dus zorg in ieder geval dat je dat geregeld hebt. Dat kan gewoon de nodige stress geven, maar ik denk dat voor mij heel confronterend was gisteren vaderdag. Ik ben zelf mijn biologische vader 5 maanden geleden verloren. Toen ik ook net aan het emigreren was.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb nog eigenlijk mijn vader, dat is mijn stiefvader. En toen ik foto's van ons aan het zoeken was, toen begon ik gewoon keihard te huilen. En dacht ik, ga ik echt mijn huis opzeggen in augustus?
0: Ja.
1: Want al die spontane momenten met mijn vader, met mijn moeder en met mijn vriendinnen, die zijn weg. En dat is... Ja, toch wel iets wat bij emigratie ook komt kijken.
0: Ja, precies. Nou ja, ik kan erover meepraten. En ik denk de meeste mensen die in die spagaat zitten, hebben dat ook. Hè? Je bent natuurlijk, je hebt je leven hier op het eiland. Dat ben je aan het opbouwen. Want hoe lang woon jij hier nu?
1: Ik woon hier nu 9 maanden.
0: Ja, precies. Nou, dan ben je al flink in de opbouwfase. Op een gegeven moment speelt je hele leven zich gewoon hier af. Maar je hebt natuurlijk ook nog het leven daar. En de mensen daar verwachten eigenlijk ook wel van je. En dat wil je ook. Dat je eigenlijk ook nog in ieder geval zoveel mogelijk bij hun bent. En met hun meegaat. En dat is toch best wel een hele grote uitdaging. Hoe vind jij die balans daarin?
1: Ja, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Vooral in het begin leek het echt alsof ik elke ochtend een administratief uurtje had met Nederland. En ik heb op een gegeven moment ook tegen mijn moeder, tegen mijn vriendinnen heb ik echt gezegd, jongens, ik hou van jullie, maar ik moet hier gaan leven. Want anders gaat het sowieso niet lukken. En ik denk dat je dat goed moet beseffen. Van je het is niet dat je dingen per se afsluit. Tuurlijk, sommige vriendschappen heb ik ook meegemaakt, vallen zeker weg. Mm-hmm. Maar het is vooral zeg maar dat je eigenlijk zo'n goede cirkel om je heen moet hebben. Die begrijpen van, hey, ze moet daar de leven gaan opbouwen. Ja. En ja, ik kom nog best wel regelmatig naar Nederland. Dus ik denk dat daardoor iedereen er ook wat rustiger onder is. Maar ja, dat komt wel door mijn werk.
0: Ja.
1: En als je dat niet hebt, moet je wel heel goed beseffen dat je soms een half jaar tot een jaar, misschien zelfs langer, de mensen niet ziet waarvan je houdt.
0: Ja, klopt. Ja, ik dus moest echt even loskomen hoor. Ik ben de eerste keer gewoon dat ik weer terug naar Nederland ging, was ik hier 4 jaar. Ik heb echt 4 jaar gewacht, omdat ik echt in het begin zoveel uitdagingen had dat ik dacht, ja, als ik nu terugga, dan wil ik niet meer naar Curaçao. Weet je wel, ik hou van Curaçao, maar het was zo'n uitdaging voor mij dat ik dacht, nou ja, ik moet gewoon echt even helemaal hier die wortels en dan pas durf ik het aan om weer terug te gaan.
1: Ja, nou, toevallig is het heel grappig. Een vriendin van mij hier, die was ook bang de eerste keer dat ik dan terugging en dan voor het overlijden van mijn vader.
0: Ja.
1: Dat ik eigenlijk dan zou zeggen van nee, ik blijf toch in Nederland. En ik beaam dat. Het is niet echt, ja, ik zou het niet adviseren om zo vaak terug naar Nederland te gaan als ik ga. Maar ik had deze droom wel al heel lang. Dus ik ben er best wel standvastig in. Maar ik zou liegen als ik niet zou zeggen, ik ga in augustus een hele maand naar Nederland. Dat ik dat heel eng vind. Dat ik denk van ja, dan raak je toch wel best wel weer gewend aan het. Ja, zelfs in Colombia, alles is gewoon toch wel heel erg geregeld. En om dat dan weer mee te maken, daar zit ik mee. En dan weer afscheid te nemen. En nu is het echt voor het echtje van jongens, ik heb ook geen huis meer straks om naar terug te komen.
0: Ja, ja. Ja, jeetje. Nou ja, dat is, het is wel, het is erg uitdagend. Maar je moet ergens toch los en gewoon steeds meer hier met beide benen landen. Voor iedereen die nu luistert en speelt met het idee. Kijk, je geeft aan, dit is een grote uitdaging. Wat is dan toch de reden dat je zegt, ik doe het toch?
1: Ik denk dat en het is heel grappig, want dat zeggen mijn ouders ook. Ja, tuurlijk, we missen je, maar we zien ook hoe gelukkig je daar bent.
0: Ja.
1: En voor mij is het elke keer als ik denk van, zou ik teruggaan? En als ik dan eens wel eens met die gedachte speel, dan zie ik mezelf eigenlijk zitten op mijn bank in mijn prachtige huis. En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik eigenlijk de regen. En dan denk ik, ja, nee. Ik kan hier gewoon, elk weekend kan ik naar het strand. Het leven hier is gewoon veel rustiger. Het is echt dia par dia. En ik denk als je uit de red race wilt en weet dat dat leven beter bij je past, denk ik eigenlijk dat dat je grootste reden moet zijn dat je toch zegt, ik maak toch die stap.
0: Ja.
1: De mensen die echt van je houden, die blijven wel.
0: Ja.
1: En dat gaat niet veranderen omdat er oceaan tussen zit, echt niet.
0: Nee, nou hartstikke mooi. Zullen we daarmee eindigen dan? Die aanmoediging voor iedereen die met het idee speelt. Want het is een heerlijk eiland. En ja, inderdaad, het feit alleen al dat je, nou ja, ondanks dat het ook heel erg moeilijk is en dat je heel veel mensen moet missen waar je ontzettend van houdt, dat je dus toch kiest om hier te zijn, dat zegt wel iets over hoe fijn het is.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Precies. Nou, dan gaan we daarvan genieten, toch? En ook een beetje uitrusten van de dengue.
1: Ja, zeker. Ga ik doen. Dankjewel.
0: Hartstikke mooi. Marel, dankjewel. We volgen je op Instagram, Marel. En we spreken je volgende week weer.
1: Oké, tot volgende week.
0: Tot dan.
1: Doei, doei.

Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao en Aruba gaan intensiever samenwerken op het gebied van toerisme, veiligheid en bereikbaarheid. De ministers Roderick Middelhoff en Wendrik Sicilia hebben een officieel samenwerkingsverband getekend. Ze willen vlieg- en vaarverbindingen verbeteren en de eilanden gezamenlijk promoten als combinatiereis, waarbij ze hun unieke culturen behouden. Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie formeel gestart. De Raad van Ministers heeft Karel Monte aangewezen als hoofdonderhandelaar. Monte zal vanuit Fort Amsterdam opereren en het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt ondersteuning van specialisten en moet elk half jaar rapporteren over de voortgang aan de ministerraad. Dan nog internationaal nieuws. De voormalige leider van de pro-Britse partij Democratic Unionist Party in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson, is schuldig bevonden aan 18 zedenmisdrijven, waaronder verkrachting. Het proces duurde 4 weken en betrof beschuldigingen van 2 vrouwen over seksueel misbruik dat meer dan 20 jaar heeft geduurd. Donaldson hoort zijn straf op een later moment. De Franse premier Sébastien Lecornu overlegt vandaag met betrokken ministers over de gevolgen van de ernstige hittegolf. Voor een groot deel van het land is code rood van kracht. Meteo France meldt dat maandag een nieuw record voor de gemiddelde temperatuur in juni is vastgesteld op 29,2 graden. In Bordeaux werd het zelfs 41,9 graden. Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique Curaçao.com.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: mammoetprinting.com.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Dit is Brabant.

Raza FM en je hoort Oasis met Don't Look Back in Anger. Het is de laatste keer dat ik een lekkere walra-touwel mag weggeven. Een hamam-touwel van Mundo Mio. En dit zijn hele lekkere touwels. Ze zijn 100 bij 180 centimeter. Lekker groot, heel dun, maar nemen wel goed water op. Wat heel prettig is natuurlijk als je lekker naar het strand gaat. En ook fijn, omdat ze zo dun zijn, zijn ze ook weer extra snel droog. Dit is een mooie handdoek die jij zeker wilt hebben. En ik ga hem dus vandaag voor het laatst weggeven. Wat moet je doen? Nou ja, net als vorige week. Ik wil heel graag van jou het hoogtepunt van je weekend weten. Of misschien van je dag. Wat heb je meegemaakt waar jij zo ontzettend blij van werd? Laat het achter in de app 675-1031. En wie weet beloon ik jou met die heerlijke hamam-touwel van Mundo Mio.

103.1 FM en je hoorde Anastasia met Paid My Dues. Zometeen gaat er een lekkere prijs uit, jawel. Een diner voor twee bij restaurant X mag ik weggeven. En misschien wel aan jou. Ik ga je nog één keer de kans geven straks om mee te spelen met Muziekquiz en kans te maken op deze heerlijke prijs.

0: paradisefm.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
4: Curaçao en Aruba sluiten toerismepact voor gezamenlijke promotie. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao en Aruba gaan veel intensiever samenwerken op het gebied van toerisme, veiligheid en bereikbaarheid. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, en de Arubaanse minister van Toerisme, Wendrik Sicilia, hebben daarvoor een officieel samenwerkingsverband getekend. De twee eilanden willen onder meer de vlieg- en vaarverbindingen verbeteren en gezamenlijk optrekken in de strijd voor een betere veiligheid van vakantiegangers. Een belangrijk onderdeel van de afspraak is een nieuw initiatief om Curaçao en Aruba internationaal als combinatiereis te promoten. Hierbij presenteren de buureilanden zich als bestemmingen die elkaar aanvullen, met behoud van hun eigen unieke cultuur en identiteit. Volgens de bewindslieden versterkt dit de internationale concurrentiepositie van beide landen aanzienlijk. En Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een formele basis gegeven. De Raad van Ministers heeft Karel Monte officieel aangewezen als de hoofdonderhandelaar. Curaçao voert al sinds maart 2020 gesprekken om als autonoom land lid te worden van de internationale organisatie. Monte gaat opereren vanuit het kantoor van de minister-president in Fort Amsterdam en zal het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt bij de onderhandelingen ondersteuning van specialisten vanuit de verschillende betrokken ministeries. De hoofdonderhandelaar moet nu een roadmap opstellen voor de planning en de ministerraad elk half jaar rapporteren over de voortgang. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
5: De Pink Elephant in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: muziekquiz.
1: Nou, daar is hij dan, jouw allerlaatste kans om mee te spelen met de muziekquiz en alsnog kans te maken op dat heerlijke diner voor twee bij Restaurant X. Mocht je de kans nog niet hebben gehad, dan zou ik zeker even goed luisteren.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja. Ja, ik kijk even in de app en ik zie wel goede antwoorden, maar ik zie ook een heleboel niet goede antwoorden. Ja, het is een beetje, het is heel kort natuurlijk, hè? Dus je moet het nummer wel echt kennen, wil je het direct herkennen. Ja, dat is ook een beetje logisch, natuurlijk. Nou ja, als dit voor jou het geval is, dan zou ik zeker even appen naar de studio. 675-1031, want het kan je namelijk zomaar een lekker diner voor twee opleveren bij Restaurant X.

0: quiz.
1: Het is weer zover. 7:10 geworden. De hoogste tijd om iemand weer lekker blij te gaan maken met een heerlijk diner voor twee. We geven vandaag natuurlijk een lekker diner voor twee weg bij restaurant X. En ik heb Helen aan de lijn. Een hele goede avond, Helen.
2: Hi, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, ik belde jou zojuist op en ik hoor best wel wat gezelligheid op de achtergrond. Waar ben jij?
2: We zitten gezellig in een tuin even met z'n allen even lekker gezellig een drankje te doen naar het werk.
1: Nou, wat heerlijk. En in de tuin van je werk of ben je bij iemand thuis gaan zitten?
2: Nee, gewoon lekker even bij een vriendin in de tuin.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja, heerlijk.
1: Voor de maandagavond.
2: Nou, en zo is het.
1: Je kan altijd genieten, toch?
2: Ja, je moet geen dag overslaan om te genieten, absoluut.
1: Nee, hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, over genieten gesproken, ik heb natuurlijk een lekker dinertje wat ik mag weggeven bij restaurant X. Ben je er wel eens geweest?
2: Nou, super, super verrassing, want ik had wel meegedaan, maar ik weet helemaal niet wat ik eigenlijk aan mee heb gedaan, laat ik het zo zeggen.
1: Je hebt de opgave gehoord en je dacht, ik weet het antwoord, maar ik heb geen idee wat ik ga winnen, dat doet er ook niet toe.
2: Nee, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer, ja.
1: Nou, wat leuk. Dus je hoort nu voor het eerst dat je een lekker dinertje wint, als je het goed hebt.
2: Ja, inderdaad.
1: Nou, leuk zeg. Hey, en ben je wel eens bij restaurant X geweest?
2: Nee, eigenlijk nog niet, nee.
1: Nou, ook niet? Nou, je bent helemaal verbaasd.
2: Nee.
1: Wat leuk. Nou,
2: ja, ik ben echt verbaasd, ja.
1: Nou, super. We gaan gelijk even kijken of je ook blij mag zijn naast het feit dat je verbaasd bent. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, hij was kort, hè?
2: Ja,
1: hij
2: was heel kort. Ja, klopt. Maar ik wist hem meteen, want ja, ik ken hem nog van vroeger. Meezingen, meebrullen, heerlijk.
1: Ja, precies. Oké, nou, dan is het makkelijk. Ja, dan mag je het zeggen.
2: Sign of the Times van de Bellstars.
1: Ja. En deze zing jij dus helemaal lekker mee?
2: Ja, deze kan ik echt heel lekker meezingen, ja. Van voor naar achter.
1: Oh, geweldig, geweldig. Ja, ik ken deze omdat wij hem veel draaien. Maar dit is niet een nummer die ik, die ik van vroeger nog ken. Want uit welk jaar komt dit nummer ongeveer? Hoe oud was je toen je hem meebrulde?
2: Ik denk een jaar of 20 zo ongeveer.
1: Oké.
2: Ja, zoiets. Okay. Dat is lang geleden.
1: Ja.
2: Lang geleden.
1: Ja, nou ja, fantastisch. En het was dan iets wat je op je kamer zong of zo? Voor de spiegel?
2: Nou ja, sowieso. Ja. Nou, nee. Als je 20 bent, dan sta je niet meer voor de spiegel te brullen. Nee,
1: dat doe ik nog steeds wel eens hoor, eerlijk gezegd.
2: Ja, oh ja, echt waar? Nee, dat doe ik niet meer.
1: Nee. Volwassen mensen doen dat niet. Nee, maar goed.
2: Nee. Maar ik doe het wel in de kroeg, dat scheelt.
1: Oh, heerlijk.
2: Ik wil wel mee in de kroeg.
1: Nou, misschien kun je nu ook eventjes een kleine uitzondering maken in de tuin. Zijn er meer mensen daar die hem kennen?
2: Ik weet het niet. Ze zitten aan de andere kant. Ik ga ze niet meer lastigvallen.
1: Oké. Nou,
2: dus ik verklaar hem al voor gek.
1: Ik ga hem in ieder geval voor je draaien. En ik wil je bij deze laten weten dat je dus ook nog eens een lekker dinertje hebt gewonnen. Bij restaurant X. Je mag iemand meenemen.
2: Nou, hartstikke leuk. Ik ben er heel blij mee.
1: Heel graag gedaan. Kom binnenkort even langs hier. Dan krijg je van ons een dinerbon mee. En dan kun je zelf kijken wanneer je lekker die kant op gaat.
2: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Je hebt me echt mijn dag gemaakt. Dus een goede maandag.
1: Hartstikke goed. Dan trappen we hem zo af de week. Helemaal goed.
2: Oké.
1: Geniet lekker van
2: Dankjewel.
1: Je week.
2: Dankjewel.
1: En ik ga nu jouw liedje voor je draaien. Komt-ie aan.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
1: Doei.

met de Bellstars en Sign of the Times is het alweer de hoogste tijd geworden, joh. Ongelooflijk, ik loop zelfs een heel klein beetje uit, mijn excuses daarvoor. Ik ga hem dan ook afronden. Ik hoop dat je een heerlijke avond hebt. Geniet ervan en dan spreken we elkaar morgen weer. Schuif ik hier weer gezellig aan om 4 uur. Tot dan!

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
0: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

7 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao en Aruba gaan intensiever samenwerken op het gebied van toerisme, veiligheid en bereikbaarheid. De ministers Roderick Middelhof en Wendrik Sicilia hebben een officieel samenwerkingsverband getekend. Ze willen vlieg- en vaarverbindingen verbeteren en de eilanden gezamenlijk promoten als combinatiereis, waarbij ze hun unieke culturen behouden. Curaçao heeft de onderhandelingen voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie formeel gestart. De Raad van Ministers heeft Karel Monte aangewezen als hoofdonderhandelaar. Monte zal vanuit Fort Amsterdam opereren en het eiland vertegenwoordigen in Genève. Hij krijgt ondersteuning van specialisten en moet elk half jaar rapporteren over de voortgang aan de ministerraad. Dan nog internationaal nieuws. De voormalige leider van de pro-Britse partij Democratic Unionist Party in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson, is schuldig bevonden aan 18 zedenmisdrijven, waaronder verkrachting. Het proces duurde 4 weken en betrof beschuldigingen van 2 vrouwen over seksueel misbruik dat meer dan 20 jaar heeft geduurd. Donaldson hoort zijn straf op een later moment. De Franse premier Sébastien Lecornu overlegt vandaag met betrokken ministers over de gevolgen van de ernstige hittegolf. Voor een groot deel van het land is code rood van kracht. Meteo France meldt dat maandag een nieuw record voor de gemiddelde temperatuur in juni is vastgesteld op 29,2 graden. In Bordeaux werd het zelfs 41,9 graden. Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dit heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. Davis speelde een belangrijke rol in de doorbraak van artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Hij was tot 2018 creatief directeur bij Sony Music Entertainment. En tot zover het nieuws.

0: Hij zit erin!
1: 80.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Captain.
1: Exactement.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.